0: Wil jij een droomkamer? Bij Knock Knock Kids vind je alles voor de baby- en kinderkamer. Kom langs in de showroom op Pallasstraat 12 in Salinia. Of kijk op knockknock-kids.com. Knock Knock Kids, alles voor mijn kamertje.
1: Mexicaans genieten. In het hart van Jan T.

0: Mexicaanse shared dining tot 11 uur 's avonds bij It All Happens at Yantil Beach.
1: Luister, als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak, gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras. Ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de kleine Hindustan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. Eén hap. En je want je zo weer in Suriname.
2: Tijd voor wijn, slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan D. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé, de mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif, wit, rood, rosé, droog, zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.

0: de zee verdwijnt. Bonita Beach Club is ultiem genieten met je voetjes in het zand.
1: Che bella cosa! De meest smaakvolle Italiaanse wijnen, van Sardijnse tot de Appenijnen, vindt u bij Servifre.
2: Is het ver, Arie?
1: Paar minuutjes in je Ferrari.
2: Pronto!

0: Haagse nieuws van 12 uur. Mijn naam is Tjeerd van Dam en dit is het nieuws. Internationale spanningen rond Venezuela in januari en tussen de Verenigde Staten en Iran in maart hebben het nieuwe crisisprotocol van de centrale bank getest. De procedures hielpen bij een snelle beoordeling, maar het crisisteam hoefde niet in actie te komen. Dat staat in het jaarverslag over 2025. De bank heeft ook het risicobeheer versterkt en plannen voor bedrijfscontinuïteit vernieuwd. Het Openbaar Ministerie vraagt vrijspraak voor Xiaohai F. in de Avior-witwaszaak. Er is wel een sterk vermoeden van witwassen, maar volgens het OM ontbreekt bewijs. Ook voor het overtreden van toezichtswetten wordt vrijspraak gevraagd. Wel zou F. jarenlang geen inkomstenbelasting hebben aangegeven. Door de lange duur van de zaak vraagt het OM geen straf. De zaak gaat morgen verder. Internationaal nieuws. De Guatemalteekse autoriteiten hebben groot alarm afgekondigd na een hevigere uitbarsting van de vulkaan de Fuego. Ongeveer 1000 mensen zijn geëvacueerd. De vulkaan spuwt as, rook, gas en vuur. Langs de zuidoostelijke helling stroomt lava naar beneden. Scholen zijn gesloten en bewoners moeten ramen en deuren dicht houden. Het dodental na de massale aankomst van migranten in Ceuta is opgelopen tot 75. Volgens de Spaanse autoriteiten kwamen vorige week donderdag en vrijdag 72.000 mensen aan. Velen zwemmend vanuit Marokko. De meeste verdronken. Inmiddels zijn 70.000 migranten vertrokken naar Marokko. Oostenrijk heeft een nieuw temperatuurrecord. In de hoofdstad Wenen werd dinsdag volgens een voorlopige meting 40,8 graden gemeten. De hoogste temperatuur in het Alpenland. In het oosten geldt code rood. Het vorige record dateerde van augustus 2013 met 40,5 graden in Bad Deutsch-Altenburg. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je

0: hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 1 uur.
1: Mijn naam is Tjeerd van Dam en dit is het nieuws. Internationale spanningen rond Venezuela in januari en tussen de Verenigde Staten en Iran in maart hebben het nieuwe crisisprotocol van de centrale bank getest. De procedures hielpen bij een snelle beoordeling, maar het crisisteam hoefde niet in actie te komen. Dat staat in het jaarverslag over 2025. De bank heeft ook het risicobeheer versterkt en plannen voor bedrijfscontinuïteit vernieuwd. Het Openbaar Ministerie vraagt vrijspraak voor Xiaohai F. in de Avior-witwaszaak. Er is wel een sterk vermoeden van witwassen, maar volgens het OM ontbreekt bewijs. Ook voor het overtreden van toezichtswetten wordt vrijspraak gevraagd. Wel zou F. jarenlang geen inkomstenbelasting hebben aangegeven. Door de lange duur van de zaak vraagt het OM geen straf. De zaak gaat morgen verder. Internationaal nieuws. De Guatemalteekse autoriteiten hebben groot alarm afgekondigd na een hevigere uitbarsting van de vulkaan de Fuego. Ongeveer 1000 mensen zijn geëvacueerd. De vulkaan spuwt as, rook, gas en vuur. Langs de zuidoostelijke helling stroomt lava naar beneden. Scholen zijn gesloten en bewoners moeten ramen en deuren dicht houden. Het dodental na de massale aankomst van migranten in Ceuta is opgelopen tot 75. Volgens de Spaanse autoriteiten kwamen vorige week donderdag en vrijdag 72.000 mensen aan. Vele zwemmend vanuit Marokko. De meeste verdronken. Inmiddels zijn 70.000 migranten vertrokken naar Marokko. Oostenrijk heeft een nieuw temperatuurrecord. In de hoofdstad Wenen werd dinsdag volgens een voorlopige meting 40,8 graden gemeten. De hoogste temperatuur in het Alpenland. In het oosten geldt code rood. Het vorige record dateerde van augustus 2013 met 40,5 graden in Bad Deutsch-Altenburg. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM app.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 2 uur.
1: Mijn naam is Tjeerd van Dam en dit is het nieuws. Internationale spanningen rond Venezuela in januari en tussen de Verenigde Staten en Iran in maart hebben het nieuwe crisisprotocol van de centrale bank getest. De procedures hielpen bij een snelle beoordeling, maar het crisisteam hoefde niet in actie te komen. Dat staat in het jaarverslag over 2025. De bank heeft ook het risicobeheer versterkt en plannen voor bedrijfscontinuïteit vernieuwd. Het Openbaar Ministerie vraagt vrijspraak voor Xiaohai F. in de Avior-witwaszaak. Er is wel een sterk vermoeden van witwassen, maar volgens het OM ontbreekt bewijs. Ook voor het overtreden van toezichtswetten wordt vrijspraak gevraagd. Wel zou F. jarenlang geen inkomstenbelasting hebben aangegeven. Door de lange duur van de zaak vraagt het OM geen straf. De zaak gaat morgen verder. Internationaal nieuws. De Guatemalteekse autoriteiten hebben groot alarm afgekondigd na een hevigere uitbarsting van de vulkaan de Fuego. Ongeveer 1000 mensen zijn geëvacueerd. De vulkaan spuwt as, rook, gas en vuur. Langs de zuidoostelijke helling stroomt lava naar beneden. Scholen zijn gesloten en bewoners moeten ramen en deuren dicht houden. Het dodental na de massale aankomst van migranten in Ceuta is opgelopen tot 75. Volgens de Spaanse autoriteiten kwamen vorige week donderdag en vrijdag 72.000 mensen aan. Vele zwemmend vanuit Marokko. De meeste verdronken. Inmiddels zijn 70.000 migranten vertrokken naar Marokko. Oostenrijk heeft een nieuw temperatuurrecord. In de hoofdstad Wenen werd dinsdag volgens een voorlopige meting 40,8 graden gemeten. De hoogste temperatuur in het Alpenland. In het oosten geldt code rood. Het vorige record dateerde van augustus 2013 met 40,5 graden in Bad Deutsch-Altenburg. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM app.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

Watersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.

0: Sunrise FM.
1: Je vertrouwde muziek. Je vertrouwde stemmen. Je vertrouwde frequentie. Op 103.1 FM. Paradise
2: FM. Attention all ladies. Ladies. The Candyman is on the prowl. And for those that want to get busy, you got to speak up now.

0: de hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 3 uur.
1: Mijn naam is Tjeerd van Dam en dit is het nieuws. Internationale spanningen rond Venezuela in januari en tussen de Verenigde Staten en Iran in maart hebben het nieuwe crisisprotocol van de centrale bank getest. De procedures hielpen bij een snelle beoordeling, maar het crisisteam hoefde niet in actie te komen. Dat staat in het jaarverslag over 2025. De bank heeft ook het risicobeheer versterkt en plannen voor bedrijfscontinuïteit vernieuwd. Het Openbaar Ministerie vraagt vrijspraak voor Xiaohai F. in de Avior-witwaszaak. Er is wel een sterk vermoeden van witwassen, maar volgens het OM ontbreekt bewijs. Ook voor het overtreden van toezichtswetten wordt vrijspraak gevraagd. Wel zou F. jarenlang geen inkomstenbelasting hebben aangegeven. Door de lange duur van de zaak vraagt het OM geen straf. De zaak gaat morgen verder. Internationaal nieuws. De Guatemalteekse autoriteiten hebben groot alarm afgekondigd na een hevigere uitbarsting van de vulkaan de Fuego. Ongeveer 1000 mensen zijn geëvacueerd. De vulkaan spuwt as, rook, gas en vuur. Langs de zuidoostelijke helling stroomt lava naar beneden. Scholen zijn gesloten en bewoners moeten ramen en deuren dicht houden. Het dodental na de massale aankomst van migranten in Ceuta is opgelopen tot 75. Volgens de Spaanse autoriteiten kwamen vorige week donderdag en vrijdag 72.000 mensen aan. Vele zwemmend vanuit Marokko. De meeste verdronken. Inmiddels zijn 70.000 migranten vertrokken naar Marokko. Oostenrijk heeft een nieuw temperatuurrecord. In de hoofdstad Wenen werd dinsdag volgens een voorlopige meting 40,8 graden gemeten. De hoogste temperatuur in het Alpenland. In het oosten geldt code rood. Het vorige record dateerde van augustus. Voorlopige meting 40,8 graden gemeten. De hoogste temperatuur in het Alpenland. In het oosten geldt code rood. Het vorige record dateerde van augustus 0,5 graden in Bad Deutsch-Altenburg. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise.

0: Quatre-Vents.
1: Dat is Frans, 80.
0: Frans is 80?
1: Wie is Frans?
0: Nee, restaurant Quatre-Vents, waar topchefs Yvon Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
1: Dat is ook weer Frans.
0: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
1: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als Quatre-Vents. Vier wijnen.
0: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen. Hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
1: Ga je weer.
0: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
1: Quatre-Vents.
0: Exacte man.
2: Pluree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
3: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
4: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
5: Heel de dag uit volle borst.
4: Nu Joris Weers.
6: Hij zegt van harte goedemorgen. Je woensdag is begonnen met

Heerlijk, hè? Heel de dag gaat volle borst. Dat doe je met de muziek van Paradise. Zo ook Supertramp is daarbij van dienst. Lekker hoor, aan het begin van deze woensdagochtend. 11 minuten over 6. We gaan er weer lekker tegenaan. Een nieuwe ochtendshow op je radio.

Oh yeah, it's a beautiful day. Michael Bublé. Om 18 over 6, goedemorgen. Het is Paradise FM. Laten we even kijken naar wat er in de rest van de wereld is gebeurd terwijl wij in onze tijdzone op één oor lagen. Rusland heeft in de nacht opnieuw grootschalige aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. In Kiev kwamen volgens de Oekraïnse autoriteiten zeker 17 mensen om het leven en raakten tientallen anderen gewond. Behalve woonwijken werden ook distributiecentra en logistieke bedrijven getroffen, waardoor de bevoorrading van winkels en hulporganisaties opnieuw onder druk staat daar. Oekraïne spreekt van een bewuste aanval op civiele infrastructuur. De Amerikaanse politie heeft een gewapende man aangehouden bij het golfcomplex van president Trump in Los Angeles. De verdachte werd opgemerkt door beveiligers voordat hij het terrein op kon komen. Bij zijn arrestatie werden meerdere vuurwapens en munitie aangetroffen. De autoriteiten onderzoeken het motief van de man en zeggen dat er geen aanwijzingen zijn dat Trump op dat moment gevaar heeft gelopen. Nog meer Trump-nieuws, want volgens de Washington Post heeft hij op het laatste moment geëist dat het heli-platform bij de verbouwing van het Witte Huis wordt aangepast. De wijzigingen zouden leiden tot extra vertraging en hogere kosten van het bouwproject. Bronnen rond de verbouwing zeggen dat de president meer ruimte wilde voor de nieuwe Air Force One-helikopters. Het Witte Huis heeft niet inhoudelijk op de berichten gereageerd. En ik weet niet hoe ver jij met ChatGPT in het huwelijksbootje bent gestapt, maar overweeg een nieuwe partner, chatbot Kimi. Het Chinese AI-bedrijf Moonshot AI groeit snel met zijn nieuwe chatbot en vormt volgens analisten een serieuze concurrent voor westerse AI-bedrijven. Het bedrijf biedt geavanceerde AI-modellen en tegen aanzienlijk lagere prijzen dan veel concurrenten. Daardoor stappen steeds meer Chinese bedrijven over op Kimi voor toepassingen als klantenservice, softwareontwikkeling en documentanalyse. De opmars vergroot de concurrentie nu verder op de wereldwijde AI-markt. En dat is wellicht alleen maar goed, hè? Behalve als je niet wil dat je gegevens in Peking of in China ergens terechtkomen. Dan zit je wel goed. Beijing, ja. Nou, ben je weer een beetje bijgesproken. Zometeen het laatste lokale nieuws met Nelly Rossa, die onderweg is naar de studio. Die zal elk moment aan kunnen komen. Eerst muziek van Peter Gabriel op je woensdagochtend. Soul

0: Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM. Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
1: Eindelijk elektrisch rijden begint bij Star Motors. Van compact tot SUV. Star Motors in Salinja en aan de weg naar Welgelegen is official dealer van MG, Maxus, Geely en Haval. Laat je hart sneller kloppen in de showroom of ga naar starcuraçao.com.
2: Ben jij ook zo toe aan een mini-vakantie, gewoon hier op Curaçao? Met de Daypass van Courtyard bij Marriott Curaçao ontsnap je even helemaal aan de dagelijkse beslommeringen. Voor maar $45 geniet je van een heerlijk lichtbed bij het zwembad, handdoeken en $30 food and beverage credit. En 2 kids onder de 12 mogen gratis mee. Reserveer vandaag nog jouw staycation bij Courtyard Curaçao.

0: halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja para un corso más limpio.
1: Maak jouw staycation bij Courtyard by Marriott Curaçao extra compleet met de perfecte live sounds van DJ Vincent. Elke zaterdag bij Courtyard by Marriott Curaçao.
2: It's a Friday, baby!
3: Iedere vrijdag begin je...

0: Vista Beach Club.
1: Hoog boven het hart van Otrobanda wacht een ervaring die je niet snel vergeet. Welkom bij Elevation Rooftop. Stijlvolle cocktails, verfijnde bites en een adembenemend uitzicht op de iconische Pontjesbrug en de kleurrijke skyline van Willemstad. Beleef de zonsondergang, voel de eilandbries en geniet van Elevated Vibes Only. Elevation Rooftop. A sanctuary above the swinging bridge.
2: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
3: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
4: Van harte, goedemorgen. Paradise FM meldt zich op je woensdagochtend. Het is 6:40. Daarom Nelly Rosa hier met je laatste nieuwsupdate. Bon dia, goedemorgen.
5: Bon dia. Er komt een nieuwe onderzeese glasvezelkabel tussen Curaçao en Venezuela. Telecomgigant Liberty Networks, het moederbedrijf van Flow, gaat daarvoor samenwerken met het Venezolaanse staatsbedrijf CanTV. De nieuwe verbinding, genaamd Phoenix, krijgt de lengte van ongeveer 380 kilometer en loopt van Curaçao direct naar Camuri, vlakbij de Venezolaanse hoofdstad Caracas. De kabel moet de digitale capaciteit flink vergroten en de vertraging op het netwerk drastisch terugbrengen naar minder dan 4 milliseconden. En de politie heeft 2 mannen aangehouden in het onderzoek naar een grote drugsfonds. Het gaat om een zaak uit september vorig jaar, waarbij de kustwacht een boot met 200 kilo cocaïne aan boord onderschepte. Het team georganiseerde criminaliteit sloeg gisteren toe op bevel van het Openbaar Ministerie. De 2 verdachten, een 35-jarige man en een 48-jarige man, werden aangehouden en eentje werd aangehouden in de SCKK-gevangenis, terwijl de ander werd gearresteerd op een adres in Santa Catarina. De 2 verdachten zitten voorlopig vast voor verder onderzoek. En nieuws uit Nederland. In Rotterdam-West zijn 2 politieagenten gewond geraakt bij een uitgelopen controle. De agenten kwamen af op een melding van overlast, waarna de verdachten zich hevig verzetten. Volgens de politie heeft de man de agenten zwaar toegetakeld. Pas na de inzet van een stroomstootwapen kon de verdachte worden overmeesterd. Beide agenten moesten naar het ziekenhuis voor behandeling, maar zijn inmiddels weer thuis. En de verdachte, een 49-jarige Rotterdammer, is opgepakt en hij wordt verdacht van poging tot doodslag en zware mishandeling.
4: Jeetje, wat is er trouwens gebeurd, Nelly, met ons programmaconcept? Dat we als laatste in dit nieuwsblokje iets luchtigs en positiefs zouden doen.
5: Ja, dat is niet altijd even mogelijk, hè? Dat weet je zelf ook. Als we de kranten doorbladeren, dat er niet altijd positief is. En ook internationaal.
4: Ga nou niet meteen ze lopen bijten, ze lopen happen.
5: Nee,
4: ik dacht... Oké. Een kater. Nee, maar dat is toch wel wat leukers te melden dan dat er iemand is doodgeschoten.
5: Iemand is doodgeschoten.
4: Of beschoten.
5: Stroomstootwapen.
4: Stroomstootwapen, zie je.
5: Ja, dat is gewoon de harde boze wereld.
4: Ja, maar...
0: De ochtendkrant van Nelly.
4: Misschien even verder zoeken dan naar wat kinderboerderij nieuws of zo. Oh, Marco Borsato gaat weer optreden. Die gaat naar de Vrienden van Amstel Live. Dat is leuk. Goed, even naar de ochtendkrantjes dan deze ochtend. Wat is erin opgeschreven vandaag?
5: Onder andere het nieuws dat het nieuwe TUI Hotel, TUI Blue bij de Baai van Santa Marta, die opent dus officieel nu op 1 november dit jaar. Dat is 2 maanden later dan de oorspronkelijke openingsdatum van 1 september. Dat was aangekondigd. Mm-hmm. Nou, TUI neemt meer tijd om alle details van het resort tot in de puntjes te perfectioneren. De bouwwerkzaamheden gaan ondertussen gewoon door. Reizigers en reisagenten die al hadden geboekt voor de periode voor 1 november zijn half halverwege juli geïnformeerd. En met hen is dus naar een passend alternatief gezocht. Het is echt, het wordt een all-inclusive resort. En het ziet er, althans, de impressiebeelden zagen er prachtig uit. Met meer dan 3 zwembaden, een parelwit strand, ook een amfitheater, 3 à la carte restaurants en een buffet-restaurant. Nou, het moet in ieder geval een plaatje worden. Ja. Voor personen die zich willen afzonderen op Bandabouw en luxe willen.
4: Nou, wat goed zeg. Ja. En TUI die heeft vanochtend een persbericht uitgestuurd dat ze nog meer capaciteit deze kant op gaan sturen. Het vluchtaanbod naar de eilanden. Dat wordt vanaf april volgend jaar wordt dat weer verder vergroot.
5: Wauw, en ze vlogen al iedere dag meerdere vluchten per dag.
4: Ja, ja, ja. Ja, dat is op zich goed nieuws, denk ik, hè. Want ze hebben natuurlijk heel wat kamers ook om te vullen, zometeen.
5: Ja.
4: 9 directe vluchten per week tussen Amsterdam en Curaçao. Zonder tussenlanding op een andere luchthaven.
5: Oké.
4: Okay. Ja. En dan nog 2 combinatievluchten met Bonaire. Ja, dat is lekker. Lekker bezig, Toei. Dus, ander nieuws.
5: Nou, op de voorpagina van de Extra is er een muurschildering onthuld in het CMC. Het is een initiatief van Curaçao Airport Partners en Curaçao Airport Holding. Zij hebben dus... het heet Pedro su aventura di aeropuerto. Dus Pedro die gaat dus op avontuur bij de luchthaven. Mm. En het is een interactieve muurschildering en voor op de kinderafdeling. En daardoor kunnen de kinderen naar de leren ze volgens mij hoe het is om te gaan vliegen. Ja, wat staat hier verder nog? Het is gewoon heel leuk. En het is natuurlijk een leuke aanvulling op de ziekenboeg. Een kleurrijke muurschildering van een vogeltje. En ik kan het niet zo goed lezen wat er verder staat op de muurschildering. Maar in ieder geval, het is altijd wel leuk om te zien... dat CMC in ieder geval dat het nog niet klaar is qua ontwikkeling. Dat er nog steeds heel veel mooie dingen voor patiënten worden gedaan.
4: Ja, dat wordt goed.
5: Wat ook belangrijk of het nieuws domineert, is toch wel dat er een gouden tip, een beloning is uitgeloofd voor de gouden tip voor gestolen geiten. Er is meer dan 4000 gulden uitgeloofd voor de gouden tip die dan leidt tot de arrestatie van deze dieven. Het gaat onder andere op... Ze hebben op het terrein van Willy Maal hebben ze dus geiten gestolen. Nadat ze dat durfden. En ze hebben ook nog 28 rollen van...
4: Want Willy Maal komt achter je aan met de shotgun, hè?
5: Ja, als hij je betrapt, ja.
4: Ja.
5: En ze hebben ook nog 28 rollen van die omheining. Van de, weet je wel, die...
4: Kippengaas.
5: Ja, Zadwaya di Kura, dus het zou onder andere kipgaas kunnen zijn.
4: Ja.
5: Hebben ze ook meegenomen. Ze zijn ook nog bij LVV, hebben ze daar ook nog geiten gestolen. En ook nog bij Wakawa op Bandabouw en ook nog bij Roy Santo.
4: Wat moet Willy Maal eigenlijk op de Noordkust met 28 rollen kippengaas?
5: Nou, hij heeft toch een heel groot terrein en hij heeft daar ook dieren.
4: Oh ja, oké. Okay.
5: Nou, het is in ieder geval, het is natuurlijk, het loopt al langer uit de hand. En het is ondanks alle mooie beloftes die zijn gedaan en de vergaderingen die zijn gehouden op Fort Amsterdam. Blijven die blijft veediefstal toch nog steeds. Is het een praktijk dat niet ophoudt? Gisteren heeft ook nog. De Citro afscheid genomen van Krik Parel. De oud-Citro-medewerker die dus helaas is verongelukt... bij een bootincident daar zo bij Fuikbaai.
4: Ja.
5: De Citro heeft dus toen afscheid van hem genomen. Hij is gecremeerd. En volgens mij aanstaande vrijdag is er een groter afscheid. Dan wordt zijn as uitgestrooid. Maar daar zal ik straks op terugkomen met meer informatie daarover.
4: Wat een verschrikkelijk ongeluk was dat.
5: Ja.
4: Nog iets positiefs tot besluit?
5: Niet dat ik meteen dat zie. Nee, ik zie niet meteen iets positiefs. Ik weet, het is niet altijd makkelijk, hè? Ja, helemaal achterin waarschijnlijk. Even kijken. Beehive's agenda voor carnaval 2027 dus is klaar. Voor iedereen die van carnaval houdt. We gaan binnenkort horen wanneer het carnavalseizoen start op het eiland. En alle leuke data en... buitenlandse acts die komen voor de opening van het carnavalseizoen.
4: Okay.
5: Dit jaar hadden ze Michelle Montano uit Trinidad en Tobago. En ik hoop dat ze volgend jaar met Kes komen. Ja. Maar op.
4: Oké, okay, nou leuk zeg. Dankjewel voor dit moment. Ik ga meteen verder doorspitten. Want er moet nog wel meer leuk nieuws te vinden zijn vandaag. Het is namelijk een hele leuke dag vandaag. Iedereen lekker opgestaan. En als je niet lekker bent opgestaan, dan zorgt de muziek van Paradise er wel voor. Elton John zometeen. Can you feel the love tonight? Hoor je na deze van de... Pop-

eerste van juli heeft hij een jubileum gevierd. Deze Elton John, zijn 36-jarige jubileum van zijn nuchterheid. Ja, hij heeft die gevierd met een toast met een 0% alcoholvrije mousserende wijn. De Elton John Zero Blanc de Blanc. Dat is een hele prestatie, ja. Ja. Nou, wat leuk zeg, zonder dat wij het van elkaar wisten, dronken wij tegelijkertijd een 0% alcoholhoudend drankje dan, Elton en ik. Wat leuk zeg, maar nou, op Paradise nu. Hey,

0: Wauw, wat ruikt het hier lekker.
1: Ah joh, gewoon een paar recepten uit het nieuwe Island Vibes magazine.
0: Oh, is die er weer?
1: Ja, en deze editie, It Rains Fishes, is er eentje om te watertanden. Boordevol heerlijke visrecepten van Caribbean chef Helmy Smulders. En zoveel leuke artikelen.
2: Oh kijk, zelfs een interview met tv-kok Yvette van Boven.
1: Ja, en de leukste hotspots en lekkerste restaurants op Curaçao en Bonaire. Kijk, hier moeten we ook heen. Prachtige foto's, hè?
2: Nou, ik ga ook snel een exemplaar halen.
0: Island Vibes, nu in de winkel.
3: Psst, wil jij een droomkamer? Bij Knock Knock Kids vind je alles voor de baby- en kinderkamer. Kom langs in de showroom op Pallasstraat 12 in Salinia. Of kijk op knockknock-kids.com. Knock Knock Kids, alles voor mijn kamertje.
4: Van harte, goedemorgen. Het is Paradise op deze woensdagochtend, de 5e van augustus, 1 minuut over 7. Daarom Nelly Rossa hier met je laatste nieuwsupdate. Bon dia.
5: De Zuid-Koreaanse politie heeft een inval gedaan in het hoofdkantoor van Starbucks in Seoul. De actie volgt op een strafrechtelijke klacht rond een omstreden marketingcampagne van enkele maanden geleden. In mei lanceerde Starbucks daar een actie met grote bekers onder de naam Tank Day. Dat zorgde voor massale woede omdat de campagne begon op de herdenkingsdag van de bloedige Gwangju-opstand uit 1980, waarbij het leger met tanks de straat opging en honderden doden vielen. Hoewel Starbucks de actie snel introk, de directeur ontsloeg en medewerkers verplicht geschiedenislessen liet volgen, wordt de keten nu beschuldigd van het zwart maken van de slachtoffers. Het moederbedrijf spreekt van een pijnlijke blunder zonder opzet, maar de politie stelt nu officieel een onderzoek in. En het strafonderzoek tegen Jan B., de voormalige invalkracht op diverse kinderdagverblijven in Nederland, is afgerond. Binnen de zaak worden 66-jarige verdachten nu beschuldigd van misbruik van in totaal 14 kinderen. Dat werd duidelijk tijdens een proforma-zitting. B., die eerder raadslid was in Almere, wordt onder meer verdacht van de poging tot verkrachting van een 2-jarig meisje op een Amsterdams kinderdagverblijf. Ook zou hij naaktfoto's van jonge kinderen hebben gemaakt en een 13-jarige jongen hebben betast. Bij de verdachte thuis werden bovendien een babysekspop en dierenporno aangetroffen. De man werd eind vorig jaar opgepakt op zijn allereerste werkdag bij het kinderdagverblijf in Amsterdam, hoewel hij eerder in huizen al op non-actief was gesteld wegens ongepast gedrag, kon hij door een nog geldige VOG eenvoudig opnieuw aan de slag in de kinderopvang. B. wordt binnenkort onderzocht in het Pieter Baan Centrum en de inhoudelijke behandeling van de zaak volgt pas volgend jaar. En lokaal nieuws. Telecombedrijf Liberty Networks en het Venezolaanse CanTV leggen een nieuwe onderzeese glasvezelkabel aan tussen Curaçao en Venezuela. De 380 kilometer lange kabel moet zorgen voor sneller en groter dataverkeer. Door de aansluiting op bestaande netwerken richting Miami krijgt Curaçao een speelfunctie in de regio. Het is nog niet bekend wanneer de kabel klaar is en wat het project kost. En twee mannen van 35 en 48 jaar zijn aangehouden voor betrokkenheid bij een grote drugsvondst. De zaak draait om een boot waarin de kustwacht in september vorig jaar 200 kilo cocaïne vond. Eén verdachte werd opgepakt in gevangenis SDKK en de ander op een adres in Santa Catarina. Bij doorzoekingen is bewijsmateriaal in beslag genomen. Beide mannen zitten vast. Tot zover het nieuws. Voor meer kijk op Paradise FM in de Paradise FM app.
6: Of zakenreis, Avis Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's in elk formaat. Van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Avis Curaçao heeft 5 locaties, dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255, menu 1. Of bezoek onze website aviscuraçao.com.
7: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinia. Naast Caribbean Tires. Loods 1. De leukste woonwinkel van Curaçao.
8: Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
9: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.

0: Muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen, die elke week Poenda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Poenda Vibes bij het Pleincafé en de Buren.
1: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop for solar solutions op Curaçao.
2: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
3: Heel de dag uit volle borst.
2: Nu, Joris Leer.
4: Hij zegt buenos dias, goedemorgen. George Michael is hier. Feest.

Paradise in the Tears for Fears. Everybody wants to rule the world. Wat een prachtige wereld wonen wij toch op. Hè? Wat een leuke dingen zijn er toch allemaal te doen en te beleven op deze wereld. Hè? Zeker op de 5e van augustus. Het is namelijk vandaag, ja, dat is in Amerika. Als je toevallig vandaag naar Amerika vliegt, dan val je met je neus in de boot. Het is namelijk daar een National Underwear Day. Ondermode, body positivity. Maar de 5e van augustus, misschien sluit dat daar wel een beetje op aan. Toeval bestaat natuurlijk niet, hè. Het is namelijk ook in Amerika de National Oyster Day. Ja, om het zeevruchtje te eren. Een beetje te proeven hier en daar wat oestertjes. Lekker hoor. Deze oesterdag die tevens de dag van de onderbroek is in Amerika. Nou ja, goed. Het een sluit het ander niet uit natuurlijk, hè. Zometeen op Paradise, muziek van...

Paradise en Robbie Williams. Op deze vrolijke woensdagochtend, de 5e van augustus. Heb jij hem al op je telefoon eigenlijk? De gratis Paradise FM app. Ik zou die maar downloaden, want dan kun je namelijk nu alles gaan lezen over een nieuwe onderzeese kabel die ons eiland met Venezuela gaat verbinden. Een glasvezelkabel om ons internet nog sneller te maken dan dat het nu is. Allemaal meer details daarover te lezen in de gratis Paradise FM app, te downloaden in je App Store of Google Play Store. Bring it.

0: berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM app. Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
1: Maduro en Corielsbank maakt uw leven een stuk gemakkelijker met onze Leo Live Chat Service. Heeft u vragen omtrent uw bankrekening of onze diensten? Met de MCB Leo Chat Service krijgt u heel snel antwoord op uw vragen. Leo is persoonlijk, betrouwbaar. De keuze is aan u om met ons te chatten via onze MCB Curaçao Facebookpagina, vanuit onze website op mcb-bank.com of via WhatsApp op 466-1111. Onze MCB Leo Live Chat Service maakt u het leven makkelijker.
2: Hey lieve wijnvrienden, er zijn momenten die vragen om iets bijzonders. Een wijn die spreekt en een koffie die raakt. Bij Cafino vindt u een zorgvuldig gekozen collectie wijnen uit de hele wereld. En verfijnde koffies voor elke gelegenheid. Wij adviseren u met plezier, zodat uw keuze altijd past bij uw persoonlijke smaak en uiteraard bij het juiste moment. Bezoek ons bij Cafino Zeelandia aan de Orionweg 12 of in de Oasis Mall in Groteberg. Cafino, waar elke wijn een verhaal vertelt.
3: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

0: waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire. Where service is in our nature.
2: Dit is Okta, waar jouw idee begint en zichtbaar wordt. Wij denken met je mee. Van eerste concept tot de juiste combinatie van printing en science. Samen bepalen we wat jouw merk nodig heeft om echt op te vallen. Van idee tot uitvoering, alles onder één dak. Okta, we bring branding to life.
3: Op zoek naar jouw volgende auto? Ontdek kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motorsgroep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Serudimoma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook at HCR Motorsgroep. HCR Motorsgroep. Drive smart, drive sexy, drive HCR.
4: Close your eyes. Hear the island sounds. What is missing? A steaming hot cup of coffee, of course. Enjoy the Italian expertise at home, at work.

0: je slaapt. Bij MW Bedden en Slapen op de Karakkersbijweg 200 geven wij als familiebedrijf al 50 jaar een persoonlijk slaapadvies. Zodat jouw bed echt bij jou past. Voor thuis en op projecten. Want your sleep, our priority. Anytime, anywhere. MW Bedden en Slapen.
1: What's your favorite fuel? Does Chivas keep you going? Is Beef Eater your power drink? Or Martell your electricity? None of the above? Don't worry, we have enough to choose from.
2: The Wine Factory.
3: Van harte, goedemorgen Paradise FM op deze woensdagochtend 7:01. En daarom Nelly Rosa hier met je laatste nieuwsupdate. Bon dia, goedemorgen.
4: Bon dia. TUI breidt vanaf april volgend jaar het aantal vluchten tussen Amsterdam en de ABC-eilanden flink uit. Aruba krijgt 3 vluchten per week, Bonaire wordt dagelijks aangevlogen en naar Curaçao gaan wekelijks 9 directe vluchten. Volgens de luchtvaartmaatschappij zorgt de uitbreiding voor kortere reistijden en een impuls voor het toerisme op de eilanden. En 2 mannen zijn aangehouden voor betrokkenheid bij een drugsfonds uit september vorig jaar. Toen onderschepte de kustwacht een boot met 200 kilo cocaïne. 1 verdachte werd opgepakt in de SDKK-gevangenis, de ander in Santa Catarina. Beide mannen zitten vast. En telecombedrijf Liberty Networks legt een nieuwe onderzeese glasvezelkabel aan tussen Curaçao en Venezuela. De verbinding moet zorgen voor sneller internet en versterkt de positie van Curaçao als regionaal dataknooppunt. Wanneer de kabel klaar is, is nog niet bekend. En internationaal nieuws. In Egypte zijn meerdere mensen opgepakt die zich voordeden als rechters om slachtoffers geld afhandig te maken. De oplichting kwam aan het licht naar een viraal filmpje op sociale media waarin een slachtoffer aan de bel trok. De hoofdverdachte beweerde onder meer dat hij sociale huurwoningen kon regelen. Om betrouwbaar over te komen maakte hij foto's en video's in een gerechtsgebouw met een officiële rechtersherp. Bij huiszoekingen vond de politie onder meer nep-identiteitskaarten, een sherp en een vuurwapen. Ook een medeplichtige en enkele rechtbankmedewerkers zijn aangehouden. De verdachten zitten vast in afwachting van hun proces.
3: Mag dat niet dan?
4: Je voordoen als rechter en vervolgens mensen geld afhandig maken? Nee.
3: Oh, dat mag niet. Oké.
5: De ochtendkrant van Nelly.
3: Goh, wat is het toch een leerzaam programma, vind je niet? Elke dag weer een beetje wijzer. Laten we eens even kijken naar wat er in de ochtendkranten staat opgeschreven. Wat is jou opgevallen?
4: De voorpagina van het Antilliaanse Dagblad staat dus dat de ophef rond de geheime buitenlandse bankrekening van de Curaçao Gaming Authority en het ministerie van Financiën toch een storm in een glas water blijkt. Financiënminister Charles Cooper die dreigde eerder met aangifte vanwege de rekening in Praag. Maar toezichthouder de Curaçao Gaming Authority verduidelijkt dat deze dus noodzakelijk is omdat lokale banken online gokbedrijven weigeren vanwege het risicoprofiel. Is een buitenlandse rekening dan de enige manier om licentiegelden te kunnen innen? Dat was eigenlijk ook al duidelijk uit een artikel dat vorige week al werd geplaatst in het Antilliaans Dagblad. Maar nu reageert de Gaming Authority eindelijk, want ondanks herhaaldelijke pogingen van de krant was het er niet gelukt om een uitgebreide respons te krijgen van de toezichthouder. En dat is dus nu wel gelukt. En daarin gaan ze inhoudelijker op in, op de gang van zaken rond deze zogenaamd geheimzinnige bankrekening. En zij zeggen dus van geheimzinnigheid is er dus geen sprake. Hmm. Want ook de ambtelijke top van het ministerie was op de hoogte van deze geopende account. En er zit trouwens ook geen crypto geld op die rekening. Want dat wordt automatisch gewoon omgezet in euro's.
3: Oké.
4: En alles is ook conform de Europese anti-witwasregelgeving. Dus er is echt geen vuiltje aan de lucht.
3: Nee.
4: Waar wel vuil was, dat was in een tuin vol verzameld afval. Daar heeft dus een hevige brand gewoed en zorgde dus voor opschudding. Want de bewoner stak zelf een grote berg oud vuil in de fik, waaronder fietsen en autobanden. En dat leidde tot zwarte rookontwikkeling en natuurlijk ook overlast voor de buurt. Nou, toen de brandweer arriveerde om te blussen, sloot de bewoner de poort en weigerde hij de brandweermannen toegang tot zijn terrein. De politie moest eraan te pas komen om de situatie te deescaleren en ook om de toegang vrij te maken. Maar ja, dankzij het snelle gezamenlijke optreden van de hulpdiensten was het vuur snel onder controle en kon het ook worden voorkomen dat dat de brand verder kon uitslaan. En er is niemand gewond geraakt.
3: Okay.
4: Dat ook in de Vigilante. Verder in de krant. De Vigilante schrijft dat de Centrale Bank heeft vorig jaar in totaal bijna 250.000 gulden uitgegeven aan sponsoring. 254 projecten hebben dus geld gekregen. En het ging dus om projecten gericht op de jeugd, op onderwijs, kunst en cultuur, maar ook dierenwelzijn, sport en innovatie. Ja. De Centrale Bank doneert niet aan politieke en religieuze projecten. Maar de projecten moesten wel ten goede komen aan de bewoners van de eilanden. En dat is trouwens een stijging van 87.000 gulden ten opzichte van het jaar daarvoor. En dit komt natuurlijk ook naar voren in het jaarverslag van de Centrale Bank, die begin deze week bekend werd gemaakt. Mm-hmm. Of werd gepubliceerd. Verder in de kranten ook nog een bericht dat de Girobank, die in 2018 eigenlijk failliet werd verklaard, dat er nog steeds mensen daar geld op hebben staan. Het gaat om 495 bankrekeningen. Hoe de bank het ook probeert om die personen zover te krijgen dat ze die rekeningen sluiten. Het is dus nog steeds niet gelukt. Hm. Vorig jaar wist de bank nog 83 accounts te sluiten. Maar de anderen zitten het lichter nog op de bank daar te verstoffen.
3: Ja.
4: Ze willen het natuurlijk afwikkelen. Dat doet de Giro Settlement Holding. En ze hadden dus ook een lening toch afgesloten of om al die rekeninghouders te kunnen het geld terug te kunnen geven. En in principe is bijna alles al afbetaald. Van die 170 miljoen gulden moet alleen nog een laatste tranche, staat in de Vigilante, van 19,5 miljoen gulden staat open.
3: Zo.
4: En het is zo snel afbetaald. Ze hadden verwacht dat het langer zou duren, maar het gaat heel goed met het geld dat nog op straat lag. Dat wordt echt heel goed geïnd.
3: Ja.
4: En nu is er alleen nog 19,5 miljoen van die lening staat dus nog open.
3: Oh, dat is niks.
4: Nee, dat is echt niks.
3: Nee.
4: Van die 170 miljoen.
3: Nee.
4: Dus goed nieuws.
3: Ja. Oké, mooi. Nog iets anders leuks?
4: Nou, echt leuk niet, maar het is wel in principe positief. Want het is inderdaad die sociale enquête van het Centraal Bureau van Statistiek. En de afgelopen weken wordt er steeds berichten, of althans worden er berichten over geschreven. Mm-hmm. En nu dat weinig huishoudens slachtoffer zijn van criminaliteit. Dat gaf dan in de 12 maanden voorafgaand aan die sociale enquête. Blijkt dat 92,4% van de huishoudens niks met criminaliteit te maken had. Dus geen slachtoffer is geworden. Een klein percentage slecht was dus had te maken met inbraak. Diefstal uit auto en autodiefstal. Maar het is eigenlijk minimaal.
3: Ja.
4: Het is eigenlijk wel goed.
3: Nou, keurig. Heel goed. Oké. Okay. Verder staat in de krant dat het rustig is, dat het vakantietijd is en komkommertijd is. Er gebeurt weinig. Ook op de wegen geen opstoppingen te melden. Nelly, mag ik je danken? Bedankt. Op Paradise zometeen muziek van Pink. Je hoort Who Knew? Naar deze van Level 42.

0: Paradise en Pink hoorde je daar. Who knew? Op deze woensdagochtend.
1: Who knew?
0: Het is 7:15. We kregen een lekkere dag op het eiland tegemoet in de vakantieperiode. Hè? Dus dat betekent lekker doorgas op de wegen. Weinig mensen die voor je in de weg staan. En zeker ook bij de rij, bij de supermarkt. Moet je wel nu gaan. Als je na een uur of 11 gaat, dan zijn alle vakantievierders wakker. En dan sta je daar alsnog in de file voor de kassa. Paradise serveert de grootste...

Paradise en Bob Sinclair op deze woensdagochtend. Het is de 5e van augustus. Heerlijk zeg, nog anderhalve week mag ik jou wakker maken. En dan vanaf de 17e van augustus, dus maandag over een week, een nieuwe gloedje vonk, een nieuwe ochtendshow op deze radiozender met een bekende stem. Je kent hem al wel. En volgende week, eind deze week, komen we naar buiten met alle informatie over de nieuwe Paradise FM ochtendshow. Zeg, Brian Adams is hier.

0: programma wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
1: Turista, riba bo isla. Sing maleta, peruku. Hoppi sabor. Isimang aki, ciao Italia. Brinda, cupalini limoncello. Pa 35,90. I pa 9,99, boti un bio pizza de un forno, dusci di Carrefour. Complete con un crispy maretti bruschetta pa 6,99. Cada simang, un destination nuovo.
2: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse shared dining tot 11 uur 's avonds bij... It All Happens at Jan Tiel Beach.
3: Dag. Strong Heavy Mix, uw partner in bouwmaterialen.
4: Wij produceren
3: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit.
4: Die elk project sterker maken.
3: Ook verkrijgbaar
4: cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81.
3: Heavy Mix Curaçao.
4: Voor kwaliteit die blijft staan.
5: Paspoort, check. Ticket, check. Reisverzekering, oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
6: Car Team Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Car Team Willemstad. Wij kopen auto's.
7: Dames, heren, van harte goedemorgen. Het is Paradise FM op je woensdagochtend. Het is precies 8 uur, daarom Nelly Rossa hier met je laatste nieuwsupdate.
8: Op de luchthaven van het Duitse Leipzig is een met explosieven geladen drone gevonden bij een Oekraïens vrachtvliegtuig. De ontsteker van de drone weigerde, waardoor een ramp werd voorkomen. Wel werd een ander vrachttoestel op zo'n 400 meter hoogte geraakt door een onbekend projectiel, wat leidde tot lichte schade aan de neus van het toestel. Het vliegverkeer werd na het incident tijdelijk stilgelegd, maar is inmiddels weer hervat. De autoriteiten sluiten een Russische sabotageactie niet uit en doen nader onderzoek. En de Nederlandse inlichtingendienst AIVD behoort tot de top 3 van Europa. Dat blijkt uit een ranglijst van het Franse weekblad L'Express, samengesteld door tientallen experts uit de westerse spionagewereld. Alleen het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk scoren hoger. Nederland dankt de derde plek met name aan zijn sterk ontwikkelde cyberteam dat nauw samenwerkt met de MIVD. Door te investeren in hoogwaardig technisch personeel en het binnendringen van netwerken in landen als Rusland en China weet de AIVD internationaal het verschil te maken. De Britse MI6 voert de lijst aan, gevolgd door de Franse DGSE op plek 2. En lokaal nieuws. TUI Fly breidt vanaf april volgend jaar het aantal vluchten tussen Amsterdam en de ABC-eilanden flink uit. Aruba krijgt 3 vluchten per week, Bonaire wordt dagelijks aangevlogen en naar Curaçao gaan wekelijks 9 directe vluchten. Volgens de luchtvaartmaatschappij zorgt de uitbreiding voor kortere reistijden en een impuls voor toerisme op de eilanden. En telecombedrijf Liberty Networks en het Venezolaanse CanTV leggen een nieuwe onderzeese glasvezelkabel aan tussen Curaçao en Venezuela. De 380 kilometer lange kabel moet zorgen voor sneller en groter dataverkeer. Door de aansluiting op bestaande netwerken richting Miami krijgt Curaçao ook een speelfunctie in de regio. Het is nog niet bekend wanneer de kabel klaar is en wat het project kost. Tot zover het nieuws. Voor meer kijk in de Paradise FM app.
9: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
10: Zoek jij een nieuwe auto? Kom langs bij AZ Curaçao. En ontdek de nieuwe Renault en bike modellen. Slim design, extra comfort en

0: jouw betrouwbare autopartner.
1: Een ongeluk zit in een klein hoekje. Is jouw bedrijf goed voorbereid? Volg een professionele BHV en ontruimingsplantraining bij Remy Emergency First Response. Leer levens redden, adequaat handelen bij noodsituaties en creëer een veilige werkomgeving. Bel of stuur een WhatsApp naar 695-6272. Remy Emergency First Response. Voorbereid wanneer elke seconde telt.
2: Tijd voor wijn. Slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan D. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé. De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif wit-rood rosé, droogzoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
3: Chili's Foodbox Zeelandia. Hollandse snacks, Surinaamse daghap. Kom proeven, blijf glimlachen.
2: Uw culinaire kunstwerken verdienen de mooiste omlijsting. Oftewel, bijpassende wijnen van Servifrais. Breng uw menu mee naar Jan W. en smeet met onze sommelier een meesterlijk diner. Kosten? Nee.
4: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop voor solar solutions op Curaçao. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
5: Heel de dag uit volle borst.
4: Nu, Joris Leer.
6: Hey, vanuit de Goeiemorgen 5.

En lekker zeg, Five, Pop en Paradise, 103.1 op deze vrolijke woensdagochtend. Het is 11 minuten over 8, vandaag nog wat bewolking, sluierbewolking aan het begin van deze dag. Maar dat trekt allemaal weer weg. En uiteindelijk wacht ons een middagtemperatuur van een graad of 32. Bij die zomerse temperaturen horen zomerse klanken. Maluma, Mark Anthony, Police Last Quarters hoor je zometeen. Naar deze van Sophie B. Hawkins.

0: Op je woensdagochtend, zeg gisteravond was het weer feest hoor, in Huizerheer. Vrouwlief en manlief samen op de bank naast elkaar voor de buis voor B&B voor liefde. Jij ook gekeken, Nelly?
1: Nee, ik loop achter.
0: Je loopt achter, oh. Dus je weet niet dat Suus alweer thuis is.
1: Is ze alweer thuis?
0: Ze zit in ieder geval niet meer bij die vrouw in Frankrijk.
1: Is haar weggestuurd?
0: Mag ik dat hardop zeggen?
1: Ik weet niet, is dat de aflevering van gisteren?
0: Wat was er gisteren ook weer gebeurd? Nee, gisteren nog niet.
1: Gaat je dan?
0: Nee. Maar dat heb ik op de roddelsites gehoord.
1: Oh, oh.
0: Maar gisteren is wel Lieske. Lieske is erbij gekomen.
1: En?
0: Ja, het is gewoon oneerlijke concurrentie voor Suus.
1: Waarom?
0: Nou, omdat Lieske een hele knappe blondine is die bovendien 15 jaar jonger is.
1: Maar daar gaat het toch niet om? Er was toch een klik tussen die twee?
0: Ja, maar ja.
1: Eigenlijk is ook niet alles.
0: Kijk, als je het kan kiezen. Stel, je gaat op zoek naar een nieuwe auto. Je kan kiezen tussen een Opel Kadett uit 1980 of een...
1: Nog in de uitzending of niet, vrijdag?
0: Je weet van allebei weet je het karakter nog niet. Je weet alleen hoe ze er van buiten uitzien.
1: Ze is een schat.
0: Ja,
1: en echt een hele goede vrouw verdient haar.
0: Ja.
1: Je kan geen lievere meid krijgen dan Suus.
0: Nee, dat is ook zo. Dat klopt. Dat is ook zeker
1: hartstikke
0: zo.
1: Hartstikke gezellig.
0: Ja, ja, maar ja, als
1: hartstikke lief.
0: Ja.
1: Hartstikke creatief.
0: Eens.
1: En ontzettend sportief. Dus ja. als het niet lukt via BNB voor Liefde, dan misschien wel via Paradise FM.
0: Nou ja, wellicht.
1: Ik ga gewoon appen naar de studio.
0: De koppelkoningin Nelly. Het is heerlijk om te kijken, dit seizoen. Het trekt echt.
1: Ik kon niet weten over Lieske.
0: Nee, oké. Knappe vrouw, hoor. Ja, ik zou het wel weten, ja.

0: Mark Helmond, oh Paradise, 103.1. Het is precies 8:30, dus zo meteen naar het laatste nieuws met Nelly.
1: Watersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM. Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop for solar solutions op Curaçao.
2: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entrecote of T-bone steak tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele oudschool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
3: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.
4: Ben je nou weer bij your buy-side geweest?
5: Sorry, schat. Ik kan

0: Westend Otrobanda of Mambo Beach Boulevard. En geniet van heerlijk eten, verfrissende cocktails en een ontspannen ambiance. The Greenhouse Curaçao. See you there!
1: Van harte, goedemorgen. Het is Paradise FM op je woensdagochtend. 8:58. Daarom Nelly Rosa hier met je laatste nieuwsupdate. Bon dia. Goedemorgen.
2: Bon dia. TUI breidt vanaf april volgend jaar het aantal vluchten tussen Amsterdam en de ABC-eilanden flink uit. Aruba krijgt 3 vluchten per week, Bonaire wordt dagelijks aangevlogen en naar Curaçao gaan wekelijks 9 directe vluchten. Volgens de luchtvaartmaatschappij zorgt de uitbreiding voor kortere reistijden en een impuls voor toerisme op de eilanden. En 2 mannen zijn aangehouden voor betrokkenheid bij een drugsfonds uit september vorig jaar. Toen onderschepte de kustwacht een boot met 200 kilo cocaïne. 1 verdachte werd opgepakt in de SDKK-gevangenis. De ander in Santa Catarina. En beide mannen zitten vast. En telecombedrijf Liberty Networks legt een nieuw onderzeese glasvezelkabel aan tussen Curaçao en Venezuela. De verbinding moet zorgen voor sneller internet en versterkt de positie van Curaçao als regionaal dataknooppunt. Wanneer de kabel klaar is, is nog niet bekend. En nieuws uit Nederland. Albert Heijn krijgt veel kritiek te verwerken. Nu bekend is geworden dat klanten vanaf 7 september... 2 keer zo lang moeten sparen voor een vol koopzegelboekje. Om hetzelfde rendement van 3 euro te behalen... moet er straks voor 980 euro aan boodschappen worden afgerekend. Volgens experts wordt het koopzegelsysteem van de supermarkt... hiermee de minst voordelige van Nederland... met een effectief rendement van slechts 0,3%. Albert Heijn stelt de regels aan te passen om ruimte te maken... voor andere spaaracties, maar boze consumenten dreigen op sociale media massaal over te stappen naar de concurrent.
1: Ben jij een spaarder?
2: Ik spaar funmiles alleen.
1: Oké. En doe je daar dan ook wat mee?
2: Ja, ik spaar elk jaar voor North Sea Jazz.
1: Nou, verstandig. Maar niet bij de supermarkt, als ze daar van dat wil, hebben ze wel eens van die spaaracties.
2: Die zegels, ja, daar doe ik altijd aan mee.
1: Oké.
2: Ik heb daar mooie pannen van.
1: Ja.
2: Mooie messen.
1: Messen, pannen.
2: Mm-hmm.
1: Ja.
2: Kussens.
1: Kussens.
2: Ja, stop. Het hele huis.
3: Ja. De ochtendkrant van Nelly.
1: Ja, nou ja, ze hebben wel inderdaad wel eens leuke dingetjes, ja, hè, daarmee. Dus, Zo. Okay. Oh, die kwam ineens op. Laten we eens even kijken in de ochtendkrant. Wat staat erin opgeschreven vandaag?
2: In de Vigilant is slecht nieuws voor Arco Iris Supermarkt. Het kort geding dat de supermarkt had aangespannen tegen de ontvanger is verloren. De supermarkt wilde dat het beslag op haar eigendommen werd opgeheven. Want dat was opgelegd vanwege een belastingsschuld van ruim 335.000 gulden. Belastingaccountantsbureau SBAB die had over de jaren 2019 tot met 2023 dus een beslag gelegd. En eigenlijk had Arco Iris vorig jaar al aangekondigd te stoppen. En toen heeft de ontvanger direct beslag laten leggen op de spullen.
1: Ja.
2: Hoewel de supermarkt bezwaar maakte en de betalingen ook tijdelijk werden opgeschort... zijn de bezwaren nu begin april definitief afgewezen. Volgens de rechter heeft de supermarkt geen spoedeisend belang meer... bij het opheffen van het beslag, waardoor de claim is afgewezen. En nu is er ook nog, althans een paar weken geleden... was er dus die verwoestende brand. En nu lijkt het wel echt het einde te betekenen... voor de bekende supermarkt daar zo in Abrahams.
1: Ik zie daar wel kansen, hoor. Ik zou dat...
2: overnemen?
1: Want ik weet toevallig dat er bij Coraal Tabak heel veel huizen worden ontwikkeld. En heel veel toeristische dingetjes en zo. Dus er zijn honderden mensen die daar binnen nu en 5 jaar over die weg naar Santa Catarina heen denderen. En die moeten allemaal eten.
2: Ja, dus in plaats van iets verder rijden naar Mangusta, dan is het ook wel fijn om in de buurt wat te hebben.
1: Ja, absoluut. Ja, want vanuit daar, als je dan naar Mangusta of naar Centrum moet... dan kom je toch langs die bottlenecks met... dat is echt, daar moeten we echt wat aan gebeuren, hoor. Dat gekke kruispunt vlak voor de rotonde Santa Rosa met de Sirilora-weg.
2: Waar je lang in de file moet staan, hè?
1: Ja, maar het is gewoon... Als je vanaf de Sirilora-weg dan linksaf de weg naar Santa Catarina op wil... Mm-hmm. Dat is echt een rotpunt. Mm-hmm. Dan moet je dus... de mensen die vanuit Santa Catarina komen aangedenderd... Die laten hier dan niet tussen... En de mensen die vanuit de rotonde Santa Rosa komen... die komen net uit een hele lange opstopping voor de rotonde... dus die hebben ook geen zin om nog even iemand voor te laten.
2: Ik ken het.
1: Het is, ja, ik weet ook niet zo goed wat je daaraan zou kunnen doen. Ik ben geen wegenbouwer, maar daar zouden ze even goed over na moeten gaan denken.
2: Ja.
1: Met de toenemende drukte. Hè? Dus oké, arme Arco Iris, op naar nieuwe kansen daar.
2: Ja, verder in de krant dan een opiniestuk van in het Antilliaanse Dagblad van Karel de Hasset. En die heeft kritiek op een initiatief van minister Tyron Boekhout van Gezondheid, Milieu en Natuur. Want recent reikte hij certificaten uit aan een nieuwe lichting van gezondheidsbevorderaars. Deze community health workers die werden in een training van slechts 1 week opgeleid om een brug te slaan tussen kwetsbare groepen en ook de reguliere zorg. En Karel de Hasset die maakt deel uit van Skeptico. Dat is een organisatie die grote zorgen uit over de samenwerking met de Amerikaanse Liberty University, die de training verzorgde. Volgens Skeptico is deze universiteit een uiterst conservatieve evangelische instelling zonder medische onderbouwing.
1: Ja.
2: En ze vrezen dus dat deze onbevoegde krachten gediplomeerde zorgverleners voor de voeten zullen lopen. En noemt het ook een zorgwekkende vorm van de door de overheid gefaciliteerde kwakzalverij.
1: Oké. Okay.
2: Ja.
1: Wat een nette bewoording.
2: Mm-hmm.
1: Verder wat?
2: Nou, er was op de voorpagina misschien van het Antilliaans Dagblad, want daarin staat dus dat de ophef rond die geheime buitenlandse bankrekening van de Curaçao Gaming Authority en het ministerie van Financiën blijkt dus toch een storm in een glas water te zijn. Eerder dreigde minister Charles Cooper met aangifte vanwege die rekening in Praag. Maar toezichthouder Curaçao Gaming Authority die stelt dus in het Antilliaans Dagblad dat het echt wel noodzakelijk is. Omdat die online gokbedrijven kunnen dus lokaal geen bankrekening openen vanwege al die dreigingen van die corresponding banks in Amerika die dan dreigen de samenwerking op te zeggen en dan zitten wij hier met de gebakken peren.
1: Ja.
2: Dus dan moeten ze in het buitenland dan maar een rekening openen en dan via die licentiegelden moeten dan via die buitenlandse rekening naar Curaçao komen en dat geld wordt natuurlijk weer gebruikt voor toezicht. En zij zeggen dus het is noodzakelijk en het is gewoon helemaal in orde. Het was ook met de top bij het ministerie van Financiën was hiervan op de hoogte. Dus dan lijkt het er toch op dat Cooper niet goed geïnformeerd is door degene die bij hem aan de bel hebben getrokken. Okay. En ook die cryptobetalingen die worden door de provider meteen omgezet in euro's. Dus er worden geen cryptovaluta opgeslagen.
1: Nee. Alright, helemaal goed. Zeg, heb je nog wat?
2: Niet echt leuk nieuw nieuws meer. Behalve dus dat er allerlei feesten aan zitten te komen. En dat er een Curaçao's film gaat draaien bij het Nederlands Filmfestival.
1: Oh.
2: Het is Kit de Plan. Dat is een film van een lokale filmmaker. Ik probeer even heel snel naar zijn naam te zoeken, maar ik kan het niet heel snel vinden. Nee. Maar in ieder geval Chanel de Lau, oud Miss Curaçao, die speelt erin. En onder andere Gian van Eyker. Dat zijn lokale acteurs. En die gaat dus draaien op het Nederlands Filmfestival, de korte film.
1: Ja. Dus, wat gaaf zeg, Pabien, leuk. Mag ik jou danken uit de grond van mijn hart, Nelly Rosa?
2: Dina.
1: Bedankt, uit de grond van mijn hart. Paradise FM met Snow Patrol zometeen. Crack the Shutters op je woensdagochtend. Eerst een klein dansje wagen.

0: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Blue, NAP, Americas en CloudCareep gaan samenwerken aan een veilige cloud voor het Caribisch gebied. Overheden, banken en grote organisaties kunnen daarin gevoelige gegevens opslaan volgens lokale regels. De verbinding tussen Curaçao, de Bahama's, Barbados en Suriname moet data binnen de regio houden en systemen sneller herstellen bij storingen. OeFly breidt vanaf april 2027 het aantal vluchten tussen Amsterdam en Aruba, Bonaire en Curaçao uit. Aruba krijgt 3 vluchten per week. Bonaire wordt dagelijks aangevlogen, soms rechtstreeks. Na Curaçao komen 9 directe vluchten per week en 2 combinatievluchten. TUI wil zo inspelen op de groeiende vraag naar reizen. Dan nog internationaal nieuws. President Volodymyr Zelensky zegt dat Oekraïne nog maar een derde van de voorraad luchtafweerraketten heeft van 2025. Hij vraagt de Europese Unie en de G7 om meer steun en sancties tegen Rusland. Oekraïne krijgt 1,4 miljard euro uit bevroren Russische tegoeden. Op de luchthaven van Leipzig is bij een Oekraïns goederenvliegtuig een drone met explosieven en een ontsteker in beslag genomen. Kort daarvoor botste een DHL-vliegtuig bij Leipzig tegen een onbekend object. Het week uit en landde veilig in Hannover. De politie onderzoekt het verband. De Belgische politie test een drone om te voorkomen dat migranten vanuit België in bootjes het kanaal oversteken. 4 politiezones werken mee aan de proef. De drone bewaakt de kust tot aan de Nederlandse grens. Zo wil de politie sneller ingrijpen bij problemen en gevaarlijke situaties bij het opstappen voorkomen. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM app.
1: Curaçao Entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
2: Uw nieuwe auto, crossover of SUV betaalbaar en betrouwbaar? Star Motors zet de nieuwe standaard. Official dealer van MG, Geely, Great Wall, Maxus en Haval. Garantie tot 5 jaar of 100.000 kilometer. Check de showrooms of starcuraçao.com.

0: halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja pa un corso más limpio.
1: Luree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
2: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
3: Heel de dag uit volle borst.
2: Nu Nadine Roos.
3: Yes, daar ben ik weer. Nadine, vanaf 10 tot 11.

0: Raccoon hoorde je bij Paradise en Laugh About It. We zijn er alweer bijna overheen.
1: Nadine Roos, Paradise FM.
0: De eerste helft van de werkweek, zo meteen na 12 gaan we de tweede helft in en kunnen we alweer rustig vooruit gaan blikken op het weekend. Als jij überhaupt aan het werk bent, hè. Het kan natuurlijk zijn dat je deze zomerperiode de grote vakantie gebruikt om ook lekker op vakantie te gaan. Het zou zomaar kunnen, maar ja, dat heeft onder andere te maken ook met Jeremy, die er natuurlijk niet is. Die gaat zo meteen met de start van het nieuwe werkjaar, schooljaar, ook van start met een nieuwe ochtendshow. Dus dat is super spannend. Die heeft ook even een break nodig. Vandaar dat ik hier ben tussen 10 en 12, nog ruim anderhalve week. Mag ik jou gezellig vergezellen tot aan de lunch. Met zometeen natuurlijk ook weer een diner voor twee te winnen in de muziekquiz. Dat is vandaag bij Restaurant X. Dus blijf vooral luisteren als jij daar wel trek in hebt. Waylon komt er ook aan. En eerst de R.E.M. Dit is Losing My Religion.

0: Escapist Waylon hoort hier bij Paradise. En zijn escape van het hectische leven, dat is koken.
1: Paradise FM.
0: En dan moet ik eerder zeggen, dat heb ik zelf ook wel. Ik vind het heerlijk om echt eventjes volop in iets te duiken en daar dan heel uitgebreid in de keuken voor te staan. Ik heb afgelopen weekend bijvoorbeeld ook tapas gemaakt. Vind ik heel leuk. Ik heb een tijdje in Madrid gewoond om te studeren. Heb ik daar ook een kookcursus gedaan om allerlei soorten tapas te maken op de echte Madrileense stijl. Dat heb ik allemaal meegenomen, die kennis. En die heb ik hier naar Curaçao gebracht. Was ik alleen één klein detail vergeten, want ik had nog wat andere dingen te doen. Dus ik had bijvoorbeeld alvast even de aardappels geschild en in plakjes gesneden voor de tortilla de patata. Heb ik dat even in de koelkast gelegd. Om dat dan later weer te gaan bakken en in de tortilla te verwerken. Maar toen kwam ik terug en toen was die hele aardappel gewoon paars geworden. Ik wist niet dat het zo snel gebeurde. Dus normaal gesproken, ik dacht ook, nou, dat komt dan wel weer goed. Als ik die eieren eroverheen gooi, dan trekt dat wel bij. Maar goed, nee, dat werd uiteindelijk een soort van gekke paarse omelet. Voor de rest smaakte dit allemaal heerlijk. Ik heb lekkere... ik ben echt een vat aan tapas-kennis. Mocht je meer willen weten, laat het maar weten via...

Vrije doelman noemt het contract bij de Arnhemse club een prachtige beloning en kijkt er naar uit om zich in het Gelredome verder te ontwikkelen. En ongeveer 280 gedupeerde ouders van de toeslagenaffaire op Curaçao kunnen aanspraak maken op een maatwerkplan voor maatschappelijk herstel. Staatssecretaris Sandra Palme heeft hiervoor de beleidsregels vastgesteld voor het ondersteuningsteam ouders in het buitenland. De regeling werkt met een richtbedrag van maximaal €5.000 per gedupeerde en €1.500 per gezinslid. Dit geld is bedoeld voor een plan van aanpak op gebieden zoals zorg, werk en financiën, acute noodschulden zoals bij dreigende huisuitzetting of afsluiting van water en stroom kunnen worden aangepakt, maar structurele inkomensaanvullingen of vaste woonkosten worden niet vergoed. Tot zover het nieuws. Voor meer, kijk in de Paradise FM app.

is Nelly met het nieuws. Vitesse heeft zich versterkt met Tyrick Bodak, de 24-jarige keeper die vorig seizoen onder contract stond bij Telstar en als derde doelman met Curaçao meeging naar het afgelopen WK, tekent voor 1 seizoen in Arnhem. Bodak heeft nog geen officiële speelminuten in het profvoetbal achter zijn naam staan, maar wist de afgelopen weken tijdens een proefperiode indruk te maken op de Vitesse-trainer. De transfer

0: en onze kinderen. Doet u mee om meer water te drinken voor een goede gezondheid. Om plastic tassen en plastic flessen voor eenmalig gebruik op ons eiland te verbannen. En om iedereen te stimuleren de schoonheid van ons douche Curaçao op duurzame wijze te ontdekken. Dat kan met de Scan & Go D-Tap by T-Bottle. De duurzame oplossing om ons eiland te ontdekken. Laten we van Curaçao de beste plek maken om te wonen en te bezoeken. Deze boodschap is mogelijk gemaakt door Madure & Curiel Spang, preferred partner van Water Refill Program Curaçao.
1: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij CurBlue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering.

0: waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Dit is Paradise FM.
2: Wat betekent een haai op de dag?

0: meer gezelligheid als je dit nummer opzet. In Project Uno, El Tiburon, hoorde je bij Paradise.
1: Paradise FM.
0: Maar het nummer niet zonder gevaar, want El Tiburon, dat nummer hebben ze niet geschreven over een echte haai, maar over haaien op de dansvloer. Want daar hebben ze het over dat als je een vrouw probeert te veroveren, daar de hele avond mee staat te dansen, en dat er dan opeens een tiburon, oftewel een andere man voorbij komt, waar ze dan uiteindelijk mee vandoor gaat, dan bouw je als een stekker. Daar gaat het nummer een beetje over. Pas op voor de tiburones. Ik denk dat jij daar op deze woensdagochtend misschien niet zo heel bang voor hoeft te zijn. Gewoon lekker genieten, lekker meedansen, lekker meebewegen. En dat doe je natuurlijk het lekkerst hier op 103.1 FM. Dit is Paradise, waar je zo meteen ook Pink hoort. En eerst Mister, dit is Kiri.

Paradise Wem op jouw woensdagochtend. Keep on loving you. Zometeen gaan we verder door de ochtend heen met onder andere Terrence Trent D'Arby, Sign Your Name. Je maakt kans op een diner voor twee bij Restaurant X vandaag. Staat ook allemaal op het spel. Kevin DeGraw ga je horen. En eerst Shakira. Dit is In A

0: Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
1: Ontdek Maida's Kitchen in Sedio Trabanda. Geniet van een intieme setting binnen of een verfrissende bries op ons terras. Laat je smaakpapillen verwennen met een harmonieuze mix van lokale en mediterrane smaken. Maida's Kitchen, waar culinaire tradities samenkomen.
2: Close your eyes. Hear the island sounds. What is missing? A steaming hot cup of coffee, of course. Enjoy the Italian expertise at home, at work,

0: Pluree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
1: What's your favorite fuel? Does Chivas keep you going? Is Beef Eater your power drink? Or Martell your electricity? None of the above? Don't worry, we have

0: 12 uur. Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Curaçaose veehouders bieden 4000 gulden voor de tip die leidt tot de opsporing van gestolen geiten en de daders. Op verschillende plekken op het eiland zijn dieren gestolen. Bij Maal verdwenen ook ongeveer 28 rollen schrikkeldraad. Tips kunnen anoniem naar tiplijn 108. De politie onderzoekt de diefstallen. Het kopen van gestolen geiten of vlees is strafbaar. Blue, NAP, Americas en Cloud Carib gaan samenwerken aan een veilige cloud voor het Caribisch gebied. Overheden, banken en grote organisaties kunnen daarin gevoelige gegevens opslaan volgens lokale regels. De verbinding tussen Curaçao, de Bahama's, Barbados en Suriname moet data binnen de regio houden en systemen sneller herstellen bij storingen. Dan nog internationaal nieuws. President Volodymyr Zelensky zegt dat Oekraïne nog maar een derde van de voorraad luchtafweerraketten heeft van 2025. Hij vraagt de Europese Unie en de G7 om meer steun en sancties tegen Rusland. Oekraïne krijgt 1,4 miljard euro uit bevroren Russische tegoeden. Op de luchthaven van Leipzig is bij een Oekraïns goederenvliegtuig een drone met explosieven en een ontsteker in beslag genomen. Kort daarvoor botste een DHL-vliegtuig bij Leipzig tegen een onbekend object. Het week uit en landde veilig in Hannover. De politie onderzoekt het verband. De Belgische politie test een drone om te voorkomen dat migranten vanuit België in bootjes het kanaal oversteken. 4 politiezones werken mee aan de proef. De drone bewaakt de kust tot aan de Nederlandse grens. Zo wil de politie sneller ingrijpen bij problemen en gevaarlijke situaties bij het opstappen voorkomen. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM app.
1: Ben je nou weer bij your bicep geweest?
2: Sorry schat, ik kan het niet.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Op zoek naar jouw volgende auto? Ontdek kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motorsgroep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Serudimoma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook @HCR Motorsgroep. HCR Motorsgroep. Drive smart, drive sexy, drive ACR.
2: Zorgeloos rijden begint bij Euralco. Al meer dan 50 jaar de leasemaatschappij op Curaçao. Operational lease, financial lease of short lease, wij regelen het. Flexibel, betrouwbaar en persoonlijke service. Altijd mobiel, altijd Euralco. Kijk op Euralco.com. Euralco, every mile with a smile.

0: 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
1: Ook laatste uurtje voor de lunch vullen we weer met fijne muziek. Dit is Terrence Trent.

Het nummer dat hij schreef over het gevoel dat hij kreeg toen hij vanuit zijn kleine dorpje naar de grote stad New York verhuisde. Cheerio, dat namelijk een symbool staat voor de strijdwagen. Het nummer gaat over de

En dat zullen we allemaal wel ergens herkennen, denk ik. Tenminste, ik denk gemiddeld gezien dat de meeste mensen hier op Curaçao zich daar wel iets bij kunnen voorstellen. Of het nou voor studeren, verhuizen, de andere kant op is geweest of juist hier komen. Dat het soms een beetje intens kan zijn en dat je dan verlangt naar dingen die je misschien wat stabiliteit geven, waar je een beetje rust in kon vinden. En we hebben wel geluk natuurlijk hier, want heel vaak zijn heel veel dingen hier al die we niet hoeven te missen dan als je bijvoorbeeld ergens heen zou verhuizen waar je echt alles compleet anders hebt, bijvoorbeeld in de supermarkt. Dus dat scheelt wel weer. Er zijn juist heel veel dingen waarvan ik juist zou willen dat mensen ze niet meer hierheen brachten. Nou ja, laten we eerst zeggen, de fatbike bijvoorbeeld, die hoef ik eigenlijk helemaal niet te zien hier. Maar ook als mensen hier op bezoek komen en denken, oh ja, we moeten eventjes een leuk presentje voor Nadine meenemen. Dan alsjeblieft, breng niet een pak met stroopwafels mee. Ik vind het helemaal geen vieze koekjes of zo. Maar het is ook, ja, ik kan het elke week halen als ik zou willen. Het is ook weer niet zo bijzonder dat ik denk, ja, daar ga ik nou ook eens even lekker op vrijdagavond op de bank goed van genieten. Andere dingen, vraag het gewoon. Hè? Dat is altijd de beste tip. Vraag eventjes wat we nodig hebben. Want soms zijn er best wel een hoop dingen die hier niet zijn, die dan toch wel handig zijn als iemand een keertje meeneemt. Zometeen Levi Soldani en eerst Shania

0: lekkere feel good vibes van Levi Soldani. Mente hoorde je bij Paradise.
1: Paradise FM.
0: Op deze woensdag 5 augustus, die in het teken staat van jouw favoriet. Heb je een favoriet van de ondergoedla? Het is in Amerika namelijk National Underwear Day. Dat houdt in dat je degene die het allermooiste vindt of die het allerlekkerst zit, dat je die vandaag aan zou moeten hebben. Of als je nog thuis bent, kan je hem nog aantrekken. En, nou ja, ik weet ook überhaupt niet of er mensen zijn die er favoriete ondergoed hebben. Ik heb wel dan ondergoed wat minder favoriet is, maar niet per se iets wat ik echt het allerlekkerst draag. Dat moment dat die uit de wasmachine rolt, dat ik hem met een föhn sta te drogen of zo. Die heb ik dan weer niet, moet ik eerlijk zeggen. Maar het is ook een dag waarop mensen eraan herinnerd moeten worden om altijd schoon ondergoed te dragen. Ik wist niet dat het nodig was om daar letterlijk een waarschuwing voor uit te geven. Maar misschien is dat in Amerika meer een probleem dan hier. Ik hoop het in ieder geval. En dus mocht dat ook voor jou gelden bij deze, een mooie dag om stil te staan, dat je iets schoons om je heen hebt hangen. Dat is nu ook een welkom advies voor iedereen.

0: berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM App.
1: Caresso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Caresso ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website.

0: materiaal een tweede leven. Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja pa un corso más limpio.
1: Carteam Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij kopen auto's.
2: Bij Tapijt by Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon, bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten vanaf 55 gulden per 4 vierkante meter. Tapijt by Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.
3: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.

0: half 12.
1: Tarik Bodak tekent contract bij Vitesse. Goedemorgen, dit is Nelly met het nieuws. Vitesse heeft zich versterkt met Tarik Bodak, de 24-jarige keeper die vorig seizoen onder contract stond bij Telstar en als derde doelman met Curaçao meeging naar het afgelopen WK, tekent voor 1 seizoen in Arnhem. Bodak heeft nog geen officiële speelminuten in het profvoetbal achter zijn naam staan, maar wist de afgelopen weken tijdens een proefperiode indruk te maken op de Vitesse-trainer. De transfervrije doelman noemt het contract bij de Arnhemse club een prachtige beloning en kijkt ernaar uit om zich in het Gelredome verder te ontwikkelen. En ongeveer 280 gedupeerde ouders van de toeslagenaffaire op Curaçao kunnen aanspraak maken op een maatwerkplan voor maatschappelijk herstel. Staatssecretaris Sandra Palme heeft hiervoor de beleidsregels vastgesteld voor het ondersteuningsteam ouders in het buitenland. De regeling werkt met een richtbedrag van maximaal €5.000 per gedupeerde en €1.500 per gezinslid. Dit geld is bedoeld voor een plan van aanpak op gebieden zoals zorg, werk en financiën, acute noodschulden zoals bij dreigende huisuitzetting of afsluiting van water en stroom kunnen worden aangepakt, maar structurele inkomensaanvullingen of

0: Vaste woonkosten worden niet vergoed. Tot zover het nieuws. Voor meer, kijk in de Paradise FM.
1: Hoog boven het hart van Otrobanda wacht een ervaring die je niet snel vergeet. Welkom bij Elevation Rooftop. Stijlvolle cocktails, verfijnde bites en een adembenemend uitzicht op de iconische Pontjesbrug en de kleurrijke skyline van Willemstad. Beleef de zonsondergang, voel de eilandbries en geniet van Elevated Vibes Only. Elevation Rooftop. A sanctuary above the swinging bridge. Ben jij ook zo toe aan een mini-vakantie, gewoon hier op Curaçao? Met de Daypass van Courtyard bij Marriott Curaçao ontsnap je even helemaal aan de dagelijkse beslommeringen. Voor maar $45 geniet je van een heerlijk lichtbed bij het zwembad, handdoeken en $30 food and beverage credit. En twee kids onder de 12 mogen gratis mee. Reserveer vandaag nog jouw staycation bij Courtyard Curaçao en kom even helemaal bij.
2: Paspoort, check. Ticket, check. Reisverzekering, oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
1: Maak jouw staycation bij Courtyard by Marriott Curaçao extra compleet. Met de perfecte live sounds van DJ Vincent. Elke zaterdag bij Courtyard by Marriott Curaçao.
3: Dit is Paradise FM.
4: Nadine Roos.
5: Waar staan de letters in love voor? Als je daar het antwoord

0: I Love You Always Forever. Veel nummers gemaakt over dat woord, love.
1: De Paradise FM Muziekquiz. Muziekquiz.
0: En zometeen speelt er eentje de hoofdrol in de muziekquiz. En het is dan van belang dat jij een beetje kan inschatten waar die letters voor staan. Eerst maar eens weten waar je voor speelt. We spelen namelijk voor een lekker diner voor twee bij nergens minder dan Restaurant X. Waar er fantastische hoogstaande gerechten voor jou worden bereid. Midden in de natuur, echt op een hele unieke plek. En dat kun jij winnen door goed mee te kunnen zingen, veel lyrics te kennen. En ook misschien te weten waar Nat King Cole aan moet denken als hij de letters van love aan het spellen is. Het klinkt allemaal heel cryptisch. Laat hem maar gewoon luisteren naar de opgave. Dan is het eigenlijk veel simpeler dan dat ik het nu laat klinken, volgens mij.
1: Wat is hier weggepiept?

Ja, volgens mij is die vrij goed te doen. Welk woord miste daar? Oftewel, als je hem gewoon makkelijk kan meezingen, dan is daar helemaal niks lastigs aan. Dat antwoord stuur je door via de Paradise FM app. En wie weet ga jij dan wel lekker eten bij restaurant X in Sint-Michiel bij het Bohemie Resort op deze extra unieke locatie. Waar staat die letter V voor? Dat is de vraag. Zometeen Enrique Iglesias bij Paradise. En eerst Bruce Hornsby and the Range. Dit is The Way It Is.

Enrique Iglesias en Tired of Being Sorry. Als jij daar snel ook genoeg van hebt, van dat veronderschuldig van sommige mensen, dan zou ik zeker niet naar Japan afreizen. Want dat is het land waar de mensen zich het vaakst verontschuldigen. Misschien zullen ze dat dan niet tegen alle toeristen doen, maar dat gebeurt in hun taalgebruik gewoon extreem vaak per dag. Tevens in het Verenigd Koninkrijk gebeurt het heel vaak. Dat is plek nummer 2. In Canada ook heel veel verontschuldigingen. Maar als je daar nou helemaal niks mee hebt, dan kan je het beste naar Rusland gaan. Want die bieden zelden hun excuses aan, tenzij er echt duidelijke schuld bij hun ligt. Dat geldt ook voor de Israël op plek nummer 2. En ons eigen Nederland staat op plek nummer 3. Dus als je ook denkt, wat bieden die mensen weinig hun excuses aan? Dat klopt. Dat is redelijk ongebruikelijk blijkbaar als je het vergelijkt met andere talen en culturen. Sorry, om dit je te moeten vertellen, heb ik het gelijk een beetje gecompenseerd voor de rest van de mensen. Zo deed je Coldplay met Paradise. Pepijn Brieren Broodspot neemt het over. En eerst Whitney Houston. Dit is I'm Your Baby Tonight. Ik spreek je morgen weer.

0: Optimix, uw partner in bouwmaterialen. Wij produceren beton, blokken en klinkers van topkwaliteit die elk project sterker maken. Ook verkrijgbaar cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81 Heavy Mix Curaçao. Voor kwaliteit die blijft staan.
1: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering

0: Curaçao. En ontdek de nieuwe Renault en bike modellen. Slim design, extra comfort en verrassend veel ruimte. Auto's die jouw dagelijkse leven net wat makkelijker maken. Bezoek onze showroom van maandag tot en met zaterdag aan de Scherpenheuvel 7. Of bekijk azcuraçao.com. AZ Curaçao, al meer dan 20 jaar jouw betrouwbare autopartner.
1: Tijd voor wijn, slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan W. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé! De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif wit-rood rosé, droog zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maakt van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.

0: in de zee verdwijnt. Bonita Beach Club is ultiem genieten met je voetjes in het zand.
1: Wijnen met allure zijn niet altijd dure. Bij Servifret de Janwee vind je haute qualité voor elke portemonnee.

0: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Een werknemster van bakkerij Panaderia Marjorie is onterecht ontslagen omdat ze weigerde kaas te snijden. Volgens de rechter was het druk in de winkel en waren er te weinig medewerkers. Na ruim 6 jaar dienstverband was ontslag op staande voet veel te zwaar. De bakkerij moet ongeveer 8 maanden salaris nabetalen. Het contract is wel direct beëindigd. Curaçaose veehouders bieden 4000 gulden voor de tip die leidt tot de opsporing van gestolen geiten en de daders. Op verschillende plekken op het eiland zijn dieren gestolen. Bij Maal verdwenen ook ongeveer 28 rollen schrikkeldraad. Tips kunnen anoniem naar tiplijn 108. De politie onderzoekt de diefstallen. Het kopen van gestolen geiten of vlees is strafbaar. Dan internationaal nieuws. De Duitse politie bevestigt dat een gevonden drone op de luchthaven van Leipzig was voorzien van een explosief. Een robot onderzocht het toestel en de explosieve opruimingsdienst verwijderde de ontsteker. De drone werd gezien bij een landingsbaan met een Oekraïns goederenvliegtuig. De herkomst van de drone is onbekend. President Volodymyr Zelensky zegt dat Oekraïne nog maar een derde van de voorraad luchtafweerraketten heeft van 2025. Hij vraagt de Europese Unie en de G7 om meer steun en sancties tegen Rusland. Oekraïne krijgt 1,4 miljard euro uit bevroren Russische tegoeden. Op de luchthaven van Leipzig is bij een Oekraïns goederenvliegtuig een drone met explosieven en een ontsteker in beslag genomen. Kort daarvoor botste een DHL-vliegtuig bij Leipzig tegen een onbekend object. Het week uit en landde veilig in Hannover. De politie onderzoekt het verband. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio, kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Heb je het al gehoord van Rottum Huis?
2: Ja, natuurlijk. De grote roze olifant voor interieur, toch?
1: Precies. Maar nu heeft hij een zusje gekregen. Rottum Huis Keukens en Sanitair.
2: Oh? Dus nu bieden ze alles. Van wonen, slapen en buitenleven tot exclusieve keukens en sanitair.
1: Ja.
2: Dat klinkt als de meest betrouwbare op Curaçao. Bezoek de showrooms van Rottum Huis en Rottum Huis Keukens en Sanitair. Naast elkaar gelegen. Alles in één keer zien en ervaren.
3: Stroom wordt duurder, de zon niet. Met Zon voor Niks zet zonlicht om in besparing. Met slimme panelen en batterijopslag die ook werkt als de zon onder is. Wij adviseren, wij installeren, u bespaart. Zet de zon aan het werk. Met Zon voor Niks met een X.
4: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
5: Heel de dag uit volle borst.
4: Nu Pepijn Bier en Broodspot.
6: En die zegt een oprecht goeie woord.

0: Dat was jarenlang natuurlijk de vraag. Wat wilde die dan niet doen? Wat zou die dan... I do anything for love, but I won't do that. Het ging er eigenlijk om... Het ging er niet om dat hij dingen niet wilde doen. Het ging erom dat hij haar niet in de steek zou laten.
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
0: 9 minuten over 12. En oprecht goede woensdagmiddag gewenst. Zometeen de quote van de dag. Dat gaat over de Nederlandse Veiligheidsdienst. De AIVD. Dat was vroeger trouwens de BVD. Zo rond 20 minuten voor 1 neem ik het lokale nieuws met je door. Dat doe ik met Vanessa Werkhoven. We spelen het eerste uur ook de muziekquiz. Gaat om een heerlijk diner voor 2. Bij Restaurant X en in het tweede uur de Spotlight. Jarig vandaag Pat Smear van de Foo Fighters en de ex-Nirvana band member David Hungate van Toto, vandaag 78 geworden, en Trevi McGoy van de Gym Class Heroes. Die is 45, Trevi McGoy. En de Rolling Stones scoorde nummer 1 in Amerika met Miss You in 1978. Ga je straks allemaal horen. Nu eerst, maar ook weer niet.
1: Wat speelt er in Nederland? Mark Kampers belicht het van elke kant.
0: Maar helaas, het komt wel eens voor bij onze razende reporter van Hart van Nederland dat hij heel erg druk is. En dat is nu weer het geval. We spreken hem morgen, dus ik neem het Nederlandse nieuws een beetje door. Dit is net binnen voor de natuurbrand bij Venray in Limburg. Is het zijn brandmeester gegeven. De brand was al sinds vanochtend onder controle en heeft zich sindsdien niet verder uitgebreid. De brandweer is nog bezig met nabluswerkzaamheden. De brand is dus nog niet volledig gedoofd. Een woordvoerder van de veiligheidsregio Limburg-Noord weet nog niet hoe lang dat gaat duren. Dan, de sluizen in Rotterdam die zijn dicht vanwege de lage waterstand door die aanhoudende droogte in Nederland. Ze zijn dicht voor zowel beroeps- als recreatievaartuigen. En er mag in de regio Delfland geen oppervlaktewater meer worden onttrokken vanwege de droogte. Dat geldt voor gemeentes, voor bedrijven, voor sportverenigingen en voor inwoners. Dat zijn allemaal maatregelen trouwens die nog nooit eerder zijn genomen. Volgens de organisatie het Hoogheemraadschap Delfland is er sprake van een uitzonderlijke situatie en zijn de maatregelen nodig omdat de voorraad zoet water in de regio in rap tempo afneemt. En dan tot slot, het aantal fastfoodzaken in Nederland is in 20 jaar tijd bijna verdubbeld. Er zijn in Nederland 19.000 fastfoodzaken. In 2007 waren dat er 10.000. Ook het aantal reguliere restaurants steeg in diezelfde periode. Van alle eetgelegenheden is trouwens wel meer dan de helft tegenwoordig een fastfoodzaak, zoals cafetaria's, broodjeszaken, de bekende ketens, eetkramen en ijssalon. Tot 2019 was dat in Nederland nog andersom. De meeste fastfoodzaken staan niet heel onlogisch op plekken waar ook de meeste mensen wonen. Zo zijn de vier grote steden samen goed voor bijna 20% van alle fastfoodzaken in Nederland. De stijging heeft te maken met een veranderd uitgavenpatroon van Nederlanders. Men heeft meer geld te besteden en men gaat daardoor vaker uit eten. Of men haalt een broodje of een ijsje, zegt de hoofdeconoom van het CBS. De man heet Peter Hein van Mulligen. Aan de andere kant gaan steeds minder mensen duur uit eten. En dat is het nieuws, het Nederlandse nieuws voor dit moment. Mochten er nog dingen binnenkomen, dan neem ik die met je door. En morgen gaan we natuurlijk weer bellen met Mark Kampers. Zometeen, als gezegd, de quote van de dag. En dat gaat over de AIVD.

0: was wat. Don't turn around. Dat is ook een goed advies als je bespioneerd wordt.
1: Soms briljant, filosofisch of totaal ontspoord. Maar altijd iets dat je moet hebben gehoord. De quote van de dag.
0: Want daar gaan we het over hebben. Over spionage. De Nederlandse Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, de AIVD, vroeger de BVD, behoort tot de drie beste inlichtingendiensten van Europa. Dat blijkt uit een ranglijst van het Franse weekblad L'Express, gebaseerd op de beoordeling van 60 hooggeplaatste experts uit de westerse inlichtingenwereld. Alleen de Britse MI6 en de Franse DGSE worden hoger gewaardeerd. Volgens onderzoeksjournalist Huib Modderkolk, dat moet bijna een pseudoniem zijn, gespecialiseerd in inlichtingendiensten, dat is die Huib Modderkolk, dankt de AIVD die positie vooral aan haar technologische expertise. De AIVD werkt samen met de militaire inlichtingendienst, de MIVD, in een speciaal cyberteam. Daarin houden mensen zich bezig met het binnendringen van bijvoorbeeld Rusland en China. Dat team is daar heel goed in. Volgens Modderkolk heeft Nederland de afgelopen jaren bewust geïnvesteerd in technisch personeel en cybercapaciteit. Daarnaast werkt de AIVD intensief samen met buitenlandse partners, met grote diensten zoals natuurlijk de Amerikanen en in toenemende mate ook binnen Europa zelf. Zo werkt Nederland onder meer nauw samen met Estland, wat we gisteren nog in het Feel Good nieuws hadden. En dat Estland, dat heeft veel expertise op het gebied van Rusland. Dat is namelijk hun boosaardige buurman. Volgens Modderkolk is juist die specialisatie de kracht van Nederland. De Nederlandse diensten kunnen niet concurreren met de schaal en grootte van diensten als die van Amerika, maar dat hebben ze opgelost door te kijken waar ze specifiek echt goed in zijn. En dat betaalt zich uit. De hoge waardering is mede gebaseerd op succesvolle operaties. Zo wist de AIVD volgens internationale bronnen in 2015 binnen te dringen bij de Russische hackergroep Cozy Bear. En speelde de dienst eerder een rol bij het Stuxnet-programma tegen het Iraanse nucleaire programma. Ook geldt Nederland al jaren als een belangrijk Europees knooppunt voor de uitwisseling van terrorisme-inlichtingen. In de ranglijst eindigt Nederland voor onder meer Duitsland, Oekraïne, Zweden en Noorwegen. Een van de experts noemt de AIVD en de MIVD zelfs de beste return on investment van Europa vanwege hun sterke reputatie en het grote vertrouwen dat de partnerdiensten in Nederland stellen. Maar de best gewaardeerde is dus de Britse MI6. En daar kennen we natuurlijk 007 van. Geheim agent 007. Zijn naam is Bond. James Bond. Dit is Gladys Knight en de Pips met License to Kill. Een van de sterkste James Bond titelsongs ooit.

0: berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM app.
1: Nu al? Ja, Cariep Intertrans is sneller dan je denkt. Verhuis je volledige inboedel of verzend jouw online bestelling efficiënt en gemakkelijk van Nederland naar Curaçao. Wij helpen bij het inpakken, het regelen van alle documentatie en zorgen ervoor dat alles netjes aankomt op de plaats van bestemming. Cariep Intertrans, jouw specialist in zee- en luchttransport.
2: Banco di Caribe, Banco di Jazz. Vraag uw exclusieve op het Curaçao North Sea Jazz Festival geïnspireerde Mastercard creditcard aan. En maak kans op een van de 4 driedaagse ticketpakketten voor Curaçao North Sea Jazz. Geniet van het ritme van jazz. Ook na het festival met 1% cashback op uw aankopen. Wereldwijd betaalgemak en een verlaagd tarief in het eerste jaar. Beleef het mee. Vraag uw kaart vandaag nog aan via bancodicaribe.com. Actievoorwaarden zijn van toepassing.
3: Banco di Caribe.
4: Lekker een informeel lunchen. Dat doe je op Fort Nassau. Het lunchmenu bevat diverse frisse salades, rijk belegde broodjes en warme gerechten. Zakelijk of privé. Lunchen op het terras en genieten van het uitzicht over Willemstad is altijd een goed idee. Reserveer gemakkelijk via de website www.fortnassau.com.
0: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van half 1.
1: 4000 gulden beloning uitgeloofd voor gouden tip geitendiefstal. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Veehouders op Curaçao luiden de noodklok na een reeks diefstallen van geiten op verschillende terreinen. De gedupeerde fokkers zijn erg bezorgd over de situatie en loven een beloning uit van 4000 gulden voor de tip die leidt tot de opsporing van de daders en de gestolen dieren. De diefstallen vonden plaats op locaties door het hele eiland, waaronder het terrein van Maal bij Oostpunt, Calabash de Roy Santu, Bakawa en bij de dienst LVV. Bij het terrein van Maal namen de daders behalve dieren ook zo'n 28 rollen schrikkeldraad mee. Mensen die informatie hebben over deze diefstallen kunnen dit anoniem doorgeven via tiplijn 108 om aanspraak te maken op de beloning. De politie zet het onderzoek voort. Daarnaast is iedereen gewaarschuwd: het kopen van gestolen geiten of het vlees ervan is strafbaar als heling. En een weigering om kaas te snijden is geen geldige reden voor een ontslag op staande voet. Dat heeft de rechter bepaald in een zaak tussen bakkerij Panderia Marjorie en een werknemster. Het incident vond plaats in juli vorig jaar. De werknemster weigerde kaas te snijden omdat het te druk was in de winkel en er te weinig personeel stond, waarna de werkgever haar op staande voet ontsloeg. De rechter oordeelde dat dit na een dienstverband van ruim 6 jaar een veel te zware maatregel was en dat een waarschuwing volstaan had. Omdat het ontslag nietig is verklaard, moet de bakkerij het achterstallige salaris van zo'n 8 maanden alsnog doorbetalen. Wel heeft de rechter de arbeidsovereenkomst per direct ontbonden, omdat het vertrouwen tussen beide partijen definitief is beschadigd. Dat was het. Meer nieuws lees je natuurlijk op onze Paradise FM-app.
5: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.
6: Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.
7: Natuurlijk.

0: 3. Betonindustrie Brievengat. Always one step ahead.
1: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
2: Ontdek de mogelijkheden van de TFM.
3: Zometeen het lokale nieuws. Nu eerst Wham! Met Freedom!

0: nummer van Wham. Ik heb hem trouwens, die LP, hè. Als je dan hier de media volgt van Paradise, dan zie je die LP met die kleurtjes en zo. En die heb ik gewoon echt serieus nog gekocht in de jaren 80. Want ik was een fan van Wham.
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
0: En die zegt een oprecht goede woensdagmiddag. Zometeen spelen we hem. De muziekquiz gaat vandaag om een heerlijk diner voor twee bij Restaurant X. En in het tweede uur natuurlijk de spotlights. Pat Smear van de Foo Fighters. Ex-bandlid van Nirvana is jarig. Eddie Ojeda van Twisted Sister is jarig. David Hungate van Toto. En Travie McCoy van de Gym Class Heroes is jarig. En in

0: 1978 kwamen de Rolling Stones op nummer 1 in de Billboard Hot 100 met Miss You. Die hoor je natuurlijk allemaal straks nu eerst.
1: Wat speelt er vandaag op Curaçao? Wat viel hen op? En waar verbaasden ze zich over? Elke werkdag nemen Vanessa en Pepijn het Curaçaose nieuws door.
0: En ook voor jou een oprecht goede woensdagmiddag, Vanessa.
2: Goedemiddag, Pepijn.
0: 20 minuten over 1, dat is de tijd dat wij elke dag zo het lokale nieuws doornemen. Laten we eens beginnen met een leuk positief bericht. Er komt een nieuwe onderzeese glasvezelkabel tussen Curaçao en Venezuela. Telecomgigant Liberty Networks, dat is het moederbedrijf van Flow, gaat daarvoor samenwerken met een Venezolaans staatsbedrijf. Die nieuwe verbinding, die heet Phoenix, krijgt een lengte van 380 kilometer en loopt van Curaçao direct naar Camuri. En dat zit vlakbij de Venezolaanse hoofdstad Caracas. Die kabel moet de digitale capaciteit hier flink vergroten en de vertraging op het netwerk drastisch terugbrengen. Wij hebben natuurlijk al een kabel met een groot datacentrum in Miami. Op Curaçao wordt die kabel aangesloten op de bestaande internationale netwerken van Liberty Networks, onder andere die kabel in Miami. Als het goed is, krijgen we hiermee trouwens een spilfunctie in de internationale dataverbindingen van Venezuela.
2: Ja, grappig, hartstikke mooi. Ja. Ja, en als dat voor ons ook nog eens betekent dat wij sneller internet krijgen, dat is natuurlijk alleen maar gunstig. Want,
0: en betrouwbaarder.
2: Beter, ja.
0: Dat je internet niet meer uitvalt.
2: Nou, dat zou toch helemaal lekker zijn.
0: Daar zouden er wel heel veel mensen blij mee zijn. Want dat is hier natuurlijk toch wel schering en inslag.
2: Ja, we kunnen niet meer zonder, hè? Het is ongelooflijk.
0: Nee, dat besefte ik toen ik het laatst had. Ik bereid dit programma natuurlijk ook via internet voor. Ik bedoel, ik weet het al. Ik heb geen naslagwerken meer thuis waarin ik dat allemaal kan opzoeken. Ja, en toen heb ik maar. Toen mijn gewone internet, zeg maar mijn wifi-internet, is uitgevallen. Toen heb ik maar een hotspot gemaakt via mijn telefoon. Anders kan ik niks doen. Nee, het is wel in relatief korte tijd ongeveer net zo belangrijk geworden als allerlei dingen zoals elektriciteit. Je kan eigenlijk bijna niet meer zonder.
2: Nee, je kan echt niet meer zonder. En het bizarre is dat wij echt uit een tijd stammen waarin we nog wel zonder konden, waarin we zonder moesten, want het bestond niet.
0: Ik weet nog wel een telegram is.
2: Ja, ik
0: en
2: ook.
0: Een telex.
2: Ja, geweldig. Ja,
0: ik kan me herinneren de blijdschap wereldwijd toen de fax gelanceerd werd. Now you're talking.
2: Dat geluid. Ja, maar goed, we zijn inmiddels alweer veel verder. En dat internet, ja, het is natuurlijk fantastisch wat je er allemaal mee kan. Maar soms denk je echt op het moment dat het even uitvalt of inderdaad trager wordt dan je gewend bent. Ja, je staat meteen stil. Het is bizar. Je bent meteen helemaal, je bent totaal afhankelijk.
0: Even onder ons, ik moest collega Marissa Wildeboer uitleggen wat een fax was. Ze had echt geen idee.
2: Ja, het zijn allemaal van die apparaten die maar heel eventjes hebben bestaan.
0: Nou, de fax heeft het lang gedaan, hoor. Vijf jaar geleden waren er hier nog medisch specialisten die bereikbaar waren per fax. Ja, dan faxt u het even. Sorry.
2: Ja, het is bijna een grap, hè?
0: Ja.
2: Nu zegt,
0: maar het was echt maar.
2: Ja, nou ja, goed, leuk. Maar goed, internet sneller, ja, alleen maar beter.
0: Meer positief nieuws. Luchtvaartmaatschappij TUI Fly bereidt vanaf april 2027 het aantal vluchten tussen Amsterdam, Aruba, Bonaire en Curaçao flink uit. Er is namelijk groeiende vraag naar reizen van en naar Aruba, Bonaire en Curaçao. Het zou aardig zijn als die vluchten dan ook eens wat goedkoper werden. Aruba krijgt er een wekelijkse vlucht bij. Gaat ze naar 3 vluchten per week. Bonaire wordt dagelijks aangevlogen, zoals dat heet. En Curaçao, even kijken, 9 directe vluchten per week en 2 combinatievluchten.
2: Ik heb het idee dat we dit heel vaak in het nieuws hebben. Hè? Dat er weer nog meer gevlogen gaat worden op de eilanden. En het blijft doorgaan. Ja, dat betekent natuurlijk gewoon één ding. Dat, dat de mensen graag deze kant op komen. En dat we ze ook graag ontvangen. Dus het zal nog weer drukker worden. En makkelijker om deze kant op te komen. En ja, inderdaad, wat jij zegt, goedkoper zou ook wel fijn zijn.
0: Nou, wat ik vooral altijd heel raar vind, is dat mensen dan zeggen, ja, ik heb een vluchtje naar Curaçao geboekt. Kostte me zoveel €100. En dat ik hem dan verbaasd aankijk en zeg, ja, als ik die vlucht vanuit hier boek, ben ik het dubbele kwijt.
2: Ja, bizar is dat.
0: Dat vind ik iets heel merkwaardigs. Ja. Veehouders op Curaçao luiden de noodklok, tingelingeling, na een reeks diefstallen van geiten op verschillende terreinen. De gedupeerde fokkers zijn erg bezorgd en loven een beloning uit van maar liefst 4000 gulden voor de tip die leidt tot de opsporing van de daders en de gestolen dieren.
2: Ja, dit is eigenlijk al best wel een tijdje in het nieuws, hè, dat de veehouders hier erg onrustig over zijn. Was laatst toch ook iemand die iemand te lijf was gegaan, ja. Hier rondom. Ja, nou ja, de frustratie ligt ontzettend hoog bij de veehouders. En ik snap dat wel, want het is je business, maar daarnaast zijn het ook gewoon dieren die in één keer van je erf verdwijnen. En ja, je weet niet waar ze heen gaan. Het is je inkomsten die je misloopt. Maar vervolgens ook een dier waarvan je goed niet weet waar hij terecht is gekomen. Hoe die verwerkt wordt eventueel. Dus ze zijn er helemaal klaar mee. En ze loven nu een beloning uit van 4000 gulden voor iedereen die de gouden tip heeft. Je kunt bellen ook, hè, geloof ik.
0: Altijd.
2: Nummer 108. En dat is de tiplijn, anoniem. En dan kun je dus doorgeven, als jij iets verdachts hebt gezien en de tip die dan uiteindelijk naar het vinden van de daders leidt, die persoon die krijgt mooi geldbedrag.
0: We blijven even weer bij TUI. De opening van het nieuwe resort TUI Blue, daar bij de baai van Santa Marta, is uitgesteld naar 1 november. TUI heeft meer tijd nodig om alles tot in de puntjes te regelen. Het hotel zou oorspronkelijk op 1 september open gaan. Gasten konden trouwens al proefslapen. Kamers zijn tijdens de testfase 20% goedkoper. Gasten moeten wel rekening houden met de laatste werkzaamheden die nog uitgevoerd moeten worden. Dus ja. Tijdens je verblijf gaan de bouwwerkzaamheden in volle vaart door. Maar misschien leuk, 20% goedkoper proefslapen daarbij. TUI Blue.
2: Ja, ik denk dat iedereen toch heel erg nieuwsgierig is, hè? Van een beetje kijken hoe het er daar allemaal aan toe gaat.
0: En dan een vrouw die werkte al ruim 6 jaar bij Panaderia Marjorie. En die weigerde om kaas te snijden. En dat is dus geen geldige reden voor ontslag op staande voet.
2: Nee, dat is het niet. Nou ja, ik moet er een beetje om lachen, maar dat is natuurlijk eigenlijk ook helemaal niet grappig.
0: Nee, de werknemster weigerde kaas te snijden omdat het heel druk was in de winkel en er was te weinig personeel. He, het is een bakkerij, maar blijkbaar verkopen ze ook broodjes met onder meer kaas. Haar werkgever ontsloeg haar op staande voet toen ze zei: ik ga geen kaas snijden. Nou, dat weet ik niet hoe het gegaan is, ik was er niet bij. Maar dit is misschien wel een beetje heftige maatregel.
2: Staande voet, ja, misschien zat het al niet helemaal lekker. Misschien had de werkgever zijn dag ook niet en dacht hij: nou, dit is de druppel. Ik had het er met Joris net even over. Die zei: ja, het is natuurlijk gewoon werkweigering. Hè? Ik bedoel, je moet gewoon doen wat je moet doen. Als dat je baan is. Maar ja, aan de andere kant, soms moet je ook even de afweging maken als er heel veel klanten in de winkel zijn die je ook nog moet helpen. Maar ja, als ze niet een ander alternatief hadden, dus bijvoorbeeld voorgesneden plakjes, dan kreeg die klant dus zijn broodje kaas niet. Dus dat is dan ook een probleem.
0: Nee, omdat het ontslag nietig is verklaard, moet de bakkerij wel het achterstallige salaris van zo'n 8 maanden alsnog doorbetalen. Maar de vertrouwensrelatie tussen beide partijen is definitief beschadigd. Dus de arbeidsovereenkomst is per direct ontbonden. En een extra ontslagvergoeding krijgt de vrouw niet mee. De vrouw die zeg maar de kaas niet van haar brood liet eten.
2: Ja, precies.
0: Vanessa, wij spreken elkaar morgen weer. Dan nemen we het nieuws van den donderdag door.
2: Helemaal goed.
1: The 80s, 90s, and zeros.

0: Zo heet het nummer. Take On Me, natuurlijk van de Scandinavische groep AHA.
1: De Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Vandaag te winnen een heerlijk diner voor twee bij Restaurant X. Laten we eens eventjes om bijna 8 minuten voor 1 gaan kijken wat de oude vertrouwde TripAdvisor over Restaurant X zegt. Mooie Tailita. Ik hoop dat ik je naam goed uitspreek. Als je luistert, Tailita, misschien zit je in Amerika, kan ook. Mooie ambiance, vriendelijke bediening en had snel door dat we, als we nog iets wilden bestellen, tentbediening dus. Eten is zeer goed en de locatie is perfect. Lawrence, die zegt uit Oranjewoud, Nederland, zegt op een onverwachte plek een oase van rust. De chef-kok doet in de keuken alles alleen, erg goed. Bediening wordt ook door 1 dame gedaan, ook dik in orde. We hebben heerlijk gegeten, komen graag nog 1 keer terug. En Carlos zegt, Little Food Paradise. Dit restaurant is een klein paradijs. Prachtig gelegen in het Bohemian Resort. Heerlijk rustig. De bediening is vriendelijk en vlot. Nou, complimenten voor de kok geeft hij ook nog. Jij kan daar heerlijk gratis en voor niks gaan eten, mits je de muziekquiz van vandaag weet op te lossen. En daarvoor gaan we terug in de tijd met de Gouden Keel van Nat King Cole.
1: Wat is hier weggepiept?

Ja, wat is nou very, very? Denk er rustig over na. En app ons via de app. Want je hebt, als het goed is natuurlijk, de gratis Paradise FM-app al gedownload. En daarmee kan je direct naar de studio appen. Anders nog steeds via 6751034. Dat alles om een diner voor twee bij Restaurant X. Dit is Marillion. Kaylee. Remember.

0: Luister, als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak, gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras, ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de kleine Hindoestaan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. Eén hap en je want je zo weer in Suriname.
1: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roysandhu.
2: Iedere donderdagavond is het Bunda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Bunda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Bunda Vibes bij Pleincafé en De Buren.
3: Zeg je Piscadera Beach, dan zeg je pure ontspanning met het ultieme eilandgevoel. Genieten van de mooiste sunsets en verfrissende cocktails doe je bij Pirate Bay. De beste verse pizza's eet je natuurlijk bij Tomato's. En voor de lekkerste paella, tapas en sangria schuif je aan bij Ketapa. Bij ons vind je voor ieder wat wils. Dus kom lekker genieten bij Piscadera Beach.
4: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 1 uur.
5: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De opening van het nieuwe TUI Blue Resort bij de baai van Santa Marta is uitgesteld naar 1 november. Het hotel zou oorspronkelijk 1 september opengaan. Het proefslapen begint nu op 20 oktober. Kamers zijn dan 20% goedkoper. Gasten moeten rekening houden met bouwwerkzaamheden en de laatste afwerking. De bouw gaat ondertussen door. Het beslag op de spullen van Arco Iris Supermarket blijft gehandhaafd. De rechter heeft dat bepaald in kort geding. De supermarkt wilde het beslag op de inventaris laten opheffen, maar krijgt geen gelijk. Het gaat om een belastingschuld van ruim 335.000 gulden. De bezwaren tegen de aanslagen zijn ongegrond verklaard. Arco Iris moet ook de proceskosten betalen. Dan internationaal nieuws. Marokko vervolgt tientallen mensen voor hun betrokkenheid bij de komst van tienduizenden migranten naar de Spaanse exclaves Ceuta en Melilla, melden Spaanse media. In Tetuan gaat het om 25 vervolgingen. In Nador worden 52 mensen vervolgd voor pogingen om Melilla binnen te dringen. Alle verdachten zitten in voorarrest. De Duitse politie bevestigt dat een gevonden drone op de luchthaven van Leipzig was voorzien van een explosief. Een robot onderzocht het toestel en de explosieve opruimingsdienst verwijderde de ontsteker. De drone werd gezien bij een landingsbaan met een Oekraïns goederenvliegtuig. De herkomst van de drone is onbekend. President Volodymyr Zelensky zegt dat Oekraïne nog maar een derde van de voorraad luchtafweerraketten heeft van 2025. Hij vraagt de Europese Unie en de G7 om meer steun en sancties tegen Rusland. Oekraïne krijgt 1,4 miljard euro uit bevroren Russische tegoeden. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM app.
6: Heb je het al gehoord van Rotem Huis?
7: Ja, natuurlijk. De grote roze olifant voor interieur, toch?
6: Precies. Maar nu heeft hij een zusje gekregen. Rotem Huis Keukens en Sanitair.
7: Oh? Dus nu bieden ze alles. Van wonen, slapen en buitenleven tot exclusieve keukens en sanitair.
6: Ja.
7: Dat klinkt als de meest betrouwbare op Curaçao. Bezoek de showrooms van Rotem Huis en Rotem Huis Keukens en Sanitair. Naast elkaar gelegen. Alles in één keer zien en ervaren.
8: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
2: Iedere donderdagavond is het Boenda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Boenda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Boenda Vibes bij Pleincafé en De Buren.
9: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
10: Heel de dag uit volle borst.
9: Nu Pepijn Bier en Broodspot.
11: Nu Travie McCoy met de Gym Class Heroes. Vandaag is jarig.

0: Ja, en dit nummer was duidelijk uit de Zero's. Dat was namelijk uit 2011. Trevi McCoy, de frontman van de Gym Class Heroes. Die is vandaag jarig.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
0: Trevi McCoy viert vandaag zijn 45e verjaardag. Zijn grootste hit is zonder twijfel Stereo Hearts. In dat nummer vergelijkt Trevi zijn hart met een ouderwetse stereo-installatie. Hij vraagt zijn geliefde om hem te behandelen als haar favoriete liedje, de volumeknop wat verder open te draaien en hem af te spelen wanneer ze zich alleen voelt. Het is een vrolijke liefdesverklaring, vol muziek, metaforen en zomerse energie. Natuurlijk mede ingezongen door Adam Levine van Maroon 5. Die zingt het refrein. Trevi McCoy, goed nieuws over hem. Hij vertelde deze zomer openhartig dat hij inmiddels al meer dan 13 jaar helemaal clean is. Daarvoor had hij wat hardnekkige verslavingen, vooral aan verdovende middelen. Wie is er nog meer jarig vandaag? Nou, gitarist Pat Smear. Die muzikant is bekend van Foo Fighters en eerder van Nirvana. Hij is 67. Zijn naam is onlosmakelijk verbonden met Everlong. Misschien wel het bekendste nummer van de Foo Fighters. Dave Grohl schreef het lied in 1997... tijdens een periode waarin zijn leven volledig op zijn kop stond. Hij was net gescheiden en hij werd verliefd. Everlong gaat over dat zeldzame gevoel van totale verbondenheid met iemand, alsof je samen één geheel vormt. Zowel emotioneel als muzikaal. Die doe-doe-doe-harmonieën van Louise Post, die werden via de telefoon opgenomen. Omdat ze, we zitten nog in een voordigitaal tijdperk, omdat ze op dat moment in Chicago was. En Pat Smear gebruikte tijdens de opnames de live gitaarversterker van Kurt Cobain. Die installatie die leverde zoveel vermogen dat er regelmatig luidsprekers sneuvelden. Na de release groeide Everlong uit tot een van de meest geliefde rocksongs aller tijden. En de akoestische uitvoering die Dave Grohl later speelde in de radioshow van Howard Stern gaf het nummer zelfs een tweede leven.

nu van. Geboren in 1959, vandaag dus 67 geworden. Hij is jarig, maar er zijn nog meer jarigen. Jawel, David Hungate is 78. Hij is een van de oprichters van Toto. En hij speelt de herkenbare baslijn op de allereerste grote hit van de band, Hold the Line. Die hoor je zo meteen. Dat nummer gaat over geduld in de liefde. De boodschap is simpel, hou vol, want liefde komt niet altijd precies op het moment dat je erop rekent. Muzikaal zet Hold the Line meteen de toon voor het geluid waar Toto later wereldberoemd mee zou worden. Opmerkelijk is dat niet iedereen binnen Toto meteen overtuigd was. Sommige bandleden vonden het nummer aanvankelijk veel te eenvoudig. Uiteindelijk besloten ze het toch op te nemen en dat veranderde de hele geschiedenis van de band. De jarige David Hungate verliet Toto overigens in 1982 om meer tijd met zijn gezin door te brengen. Zijn plaats werd ingenomen door Mike Porcaro, de broer van drummer Jeff Porcaro en toetsenist Steve Porcaro. En waardoor Toto nog meer een echte familieband werd. Vandaag is het trouwens 34 jaar geleden dat die drummer Jeff Porcaro op 38-jarige leeftijd overleed. Lange tijd werd gedacht dat dat een allergische reactie was geweest op insecticide, maar de officiële conclusie van de lijkschouwer was een hartaanval. Jeff geldt nog altijd als een van de invloedrijkste drummers uit de popgeschiedenis. En Hold the Line is een van de mooiste voorbeelden van zijn unieke drumgeluid. En je hoort dus ook de bejarige bassist David Hungate.

0: Toto, Hold the Line. In alle eerlijkheid wel echt een van mijn favoriete nummers van Toto.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
0: Nou ja, David Hungate dus van Toto. Hij is er inmiddels uit, maar is inmiddels 78 geworden. Een van de oprichters en een van de mensen die verantwoordelijk is voor het originele geluid van Toto. Over naar nog een jarige, gitarist Eddie Fingers Ojeda van Twisted Sister. Die is 71 jaar geworden. Zijn naam is onlosmakelijk verbonden met We're Not Gonna Take It, de grootste hit van deze Amerikaanse rockband. Het is een anthem van verzet tegen autoriteiten, vooral van scholieren. De boodschap is duidelijk, we laten ons niet langer vertellen wat we moeten doen. Eddie Ojeda speelt de legendarische gitaarsolo in het nummer. En het werd een enorme hit, mede vanwege de videoclip. Die zou je even moeten opzoeken, die is best grappig. Er zit een bijna tekenfilmachtige ruzie tussen vader en zoon in. En het werd een absolute MTV-klassieker. De zangmelodie is trouwens losjes gebaseerd op een bekend kerstliedje. In 1985 kwam het nummer opnieuw in het nieuws, toen het terechtkwam op de beruchte Filthy 15-lijst van een Amerikaanse actiegroep. Die Snyder van de band, die verdedigde de band Twisted Sister daarop. Persoonlijk tijdens een hoorzitting in de Amerikaanse Senaat, waarbij de groep onverwacht uitgroeide tot pleitbezorger van artistieke vrijheid.

0: Twisted Sister. We're not gonna take it.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
0: Ja, Eddie Ojeda dus van Twisted Sister, 71 geworden. Ik raad je echt aan om de videoclip van Twisted Sister, We Are Not Gonna Take It Anymore, even op te zoeken op YouTube. Gaat om een conflict tussen vader en zoon. En die zoon, hè, die vader roept, wat wil je nou eigenlijk worden? En die zoon zegt niks, maar begint gitaar te spelen. En dan vliegt die vader door het geluid van de versterker door het raam heen. Was in de tijd, mid jaren 80, enorm populair op MTV. We gaan terug naar 5 augustus 1978. De Rolling Stones gaan naar nummer 1 in Amerika op de Billboard Hot 100. Met Miss You. En dat is eigenlijk een disco-rock hit. En het was hun laatste nummer 1 hit in Amerika. Miss You, zit een beetje in de titel, hè, gaat over verlangen en gemis. Mick Jagger heeft altijd benadrukt dat het nummer niet over één specifieke dame gaat, maar over het universele gevoel van iemand missen. De disco-invloed in dit nummer kwam niet uit de lucht vallen. Jagger en drummer Charlie Watts bezochten eind jaren 70 regelmatig de populaire clubs in New York, hè, waaronder de beroemde Studio 54. En die sfeer die hoor je duidelijk terug in het nummer. De oorspronkelijke studioversie duurde overigens ruim 9 minuten. Voor de radio, strikt dus niet, is die flink ingekort, hoor, die draai ik. Terwijl er voor DJ's een speciale 12-inch versie is verschenen. Je hoort op het nummer een mondharmonica. Die wordt niet bespeeld door een van de Rolling Stones, maar door de Amerikaanse bluesmuzikant Sugar Blue, die Mick Jagger had leren kennen in Parijs.

0: berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM app.
1: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire. Where service is in our nature.
2: Eindelijk elektrisch rijden begint bij Star Motors. Van compact tot SUV. Star Motors in Salinja en aan de weg naar Welgelegen is officieel.

0: Bright by Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon, bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten vanaf 55 gulden per 4 vierkante meter. Tapijt by Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.
1: Wauw, wat ruikt het hier lekker.
2: Ah joh, gewoon een paar recepten uit het nieuwe Island Vibes magazine.
1: Oh, is die er weer?
2: Ja, en deze editie, It Rains Fishes, is er eentje om te watertanden. Boordevol heerlijke visrecepten van Caribbean chef Helmy Smulders. En zoveel leuke artikelen.
3: Oh kijk, zelfs een interview met tv-kok Yvette van Boven.
2: Ja, en de leukste hotspots en lekkerste restaurants op Curaçao en Bonaire. Kijk, hier moeten we ook heen. Prachtige foto's, hè?
3: Nou, ik ga ook snel een exemplaar halen.
2: Island Vibes, nu in de winkel.
4: Tough, strong, heavy mix. Uw partner in bouwmaterialen.
5: Wij produceren
4: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit
5: die elk project sterker maken.
4: Ook verkrijgbaar
5: cement en steenslag.

0: Nieuws van 12:30.
1: Arco Iris verliest kort geding tegen Belastingdienst over schuld van ruim 3 ton. Hey, goedemiddag, Vanessa hier met het Paradise FM Nieuws. Het beslag dat de Belastingdienst heeft gelegd op de spullen van Arco Iris Supermarket blijft gehandhaafd. Dat heeft de rechter in kort geding beslist. De supermarkt, waar onlangs nog een brand woedde, wilde dat de rechter het beslag direct zou opheffen, maar krijgt geen gelijk. Dat blijkt uit een vonnis dat deze week openbaar is gemaakt. De zaak draait om een belastingschuld van ruim 335.000 gulden aan onder meer loon-, winst- en omzetbelasting. Nadat de supermarkt medio vorig jaar bekend maakte te stoppen, legde de Belastingdienst spoedbeslag op de inventaris. Volgens Arco Iris gebeurde die versnelde invordering onterecht, omdat de belastingaanslagen op dat moment nog niet formeel vaststonden en er bezwaar tegen was gemaakt. De rechter gaat daar echter niet in mee. Inmiddels zijn de bezwaren van Arco Iris ongegrond verklaard en staat de belastingschuld vast. Omdat het bedrijf niet kon aantonen welk spoedeisend belang het nu nog heeft bij het opheffen van het beslag, is de vordering afgewezen. Arco Iris is bovendien veroordeeld in de proceskosten. En een weigering om kaas te snijden is geen geldige reden voor een ontslag op staande voet. Dat heeft de rechter bepaald in een zaak tussen bakkerij Pandria Marjorie en een werknemster. Het incident vond plaats in juli vorig jaar. De werknemster weigerde kaas te snijden omdat het te druk was in de winkel en er te weinig personeel stond, waarna de werkgever haar op staande voet ontsloeg. De rechter oordeelde dat dit na een dienstverband van ruim 6 jaar een veel te zware maatregel was en dat een waarschuwing volstaan had. Omdat het ontslag nietig is verklaard, moet de bakkerij het achterstallige salaris van zo'n 8 maanden alsnog doorbetalen. Wel heeft de rechter de arbeidsovereenkomst per direct ontbonden, omdat het vertrouwen tussen beide partijen definitief is beschadigd. Dat was het. Meer nieuws lees je natuurlijk op onze Paradise FM-app.
2: Op zoek naar jouw volgende auto? Ontdek kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motorsgroep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Serudimoma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook @HCR Motorsgroep. HCR Motorsgroep. Drive smart, drive sexy, drive HCR.
3: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
4: Gezelligheid smaakt nog beter als je er hebt gemist. Mahai Grand Café is weer open. Kom je snel langs voor lunch, diner of een borrel?

0: De show van Pepijn Bierenbroodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM. Heel de dag uit nu, Pepijn Bierenbroodspot.
1: En dit is Prince met Kiss.

0: Kiss.
1: Ja. Prince. Natuurlijk met Kiss.
2: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
1: Straks natuurlijk Marissa, vanmiddag Vanessa, van 4 tot 7. Maar hij is weer terug, vriend en collega Meindert Manshanden. Vanavond met de Alphabet Show. En het thema van de Alphabet Show, omdat Meindert terug is, is Back. Dus liedjes met Back erin, of groepen met Back erin. En toen dacht ik meteen aan LTD... beroemde groep binnen de Sound of Philadelphia, de TSOP. Dat LTD, dat stond trouwens voor Love, Togetherness en Devotion. Jeffrey Osborne, dat is de grote man, de grote zanger. Hij treedt nog steeds op. Hij is 78. Mensen vragen, hoe komt dat nou? Hij is strikt veganist. Hij drinkt totaal geen alcohol. En hij traint nog dagelijks intensief. En hij staat gewoon nog op het podium te swingen. Als altijd. En dit was eigenlijk wel de grote hit van LTD. Misschien hoor je hem vanavond ook nog in de Alphabet Show. Hij voldoet in ieder geval aan de vereisten. Het woord back zit erin. Back in love again.

0: Dress Man. Je hoeft overigens geen pak aan te hebben om een Sharp Dress Man te zijn. Volgens de heren van CC Top, als je een t-shirt aan hebt, maar dat draagt met stijl, dan ben je ook een Sharp Dressed Man.
1: Het nieuws dat je dag lichter maakt. Een verhaal dat je opvrolijkt. Het leukste nieuws van over de hele wereld. Feel good news. Altijd vrolijk, verrassend en positief.
0: 10 minuten voor 2. Mooie tijd voor het Feel Good News. Zuid-Koreaanse onderzoekers hebben een veelbelovende stap gezet in de ontwikkeling van zelfherstellende contactlenzen. Een onderzoeksteam van de Dankook University ontwikkelde een nieuwe hydrogel die kleine beschadigingen in zachte contactlenzen kan herstellen en tegelijkertijd beter bestand is tegen bacteriën. De innovatie zit in een speciaal netwerk van zwavelverbindingen in het lensmateriaal. Wanneer een lens een oppervlakkige kras oploopt, bijvoorbeeld tijdens het schoonmaken of het inbrengen, kunnen die verbindingen worden hersteld door de lens ongeveer een uurtje bloot te stellen aan ultraviolet licht. In laboratoriumtesten verdwenen die krassen vrijwel volledig en herstelde de lens ongeveer 90% van zijn oorspronkelijke sterkte. De onderzoekers hebben de lenzen daarnaast voorzien van een speciale beschermlaag die voorkomt dat eiwitten en bacteriën zich gemakkelijk aan het oppervlakte hechten. En dat kan weer het risico op ooginfecties verkleinen en maakt de lenzen beter bestand tegen slijtage. En ze blijven die contactlenzen ook nog helder na herhaaldelijk gebruik. Volgens de onderzoekers biedt die technologie vele voordelen. Contactlenzen zouden langer meegaan. Gebruikers hoeven minder snel nieuwe lenzen aan te schaffen. En de hoeveelheid plastic afval kan afnemen. Want een heel veel van die lenzen die spoelen mensen bijvoorbeeld door de play. Dat levert allemaal microplastics op. Dat kan je eigenlijk beter niet doen. Maar goed, ook kan het risico op irritatie of infecties door beschadigde lenzen worden verminderd. Er moet natuurlijk onderzoek gedaan worden. Maar goed nieuws voor de lensdragers onder ons. Taylor Swift had jarenlang hele slechte ogen door sterke bijziendheid, myopia. En om haar slechte zicht voor het publiek te verbergen en ongestoord te kunnen optreden, droeg ze stevast contactlenzen op het podium en op de rode loper. Vandaar dat je Taylor Swift hoort. We are never ever getting back together. Ze komt trouwens ook niet meer terug met die contactlenzen, want ze heeft in 2019 uiteindelijk een LASIK oogoperatie laten uitvoeren. Dus die lenzen die heeft ze dan niet meer nodig. Hey, veel plezier zometeen met Marissa en Vanessa. En vanavond dus met Meindert. Ik zou zeggen, tot morgen. Ik ben er weer tussen 12 en 2. Ajo!

0: berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM app. De show van Pepijn Bieren Broodspot werd je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
1: Quatrevent.
2: Dat is Frans, 80.
1: Frans is 80?
2: Wie is Frans?
1: Nee, restaurant Quatrevent, waar topchefs Ivo Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
2: Dat is ook weer Frans.
1: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
2: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als Quatrevent. Vier wijnen.
1: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen. Hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
2: Ga je weer?
1: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
2: Quatrevent.
1: Exactement.
3: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En 50% voordeliger dan de concurrent. Droom je van een strakke keuken en stijlvolle tegels? Smart Home Depot heeft het. En tegen prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
4: Zanzibar Beach & Restaurant is dé plek voor het ultieme vakantiegevoel. Geniet overdag op een van de vele strandbedjes en neem 's avonds plaats in ons sfeervolle restaurant. Met woensdagavond live muziek, op zaterdag het bekendste happy hour van het eiland en natuurlijk een brasa voor iedereen. Zanzibar Beach & Restaurant, dat mag je niet missen. It all happens at Yantil Beach.

0: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De opening van het nieuwe TUI Blue Resort bij de baai van Santa Marta is uitgesteld naar 1 november. Het hotel zou oorspronkelijk 1 september opengaan. Het proefslapen begint nu op 20 oktober. Kamers zijn dan 20% goedkoper. Gasten moeten rekening houden met bouwwerkzaamheden en de laatste afwerking. De bouw gaat ondertussen door. Het beslag op de spullen van Arco Iris Supermarket blijft gehandhaafd. De rechter heeft dat bepaald in kort geding. De supermarkt wilde het beslag op de inventaris laten opheffen, maar krijgt geen gelijk. Het gaat om een belastingsschuld van ruim 335.000 gulden. De bezwaren tegen de aanslagen zijn ongegrond verklaard. Arco Iris moet ook de proceskosten betalen. Dan internationaal nieuws. Marokko vervolgt tientallen mensen voor hun betrokkenheid bij de komst van tienduizenden migranten naar de Spaanse exclaves Ceuta en Melilla, melden Spaanse media. In Tetuán gaat het om 25 vervolgingen. In Nador worden 52 mensen vervolgd voor pogingen om Melilla binnen te dringen. Alle verdachten zitten in voorarrest. De Duitse politie bevestigt dat een gevonden drone op de luchthaven van Leipzig was voorzien van een explosief. Een robot onderzocht het toestel en de explosieve opruimingsdienst verwijderde de ontsteker. De drone werd gezien bij een landingsbaan met een Oekraïns goederenvliegtuig. De herkomst van de drone is onbekend. President Volodymyr Zelensky zegt dat Oekraïne nog maar een derde van de voorraad luchtafweerraketten heeft van 2025. Hij vraagt de Europese Unie en de G7 om meer steun en sancties tegen Rusland. Oekraïne krijgt 1,4 miljard euro uit bevroren Russische tegoeden. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Beleef film als nooit tevoren bij de Movies Curaçao. Geniet in Punta en Otrabanda van de nieuwste films in de beste kwaliteit. Ervaar IMAX, het grootste scherm en beste geluid van het eiland. Of kies voor een spectaculaire 4D-ervaring met IMAX 4D. Reserveer je tickets op themoviescurasao.com en profiteer van maandag tot en met woensdag van aantrekkelijke kortingen. De Movies Curaçao, waar iedere scène je raakt.

0: vakantie of zakenreis? Avis Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's in elk formaat. Van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Avis Curaçao heeft 5 locaties, dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255. Menu 1. Of bezoek onze website avescuraçao.com.
1: Terug van Bandenbouw, Grote Berg Patat. De stop voor Hollandse snacks en koud bier.
2: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
3: Heel de dag uit volle boord.
2: Nu Marisa Wildeboer.
4: Ja, en het is tijd om te gaan dansen op het plafond.

0: goede woensdagmiddag. Je luistert naar
1: Paradise FM.
0: Paradise FM, inderdaad. Een goede middag. Het is alweer woensdag. Jeetje, we zitten alweer halverwege de week. Ongelooflijk. Het gaat weer ongelooflijk snel. Ik zit vandaag gezellig voor je klaar tot en met 4 uur. We spelen natuurlijk de muziekquiz waarbij je een heerlijke dinerbon voor 2 kan winnen. Vanessa Werkhoven schuift natuurlijk bij me aan vandaag weer. En ik heb natuurlijk de allerbeste muziek voor je klaarstaan. Zoals hier is Who's Johnny?

0: Watersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadien Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.
1: Pizza hier, pizza daar, pizza laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
2: Beleef film als nooit tevoren bij de Movies Curaçao. Geniet in Punga en Otrabanda van de nieuwste films in de beste kwaliteit. Ervaar IMAX, het grootste scherm en beste geluid van het eiland. Of kies voor een spectaculaire 4D-ervaring met IMAX 4D. Reserveer je tickets op themoviescurasao.com en profiteer van maandag tot en met woensdag van aantrekkelijke kortingen. De Movies Curaçao, waar iedere scène je raakt.
3: Stroom wordt duurder, de zon niet. Met Zon voor Niks zet zonlicht om in besparing. Met slimme panelen en batterijopslag die ook werkt als de zon onder is. Wij adviseren, wij installeren, u bespaart. Zet de zon aan het werk. Met Zon voor Niks met een X.
4: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snel.

0: nieuws van 2:30.
1: Arco Iris verliest kort geding tegen Belastingdienst over schuld van ruim 3 ton. Hey, goedemiddag, Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Het beslag dat de Belastingdienst heeft gelegd op de spullen van Arco Iris supermarket blijft gehandhaafd. Dat heeft de rechter in kort geding beslist. De supermarkt, waar onlangs nog een brand woedde, wilde dat de rechter het beslag direct zou opheffen, maar krijgt geen gelijk. Dat blijkt uit een vonnis dat deze week openbaar is gemaakt. De zaak draait om een belastingschuld van ruim 335.000 gulden aan onder meer loon-, winst- en omzetbelasting. Nadat de supermarkt medio vorig jaar bekend maakte te stoppen, legde de Belastingdienst spoedbeslag op de inventaris. Volgens Arco Iris gebeurde die versnelde invordering onterecht, omdat de belastingaanslagen op dat moment nog niet formeel vaststonden en er bezwaar tegen was gemaakt. De rechter gaat daar echter niet in mee. Inmiddels zijn de bezwaren van Arco Iris ongegrond verklaard en staat de belastingschuld vast. Omdat het bedrijf niet kon aantonen welk spoedeisend belang het nu nog heeft bij het opheffen van het beslag, is de vordering afgewezen. Arco Iris is bovendien veroordeeld in de proceskosten. En een weigering om kaas te snijden is geen geldige reden voor een ontslag op staande voet. Dat heeft de rechter bepaald in een zaak tussen bakkerij Pandria Marjorie en een werknemster. Het incident vond plaats in juli vorig jaar. De werknemster weigerde kaas te snijden omdat het te druk was in de winkel en er te weinig personeel stond, waarna de werkgever haar op staande voet ontsloeg. De rechter oordeelde dat dit na een dienstverband van ruim 6 jaar een veel te zware maatregel was en dat een waarschuwing volstaan had. Omdat het ontslag nietig is verklaard, moet de bakkerij het achterstallige salaris van zo'n 8 maanden alsnog doorbetalen. Wel heeft de rechter de arbeidsovereenkomst per direct ontbonden, omdat het vertrouwen tussen beide partijen definitief is beschadigd. Dat was het. Meer nieuws lees je natuurlijk op onze Paradise FM-app.
2: Curaçao Entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
3: Maakt u gebruik van MCB Mobile Banking of online banking? Nu kunt u makkelijk facturen betalen en online shoppen zonder dat u alle betaalinformatie hoeft in te vullen. Sentoo en MCB maken online betalen nog sneller en makkelijker. Als u kiest voor betalen via Sentoo, hoeft u de betaling alleen goed te keuren in uw MCB Mobile Banking app of MCB Online Banking website. Handig toch? Al uw gegevens staan al voor u ingevuld en er zijn geen extra kosten. Wilt u meer weten over Sentoo? Bezoek mcb-bank.com of ga naar sento.io. Dat is sento.io.
4: Ontdek de toekomst van bouwlijnen investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1 in het nieuwe resort bij Rif Sint Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
0: Dit is Paradise FM. Heel de dag uit volle borst. Nu Marisa Wildeboer.
5: Straks spelen we de muziekquiz, maar nu eerst is hier Cher. Paradise FM.

0: We gaan hem spelen, de muziekquiz. En vandaag maak je weer kans op een heerlijke dinerbon voor twee. En deze keer voor Restaurant X. Ja, dus wil je nu kans maken op deze heerlijke dinerbon, dan zou ik zeggen, blijf goed luisteren. Hier komt de vraag van vandaag.
1: Wat is hier weggepiept?

0: paspoort? Check. Ticket? Check. Reisverzekering? Oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
1: Zoek jij een nieuwe auto? Kom langs bij AZ Curaçao. En ontdek de nieuwe Renault en bike modellen. Slim design, extra comfort en...

0: betrouwbare autopartner.
1: Een ongeluk zit in een klein hoekje. Is jouw bedrijf goed voorbereid? Volg een professionele BHV en ontruimingsplantraining bij Remy Emergency First Response. Leer levens redden, adequaat handelen bij noodsituaties en creëer een veilige werkomgeving. Bel of stuur een WhatsApp naar 695-6272. Remy Emergency First Response. Voorbereid wanneer elke seconde telt.
2: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, tricot of T-bone steak tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele oudschool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
3: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 3 uur.
4: Mijn naam is Tjeerd van Dam en dit is het nieuws. De ophef over de buitenlandse bankrekening van de Curaçao Gaming Authority blijkt volgens de toezichthouder onterecht. De rekening in Praag is nodig om licentiegelden van online gokbedrijven te innen, omdat lokale banken deze bedrijven weigeren. De rekening was niet geheim. Het ministerie van Financiën en de Raad van Commissarissen waren op de hoogte. De opening van het nieuwe TUI Blue Resort bij de baai van Santa Marta is uitgesteld naar 1 november. Het hotel zou oorspronkelijk 1 september opengaan. Het proefslapen begint nu op 20 oktober. Kamers zijn dan 20% goedkoper. Gasten moeten rekening houden met bouwwerkzaamheden en de laatste afwerking. De bouw gaat ondertussen door. Dan internationaal nieuws. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt dat Israël nooit heeft ingestemd met het plan van president Trump om Hamas te ontwapenen. Volgens het plan trekt Israël zich uit Gaza terug na de ontwapening. Hamas zegt daartoe bereid te zijn als Israël zich terugtrekt. Marokko vervolgt tientallen mensen voor hun betrokkenheid bij de komst van tienduizenden migranten naar de Spaanse exclaves Ceuta en Melilla, melden Spaanse media. In Tetuan gaat het om 25 vervolgingen. In Nador worden 52 mensen vervolgd voor pogingen om Melilla binnen te dringen. Alle verdachten zitten in voorarrest. De Duitse politie bevestigt dat een gevonden drone op de luchthaven van Leipzig was voorzien van een explosief. Een robot onderzocht het toestel en de explosieve opruimingsdienst verwijderde de ontsteker. De drone werd gezien bij een landingsbaan met een Oekraïns goederenvliegtuig. De herkomst van de drone is onbekend. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM app.
5: Ervaar de natuur en rust met het hele gezin in het Curaçao Rif Mangrovenpark. Een groen stadspark midden in de wijk Otrobanda. Ontdek de biodiversiteit en leer over de rol van mangroves in ons ecosysteem. Wandel over onze boardwalks, zie vissen, krabben en spot prachtige vogels. Het Mangrovenpark is een must-see bestemming voor natuurliefhebbers van alle leeftijden. Bezoek onze website, volg onze social media en ervaar het zelf.
6: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.
7: Weet je waar ik nou blij van wordt? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort en natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
8: Dit is Okta. Wij maken jouw merk zichtbaar. Van opvallende billboards tot strakke gevelreclame en vehicle wraps. Wij zorgen dat jouw boodschap gezien wordt. Met hoogwaardige printing en duurzame signs die opvallen dag en nacht. Okta. We bring branding to life.
9: Voor de lekkerste breakfast, lunch, dinner, sushi en cocktails ben je welkom bij The Greenhouse Curaçao. De plek op het eiland waar smaak, sfeer en een prachtige omgeving samenkomen. Bezoek de Greenhouse op West End Otrobanda of Mambo Beach Boulevard en geniet van heerlijk eten, verfrissende cocktails en een ontspannen ambiance. De Greenhouse Curaçao. See you there!
3: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
0: Heel de dag uit volle borst.
3: Nu Marisa Wildeboer.
10: Een hele goede middag. Hier is Madonna met Like a Prayer.

0: Doe hier op
1: Paradise FM.
0: Ja, er is weer iemand bij me aangeschoven. Niemand minder dan Vanessa Werkhoven. Vanessa, welkom.
2: Hey Maris.
0: Hallo. We hebben net een leuke video opgenomen, Vanessa.
2: Ja, super.
0: Super grappig. Ja, we zijn nu bezig met iets nieuws. We hebben ongeveer 3 weken geleden met Joris eentje opgenomen.
2: Ja.
0: En het concept is 3 leugens, 1 waarheid.
2: Ja.
0: Ja, dan vertelt degene die... Ja, er zit dus 1 iemand midden op de stoel. En 2 daarachter, die gaan 4 verhalen in totaal vertellen.
2: Dus 4 verhalen.
0: Ja, waarvan eentje echt waar is.
2: Ja, ja.
0: Nou, echt fantastisch. We hebben het net opgenomen met Pepijn.
2: Ja, en Pepijn moet dan dus raden, want wij zaten gisteren te denken... hoe gaan we dit verdelen? Wie gaat dan die leugens vertellen? Ja. Of die verhalen vertellen? Wie moet er dan gaan zitten? En toen zei ik, ja, ik vind het wel leuk als we Pepijn op die stoel zetten. Want Pepijn is nou ja, goed, die vindt het natuurlijk leuk om precies te weten hoe het
0: is. Ja.
2: Ik denk, het is wel leuk om hem een beetje te overvallen met verhalen die hij nog nooit heeft gehoord... en waar hij dan iets mee moet. En ik moest ook vreselijk lachen, want hij ging op die stoel zitten... en hij ging in de overgapen.
0: Ja.
2: Hij ging helemaal zo... En toen zei hij nog... Het is net alsof ik bij de tand.
0: Ja, dat is echt fantastisch. Ja, zo leuk. Hij reageerde ook heel leuk op de verhaal,
2: ik. Ja, en hij haalt het. Nou, dat ga ik niet zeggen. Of je het goed had.
0: Ja, dit wordt nog spannend. Ja, want kunnen we al wel een kleine tease geven? Want de video komt nog online. Ik denk einde van de middag.
2: Ja.
0: Kunnen we al wel een kleine tease vertellen? Wat is bijvoorbeeld een verhaal die jij verteld hebt? Misschien kan een luisteraar bedenken, is dit waar of is dit niet waar?
2: Ja, ik ga het niet helemaal vertellen, want het is best een gênant verhaal. Ik vond het 1 keer al vaak genoeg om het te vertellen. Maar dat verhaal, 1 van mijn 2 verhalen gaat over een klein, best wel ranzig ongelukje... wat ik lang geleden keer heb gehad op straat midden in de stad. Ja, dat was echt een heftige gebeurtenis. Ja,
0: het overkomt de beste.
2: Oh, ja. Dat is daarna gelukkig niet meer gebeurd. Ja. Je moet alles een keer hebben meegemaakt.
0: Ah, dat is ook zo. Ja. Dat is ook zo, ja.
2: Hey, en jouw verhaal?
0: Ja, nou ja, je weet, tijdens het vliegen... dan ga je natuurlijk eerst door de douane heen. Ja, dat had te maken met alcohol. Ik was op vriendinnenvakantie. Er werd een beetje veel gedronken en er gebeurde wat bij de gate.
2: Ja.
0: Ja, een kleine tease.
2: Ja, ik zei wat er gebeurde en of het überhaupt waar gebeurde.
0: Ja.
2: Dat moet je eventjes op de socials kijken. Vanmiddag, zeg je?
0: Ja, vanmiddag. Vanmiddag komt hij online. Ja, en wat ook nog wel leuk is om te vertellen. We hebben natuurlijk een Paradise FM app.
2: Ja.
0: Daarop kun je deze video ook zien. Maar dat is ook zo. Ja. Dat is ook zo, ja.
2: Hey, en jouw verhaal?
0: Ja, nou ja, je weet, tijdens het vliegen... dan ga je natuurlijk eerst door de douane heen. Ja, dat had te maken met alcohol. Ik was op vriendinnenvakantie. Er werd een beetje veel gedronken en er gebeurde wat bij de gate.
2: Ja.
0: Ja, een kleine tease.
2: Ja, wat er gebeurde en of het überhaupt waar gebeurde.
0: Ja.
2: Dat moet je eventjes op de socials kijken. Vanmiddag, zeg je?
0: Ja, vanmiddag. Vanmiddag komt hij online. Ja, en wat ook nog wel leuk is om te vertellen. We hebben natuurlijk een Paradise FM app.
2: Ja.
0: Daarop kun je...

0: Kun je live natuurlijk luisteren, shows terugluisteren. En wat heel leuk is, daar ben ik heel enthousiast over, de wekker.
1: Ja, met een van de DJ's van Paradise Wem of de nieuwslezer wakker worden in de ochtend.
0: Hoe leuk.
1: Want we zijn allemaal zo verschillend en iedereen zal je op een andere manier wakker maken.
0: Ja. Ja,
1: wij staan er nog niet op, we moeten dat deze week nog even gaan regelen.
0: Klopt.
1: Maar jij hebt al nagedacht over, of heb jij al nagedacht over hoe je de luisteraar wil wakker maken in de ochtend?
0: Ja, kijk, ik heb natuurlijk even van Jeremy staat er al op, Joris staat er al op. Ja. En nou, het ging natuurlijk even luisteren. Het was allemaal heel mooi, motiverend. Ja, ik dacht, ik wil gewoon een en al bak energie in de ochtend. Wakker worden. Uit je bed.
1: Hoppatee, we gaan beginnen.
0: Ja, dus het wordt een beetje een drillwekker, denk ik. Maar wel leuk. Ja, wel een beetje. Het past wel bij me.
1: Ja.
0: Ook al ben ik niet gelijk in de ochtend zelf zo. Maar ik hoop dat met mijn eigen wekker dat ik dan...
1: Misschien heb je het nodig. Ja.
0: Gelijk. Het is gewoon een wekker voor mezelf. Ja. En jij dan, Vanessa? Heb jij erover nagedacht?
1: Ja, zeker. Ja, kijk, ik hou niet van overprikkeld. Dus
0: ja.
1: Als je mij wakker maakt met een drillwekker, dan is mijn hele dag piep.
0: Ja.
1: Dus dat ga ik de luisteraar ook niet aandoen.
0: Nee.
1: Dus die van mij zal iets gemoedelijker zijn. Maar wel met, het gevoel van we gaan er lekker voor deze dag.
0: Ja.
1: Een tip om je dag goed te beginnen.
0: Oh, dat is leuk.
1: Ja. Ja,
0: oh, dat is heel leuk.
1: Eén wekker, dus dan hoor je dat wel iedere dag. Maar dit is wel een tip die je ook echt het beste iedere dag kunt toepassen. Dus gewoon een leuke reminder.
0: Leuk! Oh, dat vind ik heel leuk. Wanneer ga je hem opnemen? Deze week nog?
1: Ik heb wel beloofd dat hij er deze week op staat. Dus dat gaan we morgen even regelen.
0: Ja, nou, superleuk. Ik zou zeggen, download vooral die app Paradise FM. Hij is nu op de iPhone sowieso en op de Android.
1: Ja.
0: Ook op een tablet kun je hem downloaden. Dus download hem en kijk wat je er allemaal op kunt doen. Het is superleuk. Nou, ik zou zeggen, kijk straks naar de video voor de... 3 leugens, 1 waarheid. En dankjewel, Vanessa. Tot morgen.
1: Tot morgen.

0: favoriete radiozender. Met de Paradise FM app. Gratis te downloaden in de App Store en Play Store. Stuur berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM app.
1: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis, je ideale pitstop net voorbij Grotenberg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
2: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
3: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It All Happens at Jan Tiel Beach.
4: Ben je nou weer bij your buy-side geweest?
5: Sorry schat, ik kon het niet.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 3:30.
2: Arco Iris verliest kort geding tegen Belastingdienst over schuld van ruim 3 ton. Hey, goedemiddag, Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Het beslag dat de Belastingdienst heeft gelegd op de spullen van Arco Iris Supermarket blijft gehandhaafd. Dat heeft de rechter in kort geding beslist. De supermarkt, waar onlangs nog een brand woedde, wilde dat de rechter het beslag direct zou opheffen, maar krijgt geen gelijk. Dat blijkt uit een vonnis dat deze week openbaar is gemaakt. De zaak draait om een belastingschuld van ruim 335.000 gulden aan onder meer loon-, winst- en omzetbelasting. Nadat de supermarkt medio vorig jaar bekend maakte te stoppen, legde de Belastingdienst spoedbeslag op de inventaris. Volgens Arco Iris gebeurde die versnelde invordering onterecht, omdat de belastingaanslagen op dat moment nog niet formeel vaststonden en er bezwaar tegen was gemaakt. De rechter gaat daar echter niet in mee. Inmiddels zijn de bezwaren van Arco Iris ongegrond verklaard en staat de belastingschuld vast. Omdat het bedrijf niet kon aantonen welk spoedeisend belang het nu nog heeft bij het opheffen van het beslag, is de vordering afgewezen. Arco Iris is bovendien veroordeeld in de proceskosten. En een weigering om kaas te snijden is geen geldige reden voor een ontslag op staande voet. Dat heeft de rechter bepaald in een zaak tussen bakkerij Pandria Marjorie en een werknemster. Het incident vond plaats in juli vorig jaar. De werknemster weigerde kaas te snijden omdat het te druk was in de winkel en er te weinig personeel stond, waarna de werkgever haar op staande voet ontsloeg. De rechter oordeelde dat dit na een dienstverband van ruim 6 jaar een veel te zware maatregel was en dat een waarschuwing volstaan had. Omdat het ontslag nietig is verklaard, moet de bakkerij het achterstallige salaris van zo'n 8 maanden alsnog doorbetalen. Wel heeft de rechter de arbeidsovereenkomst per direct ontbonden, omdat het vertrouwen tussen beide partijen definitief is beschadigd. Dat was het. Meer nieuws lees je natuurlijk op onze Paradise FM-app.
3: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
4: Ben jij ook zo toe aan een mini-vakantie, gewoon hier op Curaçao? Met de Daypass van Courtyard bij Marriott Curaçao ontsnap je even helemaal aan de dagelijkse beslommeringen. Voor maar $45 geniet je van een heerlijk lichtbed bij het zwembad, handdoeken en $30 food and beverage credit. En 2 kids onder de 12 mogen gratis mee. Reserveer vandaag nog jouw staycation bij Courtyard Curaçao en kom even helemaal bij.
5: Op zoek naar jouw volgende auto? Ontdek kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motors Groep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Serudimoma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook at HCR Motors Groep. HCR Motors Groep. Drive smart, drive sexy, drive ACR.
4: Maak jouw staycation bij Courtyard by Marriott Curaçao extra compleet met de perfecte live sounds van DJ Vincent. Elke zaterdag bij Courtyard by Marriott Curaçao.
1: Dit is Paradise FM.
6: Heel de dag uit volle
1: boord. Nu Marisa Wildeboer.
7: Bontardi, hier is Juan Luis Guerra.

0: FM.
1: Ja, een artiest die de laatste tijd heel veel in het nieuws is geweest is Ariana Grande. Natuurlijk door haar rol in Wicked, de film. Maar inmiddels wordt er ook heel veel gesproken over haar uiterlijk. Ja, ze heeft nu aangekondigd dat ze na haar huidige tour, die ze nu aan het geven is, een stap terug gaat doen. Ja, en dat ze eventjes uit de schijnwerpers gaat. Ja, dus dan moeten we het toch doen met haar oude hits die nog steeds heerlijk zijn om naar te luisteren. Hier is Ariana Grande met

We zijn alweer aangekomen bij het einde van mijn show. Ik wil je weer bedanken voor het luisteren. Morgen hoor je me weer vanaf 2 uur. Heel veel plezier bij de show van Vanessa Werkhoven. En nog een hele fijne middag.

0: Zorgeloos rijden begint bij Euralco. Al meer dan 50 jaar de leasemaatschappij op Curaçao. Operational lease, financial lease of short lease, wij regelen het. Flexibel, betrouwbaar en persoonlijke service. Altijd mobiel, altijd Euralco. Kijk op euralco.com. Euralco, every mile with a smile.
1: Geen zin om te koken? Kom dan langs bij X. Bij ons heb je een 3-gangen-menu voor 99 gulden. Of 2 gangen voor 79 gulden. Je vindt X op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo Beach. Kom thuis bij X.
2: Uw nieuwe auto, crossover of SUV betaalbaar en betrouwbaar? Star Motors zet de nieuwe standaard. Official dealer van MG, Geely, Great Wall, Maxus en Haval. Garantie tot 5 jaar of 100.000 kilometer. Check de showrooms of starcuraçao.com.
3: Carasso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Carasso ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website carasso.com.
4: Vroeger dronken die biertje klaar.

0: lekkerste bier uit Venezuela. Oehoe!
1: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Mijn naam is Tjeerd van Dam en dit is het nieuws. De ophef over de buitenlandse bankrekening van de Curaçao Gaming Authority blijkt volgens het toezichthouder onterecht. De rekening in Praag is nodig om licentiegelden van online gokbedrijven te innen, omdat lokale banken deze bedrijven weigeren. De rekening was niet geheim. Het ministerie van Financiën en de Raad van Commissarissen waren op de hoogte. De opening van het nieuwe TUI Blue Resort bij de baai van Santa Marta is uitgesteld naar 1 november. Het hotel zou oorspronkelijk 1 september opengaan. Het proefslapen begint nu op 20 oktober. Kamers zijn dan 20% goedkoper. Gasten moeten rekening houden met bouwwerkzaamheden en de laatste afwerking. De bouw gaat ondertussen door. Dan internationaal nieuws. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt dat Israël nooit heeft ingestemd met het plan van president Trump voor de ontwapening van Hamas. Volgens dat plan trekt Israël zich uit Gaza terug nadat Hamas zich heeft ontwapend. Hamas zegt bereid te zijn tot ontwapening na een Israëlische terugtrekking. Marokko vervolgt tientallen mensen voor hun betrokkenheid bij de komst van tienduizenden migranten naar de Spaanse exclaves Ceuta en Melilla, melden Spaanse media. In Tetuan gaat het om 25 vervolgingen. In Nador worden 52 mensen vervolgd voor pogingen om Melilla binnen te dringen. Alle verdachten zitten in voorarrest. De Duitse politie bevestigt dat een gevonden drone op de luchthaven van Leipzig was voorzien van een explosief. Een robot onderzocht het toestel en de explosieve opruimingsdienst verwijderde de ontsteker. De drone werd gezien bij een landingsbaan met een Oekraïns goederenvliegtuig. De herkomst van de drone is onbekend. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM app.

Optimix, uw partner in bouwmaterialen. Wij produceren beton, blokken en klinkers van topkwaliteit die elk project sterker maken. Ook verkrijgbaar cement en steenslag. Zoek ons

0: gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
1: Heel de dag uit volle borst.
0: Nu, Werkhoven werkt over.
2: Hey, goedemiddag. Het is meezingen met Toto.

hier op Paradise FM met One. Een hele goede woensdagmiddag. We zijn alweer halverwege de week aanbeland. Het is toch wat, hè? Ontzettend lekker snel gegaan. En we hebben ook nog een halve week te gaan natuurlijk. En weet je wat ik nou zo leuk vind? Vanmiddag hier op de redactie kwam hij weer binnenlopen, hoor. Onze Meindert. Ja, ik heb hem gewoon gemist. Ik ben zelf natuurlijk ook 2 weken weg geweest. Maar dan nog, ik ben altijd blij als ik Meindert weer zie. En ik denk dat jij ook ontzettend blij bent dat je hem vanavond weer gaat horen. Dus de Alphabet Show gaat weer van start. Hij komt aan het einde van deze show eventjes aanschuiven om te vertellen wat het thema is. En dan mag je weer gaan inzenden. Maar zover is het nog niet. Nee, we hebben nog 3 uur te gaan tot die tijd. En die gaan we leuk vullen. Ik heb sowieso een leuke prijs. Restaurant X. Een restaurant. Ja, nee, dat wou ik niet zeggen. Ik wou zeggen een diner voor 2 bij Restaurant X. En daarvoor moet je meespelen met de muziekquiz. Had je dat nog niet gedaan, dan heb je bij deze nog de kans natuurlijk. Hè, tot een uurtje of 6 ongeveer komt hij misschien nog een paar keer langs. En daarna, ja, dan ga ik zo rond 6:50 iemand opbellen en blij maken met deze fijne prijs. Verder ga ik ook mijn vriendin Magali Goré weer spreken. Nou ja, ze is niet alleen mijn vriendin. Ze is inmiddels een beetje de vriendin van iedereen, hè? Onze voetbalvrouw. Ze is nog steeds niet terug op het eiland. Nee, ze blijft maar reizen, ze blijft maar doen. En het is, ja, nou ja, goed, ik zeg het iedere week weer, maar het is ook echt zo. Je weet met deze vrouw gewoon nooit waar ze uithangt. Dus ik appte er zojuist en ik zeg, ben je nou alweer op het eiland? Vindt wel gezellig om je weer even in de studio te zien. Maar zij zit nog bij een van haar zonen. En ik denk niet meer bij Kenji. Maar bij wie dan wel, dat weet ik niet. En waar die dan weer woont, dat weet ik ook niet. Dus we horen het zo meteen allemaal weer van haar. Verder heb ik, even kijken hoor. Oh ja, dat is ook leuk. Ik heb Wijnand hier, want die komt vertellen over Cine Curaçao. Dat is een gratis workshop voor inwoners van Curaçao die willen doorbreken als scenarist voor film en televisie. Superleuk, daarover zo meteen meer. Ja, en verder heb ik, kan het lijstje wel afgaan. Maar weet je wat, blijf gewoon lekker luisteren en je merkt het vanzelf wel. Eerst eventjes een lekker muziekje. DJ Jesse Jeff en The Fresh Prince.

0: echt een vleugel gewoon ergens in de slaapkamer en dan deze man erachter. En dan weet ik 100% zeker dat ik iedere avond heerlijk in slaap val. Wat een stem, wat een stem.
1: De Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Een lekker diner voor twee bij restaurant X. Ga ik weggeven vanavond zo tussen 6:30 en 7:00. Dan is het weer zover. En misschien wel aan jou. Tenminste, als je hebt meegespeeld met de muziekquiz vandaag. Hè. Ja, anders dan weet ik je natuurlijk ook niet te vinden. Dus mocht je die kans nog niet hebben gehad vandaag, dan zou ik echt aan je willen vragen om nu even goed te luisteren. Komt-ie aan.
1: Wat is hier weggepiept?

0: one.
1: Oeh, dit is een lekkere versie van dit nummer. Ja, dat is best een lang woord. Het is ook wel een apart woord. Hè? Misschien weet je het, als je dit nummer zo meezingt, dan heb je het nu gezegd. Zou je het dan ook eventjes aan mij willen laten weten? Je mag het delen via de Paradise FM app. Ik hoop dat je die inmiddels hebt. Als je hem nog niet hebt, dan is dat niet heel veel gedoe. Hè? Je kan denken, oh, dan moet ik een hele app downloaden. Nee, ja, je moet wel een hele app downloaden, want aan een halve heb je niks. Maar het is geen gedoe. Je gaat gewoon naar de App Store of naar de Google Play Store. En dan tik je gewoon in Paradise FM en je doet gewoon klik zo, hup erop. Kost helemaal niks, dan staat hij gelijk op je telefoon en dan kun je gewoon iedere dag met ons communiceren. Ja, is ook echt wel makkelijk, hè? Want als jij gewoon, weet ik veel, in de auto zit of je hebt geen tijd om het telefoonnummer op te schrijven, als je dat nog niet uit je hoofd kent, dan hoef je alleen nog maar die app te openen. Dan hoef je helemaal niet meer bij na te denken. Dus en bovendien heeft die app ook allerlei andere leuke gadgets, maar daar kom je vanzelf al achter. Goed, mocht je het weten, laat het mij eventjes weten. Wat was het weggepiepte woord? En nou ja, goed, als je mazzel hebt, als je hem gemist hebt, draai ik hem ergens verderop in de show nog wel eventjes. En dan spreken we elkaar misschien vanavond. Hier is David Bowie.

0: watersportliefhebbers opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.
1: Curaçao entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
2: Dames en heren, welkom aan boord van The Mermaid. Al bijna 40 jaar is The Mermaid de nummer 1 in dagtrips naar Klein Curaçao. Geniet van een volledig verzorgde dag, inclusief van ontbijt, uitgebreide barbecue lunch, strandbedjes, voldoende schaduw en ijskoude drankjes. Ontdek het onbewoonde eiland, relax bij onze eigen beach house of ga snorkelen en spot de zeeschildpadden langs de kust. The
3: Ieder mens is uniek. En dat geldt ook voor hoe je slaapt. Bij MW Bedden en Slapen op de Caracasbijweg 200 geven wij als familiebedrijf al 50 jaar een persoonlijk slaapadvies. Zodat jouw bed echt bij jou past. Voor thuis en op projecten. Want your sleep, our priority. Anytime, anywhere. MW Bedden en Slapen.
4: Dit is Okta, waar jouw idee begint en zichtbaar wordt. Wij denken met je mee. Van eerste concept tot de juiste combinatie van printing en science. Samen bepalen we wat jouw merk nodig heeft om echt op te vallen. Van idee tot uitvoering, alles onder één dak. Okta, we bring branding to life.
5: Kokos Beach, de verbinding.

0: zonsondergang. Elke dag zondag. Ervaar het bij Kokos. It all happens at Yantil Beach.
1: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 4:30.
2: Ministerie van BPD belooft snellere uitvoering van rechterlijke uitspraken voor ambtenaren. Hey, Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. De overheid moet rechterlijke uitspraken in ambtenarenzaken sneller en beter uitvoeren. Dat meldt het ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening naar aanleiding van een kritisch rapport van de ombudsman. Het ministerie benadrukt dat het naleven van vonnissen een fundament is van de democratische rechtsstaat. Om de achterstanden weg te werken is de overheid met een inventarisatie gestart. Alle ministeries moeten in kaart brengen welke rechterlijke beslissingen over hun personeel nog niet of niet volledig zijn nageleefd. Volgens minister Shelton Hato wordt er al langer gewerkt aan het verbeteren van de interne werkprocessen. En de ophef over de buitenlandse bankrekening van de Curaçaose Gaming Authority, de CGA, blijkt volgens de toezichthouder onterecht. Eerder dreigde minister van Financiën Charles Cooper met aangifte vanwege een rekening in Praag, maar de CGA zegt in het Antilliaans Dagblad dat deze rekening noodzakelijk is om licentiegelden van online gokbedrijven te kunnen innen. Volgens de toezichthouder weigeren lokale banken zaken te doen met online gokbedrijven vanwege het hogere risicoprofiel en de mogelijke gevolgen voor hun relaties met Amerikaanse correspondentbanken. Daarom maakt de CGA gebruik van een Tsjechische betaalinstelling. Deze rekening was dan ook niet geheim. De ambtelijke top van het ministerie van Financiën was hiervan op de hoogte. De ontvangen licentiegelden worden volgens de wet automatisch verdeeld tussen de landskas en de CGA voor de uitvoering van haar toezichtstaken. Ook betalingen in de digitale munt USDD zijn toegestaan, maar deze worden direct omgezet in euro's. Dat was het. Wil je nou meer nieuws? Dan open je natuurlijk de Paradise FM-app.

Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com.

0: gevelreclame en vehicle wraps. Wij zorgen dat jouw boodschap gezien wordt. Met hoogwaardige printing en duurzame signs die opvallen dag en nacht. Okta, we bring branding to life. Dit is Paradise FM. Heel de dag uit volle boord. Nu, Werkhoven werkt over.
1: We gaan onderweg naar Shalimar, naar Tina Turner. Paradise.

ben toch wel heel erg blij hoor met mijn baan hier bij Paradise FM. Ik zit hier gewoon lekker een beetje zo heerlijke muziek te luisteren. Een beetje mee te zingen, een beetje klein beetje zo lekker te grooven. En ondertussen een beetje te kletsen. Dat is toch fantastisch? Ja, ik vind dit fantastisch. Ik zou echt met niemand willen ruilen. Nou ja, dat is niet helemaal waar. Ik zou wel willen ruilen met Magali Goré. Ja, het is niet zo dat ik zeg, ik zou een voetbalvrouw willen zijn. Maar als ik gewoon hoor wat zij allemaal doet en waar ze allemaal gewoon... Ze zit dan nu weer in Amsterdam, vertelde ze me net. En nou ja, goed, daar is ze dus ook allemaal leuke dingen aan het doen. Hè? Een beetje, gewoon het Amsterdamse leven. Een beetje over de grachten wandelen. Ik geloof dat ze naar Soho House is geweest. Ja, het is echt ongelooflijk. Nou, ze praat je zo meteen bij. Ik ben, ja, nee, wat ik zeg. Ik ben blij, maar ik ben stiekem ook wel een klein beetje jaloers op dit heerlijke leven. Maar goed, wij blijven hier gewoon lekker zitten. En ja, ik heb voor jou een lekker nummer klaarstaan. Deze van Crazy.

dat was Mr. Big hier op Paradise FM en To Be With You. Ik heb zometeen een gast in de studio, super gezellig. Die komt namelijk van alles vertellen over een gratis workshop, een scenario-workshop voor talent op Curaçao. Superleuk, het is vanuit productiehuis NL Film en die lanceren dus in het najaar hier Cine Curaçao. Dit is een gratis workshop voor iedereen die wil doorbreken als scenarist voor film en televisie. Dus ben jij deze persoon, ben jij degene die zegt, ja, maar ik heb talent, ik heb superleuke ideeën. Ik heb alleen een klein setje nodig. Ik moet gewoon nog eventjes weten hoe ik die dots moet verbinden. Nou, dan moet je zeker blijven luisteren, want Wijnand vertelt er zo meteen

0: lieve wijnvrienden. Er zijn momenten die vragen om iets bijzonders. Een wijn die spreekt en een koffie die raakt. Bij Cavino vindt u een zorgvuldig gekozen collectie wijnen uit de hele wereld. En verfijnde koffies voor elke gelegenheid. Wij adviseren u met plezier, zodat uw keuze altijd past bij uw persoonlijke smaak en uiteraard bij het juiste moment. Bezoek ons bij Cavino Zeelandia aan de Orionweg 12 of in de Oasis Mall in Groteberg. Cavino, waar elke wijn een verhaal vertelt.
1: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

0: Van Openwald. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Psst, wil jij een droomkamer? Bij Nok Nok Kids vind je alles voor de baby- en kinderkamer. Kom langs in de showroom op Pallasstraat 12 in Zeelandia. Of kijk op noknok-kids.com. Nok Nok Kids. Alles voor mijn kamertje.
2: Ontdek Maida's Kitchen in Sedio Trabanda. Geniet van een intieme setting binnen of een verfrissende bries op ons terras. Laat je smaakpapillen verwennen met een harmonieuze mix van lokale en mediterrane smaken. Maida's Kitchen, waar culinaire tradities samenkomen.
3: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 5 uur.
4: Mijn naam is Tjeerd van Dam en dit is het nieuws. De Curaçaose overheid gaat rechterlijke uitspraken over ambtenaren sneller en beter uitvoeren. Ministeries brengen in kaart welke uitspraken uit de periode 2020 tot en met 2025 nog niet volledig zijn nageleefd. Het gaat vaak om achterstallig loon, promoties en toelagen. Bijna 2/3 van de uitspraken werd later dan een jaar uitgevoerd. De ophef over de buitenlandse bankrekening van de Curaçao Gaming Authority blijkt volgens de toezichthouder onterecht. De rekening in Praag is nodig om licentiegelden van online gokbedrijven te innen, omdat lokale banken deze bedrijven weigeren. De rekening was niet geheim. Het ministerie van Financiën en de Raad van Commissarissen waren op de hoogte. Dan internationaal nieuws. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt dat Israël nooit heeft ingestemd met het plan van president Trump voor de ontwapening van Hamas. Volgens dat plan trekt Israël zich uit Gaza terug nadat Hamas zich heeft ontwapend. Hamas zegt bereid te zijn tot ontwapening na een Israëlische terugtrekking. Marokko vervolgt tientallen mensen voor hun betrokkenheid bij de komst van tienduizenden migranten naar de Spaanse exclaves Ceuta en Melilla, melden Spaanse media. In Tetuan gaat het om 25 vervolgingen. In Nador worden 52 mensen vervolgd voor pogingen om Melilla binnen te dringen. Alle verdachten zitten in voorarrest. De Duitse politie bevestigt dat een gevonden drone op de luchthaven van Leipzig was voorzien van een explosief. Een robot onderzocht het toestel en de explosieve opruimingsdienst verwijderde de ontsteker. De drone werd gezien bij een landingsbaan met een Oekraïns goederenvliegtuig. De herkomst van de drone is onbekend. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM app.
5: Turista, riba bo isla. Sin maleta, pero con hopi sabor. Renta Carrefour y la que viaje comisa. Ese man aquí no está by Holanda. Un kilo de queso gouda pa solamente $29.99. Lekkere Hollandse stroopwafels pa $8.99. Boboren, nota completo, sin un six pack de Hertog Jan pa $20.79. Gezellig!
6: Carteam Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij kopen auto's.
7: Swiss Foodbox Zeelandia. Hollandse snacks, Surinaamse daghap. Kom proeven, blijf glimlachen.
8: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.
3: Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
9: Heel de dag uit volle borst.
3: Nu, Werkhoven werkt over.
10: En Inner Circle met de Games People.

0: je hoorde de Goo Goo Dolls met Iris. Dit is een mooi onderwerp voor iedereen die heel graag iets moois wil maken en een toekomst ziet in film en televisie. Want er komt namelijk een ontzettend gave workshop aan. Productiehuis NL Film lanceert dit najaar Cine Curaçao. En dit is een gratis workshop voor inwoners van het eiland die dus willen doorbreken als scenarist voor de film en de televisie. En ja, ik vind dit wel een heel mooi verhaal. Laat ik eventjes de pro erbij halen. Wijnand, welkom in de studio.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag,
1: dankjewel voor de uitnodiging.
0: Nou ja, hartstikke leuk dat je er bent. Want ik heb namelijk van de week zag ik dit in het nieuws. En toen dacht ik vind dit wel heel leuk. Want we hebben ontzettend veel talent rondlopen op het eiland. Er wordt, je ziet ook tijdens het filmfestival, de Curaçao Focus, zeg maar, de Caribbean Focus films. Dat er steeds meer mooie films van lokale makers vandaan komen. Dus dit is voor ons natuurlijk gewoon echt wel heel erg leuk dat dit eraan zit te komen. Vertel eens even iets over hoe is dit ontstaan, dit idee bij jullie?
1: Ja, ik ben zelf head of production bij NL Film. Maar ik mag ook.
0: Oh, zou jij iets dichter? Die microfoon is een beetje gevoelig, hoor.
1: Ja, dit is beter.
0: Ja, hè?
1: Ja, ik hoor me beter.
0: Ja, precies. Perfect.
1: Ik ben head of production bij NL Film. En dan ben je ook verantwoordelijk voor projecten die nog in ontwikkeling zijn.
0: Ja.
1: En ik kan zelf ook projecten ontwikkelen. Dus ik was bezig met een project wat zich op Curaçao speelt, een serie. En voor die serie zou ik een writers room, een schrijfsteam willen hebben, waar ook lokale talenten in plaatsnamen. Het project wat ik aan het ontwikkelen nog steeds ben, hebben we gepitst, maar is niet doorgekomen. Maar het idee van het werken met lokale talenten is gebleven.
0: Ja.
1: En toen is dit idee van de workshop ontstaan. Ik heb uiteindelijk met Evan van Hooy, een van de acteurs van GTST.
0: Bing,
1: ja.
0: Ja.
1: Wat wij ook produceren, zijn we gaan zitten. Want Bing heeft heel veel, een groot netwerk op het eiland.
0: Ja.
1: En die heeft een aantal telefoontjes gepleegd om te kijken of wat lokale partners mee willen doen aan dit idee. En NL Film heeft ook geïnvesteerd, omdat het belangrijkste feit hiervan is dat het inderdaad gratis moet zijn.
0: Ja.
1: Voor de mensen die hier aan mee gaan doen.
0: Ja.
1: En het idee sloeg vrij snel aan. Dus we hebben vrij snel een Cinex als partner meegekregen. Corendon heeft een stukje meegedaan. Ik heb zelf een aanvraag gedaan bij het cultureel centrum, of het cultureel fonds Caribisch Gebied.
0: Ja.
1: Die hebben een stukje meegedaan. En in het proces van bij elkaar krijgen van de funding kregen we van de filmcommissioner Eloise van Wikkeren, die ook erg meehelpt, te horen dat Fiction Valley, een andere producent uit Nederland, ook bezig was met een workshop. En die hebben we erbij genomen. En nu staan we eigenlijk aan de vooravond van het registreren. We zijn qua funding zijn we rond. En nu kunnen we de volgende fase in. Is dat mensen hun registratie op vrijdag 7 augustus kunnen indienen. En
0: ja,
1: dan gaan we daar een selectie van 8 tot 10 personen uitkiezen. En dan gaan we in november, 19 november tot 29 november, 8 dagen gaan we de workshop houden.
0: En waar bestaat deze workshop uit? In een notendop.
1: Ja,
0: in
1: notendop gaat het vooral om. Een workshop is gewoon dat je het zelf moet doen. Dus je moet zelf schrijven.
0: Ja.
1: Dus 's ochtends zal er veel gepraat worden, maar ook veel geschreven worden. En in de middag gaan we feedback geven op verschillende manieren. Bijvoorbeeld Jasmin Zendar en Evan Hooy, die ook die meedoen eraan, die gaan dan een stukje lezen bijvoorbeeld en geven dan feedback vanuit een acteursstandpunt.
0: Ja, want Jasmine Zendar is ook een hele bekende actrice. Ja. Zit volgens mij op dit moment ook in goede tijden, of niet?
1: Ja.
0: En ze heeft net Verliefd op Curaçao gedraaid hier.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, dus die is. Maar ik als producent kan ook lezen en zeggen vanuit producentenoogpunt, let op hier, let op. Dus in de ochtend zal het veel schrijven zijn.
0: Ja.
1: In de middag veel feedback op het geheel. En uiteindelijk gaat het gewoon om dat Dat je als schrijver ook een beetje ook begrijpt waarom je dingen schrijft. En waarom je ze op een bepaalde manier schrijft. Waardoor het niet alleen structureel beter is, maar dat het ook beter aankomt.
0: Ja.
1: Maar ik ben geen schrijver. Dus Chris Westendorp is de mentor die deze workshop gaat geven. Zij heeft bijvoorbeeld Santos geschreven, waar ze een gouden kalf voor heeft gevonden. Zij is dit nu aan het ontwikkelen. En als ik terug ben in Nederland, dan gaan we meer praten over de inhoud. En dan, dan hopen we dat we een hele mooie workshop kunnen geven.
0: Wat leuk zeg, ja. Super gaaf. Nou ja, het wordt in ieder geval ook een lange workshop, hè? Want ik zie hier 19 tot en met 29 november. Dus 10 dagen lang kun je daaraan deelnemen.
1: Het zijn 8 dagen.
0: 8 dagen in totaal. Er zitten natuurlijk ook weekenddagen tussen.
1: De mentor die deze workshop gaat geven. Zij heeft bijvoorbeeld Santos geschreven, waar ze een gouden kalf voor heeft gevonden. Zij is dit nu aan het ontwikkelen. En als ik terug ben in Nederland, dan gaan we meer praten over de inhoud. En dan, dan hopen we dat we een hele mooie workshop kunnen geven.
0: Wat leuk zeg, ja. Super gaaf. Nou ja, het wordt in ieder geval ook

0: gewoon niet iedereen kan vrijnemen. Dus het idee ja. dat we een aantal dagen gewoon halve, een aantal dagdelen doen. Ja. En dan in de weekenden lange dagen. En Cine Curaçao is het initiatief, zoals het heet. Gaat ook verder dan alleen scenario workshop. Het gaat ook dat we bijvoorbeeld volgend jaar dat we misschien iets van geluid workshop gaan doen.
1: Oké, dus jullie zijn al bezig met een vervolg op deze workshop.
0: Het is een lange termijn.
1: Wat leuk zeg. Ik vind het heel leuk, weet je. Ik vind het sowieso heel erg leuk. Maar ik vind het ook wel heel fijn om... weet je wat? Heel veel mensen zeggen vaak van... Curaçao wordt op dit moment heel erg veel gebruikt als filmlocatie. Hè? Ook Nederlandse films komen hier draaien. En veel mensen vinden het toch wel erg jammer... als mensen hier komen draaien, iets moois komen maken. Maar eigenlijk alleen maar... Nederlandse spelers en Nederlandse schrijvers en Nederlandse crew meenemen. Ja. Ja, en op deze manier investeer je echt in het eiland om vervolgens ook misschien in de toekomst met de mensen die je hier in de workshop hebt gehad weer aan het werk te kunnen gaan.
0: Ik denk dat er zeker, want ik denk dat er genoeg talent rondloopt hier die misschien alleen nog een klein duwtje nodig heeft om en het gaat niet alleen om het leren van geluidcamera, regie of wat het ook is. Het gaat ook om netwerk. Het gaat ook om te weten bij wie je moet zijn.
1: Ja.
0: Want in Nederland moeten ze weten, we moeten die en die hebben.
1: Ja.
0: Dus het is ook een beetje een bridge tussen Nederland en het Caribische gebied uiteindelijk.
1: Ja,
0: dus... Curaçao als voorloop ervan. Dus het is talentontwikkeling, het is een creative hub. En het is ook een beetje teruggeven...
1: Ja.
0: De gemeenschap.
1: Ja, wat leuk. Hartstikke goed. Nou, even kijken. Vanaf vrijdag kunnen mensen zich aanmelden. Ja, wie wil je oproepen? Nou, wie moet zich aangesproken voelen?
0: Ja, iedereen die een liefde voor schrijven heeft... en denkt van, dit is iets voor mij. Ik heb dit altijd gewild. Die moet gewoon in de pen.
1: Ja.
0: En op cinecuraçao.com kun je aanmelden op de website vanaf... De vrijdag 7 augustus gaat die aan.
1: Ja.
0: En ik word nu al gemaild door mensen. En we hebben op de website staan, dat is goed om te vertellen... dat we zoeken naar mensen tussen 18 en 50. Maar dan hebben ook mensen van 60 mij gemaild van... ik ben 60, maar ik heb ook passie voor schrijven.
1: Ja.
0: Die mogen ook gewoon
1: Tuurlijk.
0: Schrijven.
1: Het gaat
0: mij vooral om mensen die passie hebben voor schrijven...
1: Ja.
0: en die zich willen verder ontwikkelen... die moeten zich vooral aanmelden.
1: Oké. Dus in principe mag iedereen zich aanmelden... maar er is natuurlijk niet plek voor iedereen. Hoeveel mensen heb je uiteindelijk ga je uitkiezen?
0: Ja, we denken tussen de 8 en 10 mensen. Dus het is niet veel.
1: De
0: spoeling is dun, omdat we ook gewoon mensen aandacht willen... persoonlijk aandacht willen geven.
1: Ja,
0: dus
1: ja snap ik.
0: Een klein select groepje waar we gewoon de diepte in kunnen gaan.
1: Hartstikke leuk. Spannend.
0: Ja. Ja.
1: Oké, nou ja, dat gaat gebeuren. Ik zou het heel leuk vinden als je me een klein beetje op de hoogte houdt. Ook als jullie gaan starten. En ook met ogen natuurlijk op dat dit wel een vast ding gaat worden op het eiland. Vind ik het leuk om dit te volgen.
0: Ja.
1: Maar voor nu, Wijnand, vond ik het heel erg leuk dat je in de studio was. Succes!
0: Dank je.
1: En mocht je je willen aanmelden voor dit project, nog één keer, waar kunnen ze hun...
0: cinecuraçao.com.
1: Oké, helemaal goed. Duidelijk. Dankjewel. Fijne middag. Ja.

0: nieuwe berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM app.
1: Close your eyes. Hear the island sounds. What is missing? A steaming hot cup of coffee, of course. Enjoy the Italian expertise at home, at work, or in

0: Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
1: What's your favorite fuel? Does Chivas keep you going? Is Beef Eater your power drink? Or Martell your electricity? None of the above? Don't worry, we have enough.

0: 6.
1: Ministerie van BPD belooft snellere uitvoering van rechterlijke uitspraken voor ambtenaren. Hey, Vanessa hier met het Paradise FM Nieuws. De overheid moet rechterlijke uitspraken in ambtenarenzaken sneller en beter uitvoeren. Dat meldt het ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening naar aanleiding van een kritisch rapport van de ombudsman. Het ministerie benadrukt dat het naleven van vonnissen een fundament is van de democratische rechtsstaat. Om de achterstanden weg te werken is de overheid met een inventarisatie gestart. Alle ministeries moeten in kaart brengen welke rechterlijke beslissingen over hun personeel nog niet of niet volledig zijn nageleefd. Volgens minister Shelton Hato wordt er al langer gewerkt aan het verbeteren van de interne werkprocessen. En de ophef over de buitenlandse bankrekening van de Curaçaose Gaming Authority, de CGA, blijkt volgens de toezichthouder onterecht. Eerder dreigde minister van Financiën Charles Cooper met aangifte vanwege een rekening in Praag, maar de CGA zegt in het Antilliaans Dagblad dat deze rekening noodzakelijk is om licentiegelden van online gokbedrijven te kunnen innen. Volgens de toezichthouder weigeren lokale banken zaken te doen met online gokbedrijven vanwege het hogere risicoprofiel en de mogelijke gevolgen voor hun relaties met Amerikaanse correspondentbanken. Daarom maakt de CGA gebruik van een Tsjechische betaalinstelling. Deze rekening was dan ook niet geheim. De ambtelijke top van het ministerie van Financiën was hiervan op de hoogte. De ontvangen licentiegelden worden volgens de wet automatisch verdeeld tussen de landskas en de CGA voor de uitvoering van haar toezichtstaken. Ook betalingen in de digitale munt USDD zijn toegestaan, maar deze worden direct omgezet in euro's. Dat was het. Wil je nou meer nieuws? Dan open je natuurlijk de Paradise FM-app.
2: Gezelligheid smaakt nog beter als je er hebt gemist. Mahai Grand Café is weer open. Kom je snel langs voor lunch, diner of een borrel?
3: Carteam Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Car

0: Duran Duran en Wild Boys hoor je hier op Paradise FM. Het is woensdag en het is de hoogste tijd, vind ik wel, om weer eventjes lekker in gesprek te gaan met Magali Goré. Ja, ik zeg vind ik wel, want je hebt er vorige week gewoon gehoord, volgens mij. En de week daarvoor ook, want ik hoorde van Arie Pieter dat hij je wel gebeld heeft, hè Magali?
1: Ja, maar dat is anders hoor, met een man kletsen. Ah. Want de vrouwen kunnen we lekker hebben. We gaan er van hot naar her. Ja. En hij moest het af en toe eventjes. Wat zeg je ook alweer?
0: Ja. Dat is natuurlijk heel anders. Mannen zijn gewoon anders dan vrouwen. Hè. Wij zijn wat minder, wat minder kort van stof. Wij zijn wat langer van stof.
1: Nou, jij doet het goed. Ik ben gewoon lang van stof.
0: Ah. Hey, ik ben wel heel blij dat ik je weer spreek. En ik zei het net ook al. Ik wist eigenlijk niet waar jij nu was. Ik hoopte dat je weer op het eiland was. Maar je bent nog steeds je bent en route, toch? Nog steeds.
1: Ik ben echt een reizende vrouw. Ik ben nu in Amsterdam.
0: Ja.
1: Ik rijd door een tunnel, dus als ik wegval, dan weet je waarom.
0: Nou, handig.
1: Ik rijd met zoon 2, Quinten, onze tweede zoon.
0: Ja.
1: En ik heb net gehoord dat de 28 augustus zijn nummer uitkomt die maakt met onze neef Sunneri, met zijn beste vriend Ryan Marciano.
0: Nou, dus wat hartstikke leuk.
1: Ja. Een beetje house hoor, dus ik ben niet helemaal van de house. Maar
0: nee, we weten een beetje wat Sunneri, Sunneri van Doutzen, hè? Of Doutzen van Sunneri.
1: Ja,
0: precies.
1: Van Doutzen van Sunneri.
0: Dat is ontzettend, dat gaat heel gaaf worden, denk ik.
1: Ja, want Sunneri en Ryan die komen best wel vaak op het eiland optreden. Hè? Dus die zijn wel bekend hoor, bij jullie op het eiland.
0: Ja.
1: Ik ben niet zo'n houserig type, maar ze doen het leuk, laat me het zo zeggen.
0: Nou, wat goed zeg. En 28 augustus komt hij uit, dus dan kunnen we hem allemaal gaan beluisteren en downloaden.
1: Ja, dan kan je zelfs met Quinten praten als je dat leuk vindt. Hè,
0: Quinten? Leuk, tegen die tijd. Nou, remind me even, want dan doen we dat. En dan kan ik gelijk eventjes een voorproefje geven. Dan hebben wij de primeur hier op Paradise. Leuk. Hey, en hoe is het verder? Ja. Want je zit in Nederland, is het een beetje lekker weer daar?
1: Ja, het is hartstikke lekker weer. En het leukste is, op de grachten kom ik alleen maar moeders tegen uit Curaçao.
0: Niet.
1: Want die hebben allemaal kinderen.
0: Ja.
1: Ja, en die gaan allemaal hier studeren.
0: Ja.
1: Dus die zijn allemaal huis aan het inrichten, IKEA aan het onveilig maken, bedden kopen.
0: Och.
1: You name it. Ja, maar die meiden komen allemaal uit Curaçao.
0: Ja.
1: Die komen hier studeren. Dus heel grappig om ze dan tegen te komen hier op de grachten. He, want we kennen ze natuurlijk van Curaçao.
0: Ja.
1: En, en dan opeens zie je dan de moeders van Curaçao in Nederland. Nog steeds op een slippertje voor. Dat het,
0: Dat
1: het weer je zich toelaat. Weet je. Dus geen regenjassen en zo. Het is gewoon hetzelfde, alleen op de grachten.
0: Ja, maar dat heeft ook. Dat hoef ik jou niet uit te leggen dat wel wat heeft. Want het is toch ook wel lekker hè, dat je gewoon ook weer eventjes zo'n zomer in Amsterdam mee kan pakken. Gewoon even al die dingen die je hier niet doet of niet kunt doen.
1: Ja. Ik kan echt genieten om naar IKEA te gaan.
0: Oh ja, IKEA, dat is. Oh ja, nee, dat zou ik ook wel heel erg leuk. Maar heb je dan niet dat je denkt, ik wil hier allemaal dingen kopen voor op Curaçao? Gewoon grote spullen en zo.
1: Nou ja, dat heb ik wel. Maar weet je wat het vervelende is? Je kan het niet allemaal meeslepen. En het duurt ook hartstikke lang voordat het er is.
0: Ja.
1: Maar eerder dat het er is, dan wil je misschien wel weer wat anders. Hoeveel kan je meenemen? Want in mijn koffer, je weet hoe dat gaat, hè? Je gaat met een koffer daarheen.
0: Ja.
1: En dan ga je spullen kopen. En dan moet je eigenlijk weer een koffer erbij nemen om je spullen mee terug te nemen naar Curaçao. Ja, het is wel wat, hoor.
0: Ja.
1: Luxe problemen.
0: Het wordt misschien gewoon tijd dat er een IKEA komt op Curaçao. Hoe vind je dat?
1: Nou, als dat gebeurt, dan zijn we gewoon. Kijk, bij Ibiza werkt het ook. Dus ik begrijp niet zo goed waarom wij het niet kunnen.
0: Een
1: maar
0: IKEA en een Action wil ik hier.
1: Ja!
0: Toch?
1: Echt waar?
0: Ja, jij
1: nee,
0: niet?
1: Dan liever een Xenol.
0: Hou je niet van de Action?
1: Nee, ik ben meer een Hema-type.
0: Oh ja, Hema.
1: Ik ben meer van de Hema.
0: Hema, maar dan wel met de worst. Die wil ik ook hier.
1: Nou, ik eet geen varkensvlees, maar af en toe denk ik, dat is wel een goeie hoor.
0: Ja, toch?
1: Jammy. Ja, die rookworst vind ik wel lekker van.
0: Oh, heerlijk, hou op. Nou goed, jij bent dus nog even aan het genieten daar in Amsterdam. Wanneer kom je wel weer naar Curaçao, Magali?
1: Volgende week!
0: Oh! Oké, maar ben je er voor woensdag al, of dat nog niet?
1: Dat wel.
0: Ja. Okay.
1: Dus dan ga ik bij jou in de studio komen, gaan we met elkaar praten geven. En dan is het een weekje Curaçao, en wat heb ik dan weer meegemaakt? Geen idee, maar je weet het, never a dull moment.
0: Nou, we gaan het ongetwijfeld weer van je horen, en ik ben heel blij dat dat gewoon weer hier in de studio is. Ik kijk er naar uit.
1: Leuk. Oké, ik ook.
0: Tot dan, en groetjes aan je zoons daar, en geniet nog even.
1: Oké.
0: Doei!
1: Okay, bye.
0: Doei! Magali Goré vanuit Amsterdam dit keer. Ja, je weet het nooit, hè, met die dame waar ze zit. Hartstikke leuk. Volgende week weer in de studio. Wij gaan hier door met een lekker...

0: Curaçao Entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
1: Paspoort, check. Ticket, check. Reisverzekering, oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
2: Maakt u gebruik van MCB Mobile Banking of online banking? Nu kunt u makkelijk facturen betalen en online shoppen zonder dat u alle betaalinformatie hoeft in te vullen. Sentoo en MCB maken online betalen nog sneller en makkelijker. Als u kiest voor betalen via Sentoo, hoeft u de betaling alleen goed te keuren in uw MCB Mobile Banking app of MCB Online Banking website. Handig toch? Al uw gegevens staan al voor u ingevuld en er zijn geen extra kosten. Wilt u meer weten over Sentoo? Bezoek mcb-bank.com of ga naar sentoo.io. Dat is sentoo.io.
3: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire. Where service is in our nature.
4: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 6 uur.
5: Mijn naam is Tjeerd van Dam en dit is het nieuws. De Curaçaose overheid gaat rechtelijke uitspraken over ambtenaren sneller en beter uitvoeren. Ministeries brengen in kaart welke uitspraken uit de periode 2020 tot en met 2025 nog niet volledig zijn nageleefd. Het gaat vaak om achterstallig loon, promoties en toelagen. Bijna 2/3 van de uitspraken werd later dan een jaar uitgevoerd. De ophef over de buitenlandse bankrekening van de Curaçao Gaming Authority blijkt volgens de toezichthouder onterecht. De rekening in Praag is nodig om licentiegelden van online gokbedrijven te innen, omdat lokale banken deze bedrijven weigeren. De rekening was niet geheim. Het ministerie van Financiën en de Raad van Commissarissen waren op de hoogte. Dan internationaal nieuws. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt dat Israël nooit heeft ingestemd met het plan van president Trump voor de ontwapening van Hamas. Volgens dat plan trekt Israël zich uit Gaza terug nadat Hamas zich heeft ontwapend. Hamas zegt bereid te zijn tot ontwapening na een Israëlische terugtrekking. Marokko vervolgt tientallen mensen voor hun betrokkenheid bij de komst van tienduizenden migranten naar de Spaanse exclaves Ceuta en Melilla, melden Spaanse media. In Tetuan gaat het om 25 vervolgingen. In Nador worden 52 mensen vervolgd voor pogingen om Melilla binnen te dringen. Alle verdachten zitten in voorarrest. De Duitse politie bevestigt dat een gevonden drone op de luchthaven van Leipzig was voorzien van een explosief. Een robot onderzocht het toestel en de explosieve opruimingsdienst verwijderde de ontsteker. De drone werd gezien bij een landingsbaan met een Oekraïens goederenvliegtuig. De herkomst van de drone is onbekend. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM app.
6: Op vakantie of zakenreis? Evers Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's in elk formaat. Van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Evers Curaçao heeft 5 locaties, dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255. Menu 1. Of bezoek onze website everscurazao.com.
7: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roy Santu.
8: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha, naast Caribbean Tires. Loods 1. De leukste woonwinkel van Curaçao.
9: Bingo doen. Luister, als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak, gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras, ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de kleine Hindustan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. En je want je zo weer in Suriname.
10: Tijd voor wijn, slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan W. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé, de mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif, wit-rood rosé, droog, zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
11: Stroom wordt duurder, de zon niet. Met Zon voor Niks zet u zonlicht om in besparing. Met slimme panelen en batterijopslag die ook werkt als de zon onder is. Wij adviseren, wij installeren, u bespaart. Zet de zon aan het werk. Met Zon voor Niks met een X.
10: Nieuwe tijden, nieuwe wijnen. Daarom vindt u bij Servifrais ook vegan, organische, biologische, sulfietvrije en biodynamische wijnen. Proef de voordrijfstrevendheid.
12: Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
13: Heel de dag uit volle borst.
12: Nu, Werkhoven werkt over.
14: Ja joh, en we gaan alweer het laatste uur in.

0: Paradise. En Billy Joel hoorde je met River of Dreams. Het is woensdag. Het is 14 minuten over 6. Het is...
1: Waf, waf, woensdag!
0: De hoogste tijd voor de leukste dierenarts van ons eiland. Dus eventjes inchecken bij Odette Doest. Een hele goede avond, Odette.
2: Goeie avond. Waf, waf, woe. En ik ben ook ondertussen de gespierdste dierenarts op het eiland.
0: Oh, echt, ik moet heel die tekst gaan aanpassen. Ja, jij bent natuurlijk de leukste, maar ook de meest, hoe zeg je dat, atletische dierenarts van het eiland.
2: Ja, denk het wel. Ja, denk het wel.
0: Ja, dat denk ik ook wel. En de meest ritmische, want ik heb jou zien dansen. Nou, ik zweer het je, niemand die jou bijhoudt. Mijnders zit hier, die knikt heel instemmend nee over dat niemand je bijhoudt. Nee, maar echt hoor.
2: Nee, dat is Boogie, die zit me ook altijd in. Nee, echt, die heeft het ook altijd over, maar het is wel grappig. Ja, ik vind dansen is gewoon heel leuk. Maar atletiek is ook heel ritmisch, hè? Dus het hoorden lopen ook.
0: Je hebt het gewoon allemaal. Hey, ik wil heel graag weten, hoe is jouw week verlopen? Wat waren de hoogtepunten, de dieptepunten?
2: Nou, hoogtepunt is dat het gelukt is om een snavel te repareren van een jonge aanrijder, waarbij de snavel afgebeten was en om 6:30 hing. Echt, Connor maakt zo'n flauw grapje van, je hebt zo'n spelletje dat je zo knipt de neus meeneemt van die man, ik weet niet hoe het heet.
0: Ja.
2: Maar hij zong dat rijmpje. Hij zong dat rijmpje en toen dacht ik, really? That's my son. Weet je?
0: Dat je doet alsof je iemand zijn neus afpakt zo.
2: Ja, dus was die snavel weg. Ja.
0: Ach, gossie.
2: Nee, dus die heb ik met allemaal schroefjes weer aangezet. Dus het ziet er heel mooi uit. Ik hoop dat het blijft zitten en dat het weer lekker aangroeit. Dus dat was mijn hoogtepunt eigenlijk.
0: Ja.
2: En dat was op dezelfde dag als mijn dieptepunt.
0: Oh.
2: Dat ik was een heel schattig, lief klein hondje. En het was de dag ervoor aangekomen vanuit Amerika. En die had een traumatisch ongeval. En ik probeerde alles op alles te zetten om hem toch te redden. Want iedereen was zo diep verdrietig en gestrest.
0: Ja.
2: En zo zielig. En het was inimini, 1,5 kilo of zo. Dus ik zet zo'n een traagje tube en ik zag dat aan. Er zit allemaal sprul voor. En zoepa, door de capillaire werking, chemie, schiet ineens naar voren, dat spul. Dus ik krijg het zo in mijn mond. Ik denk,
0: niet, wat kwam er in je mond? Spoelen. Wat kwam er in je mond?
2: Ja, gewoon spugen, bloed, zeg maar. Ja, dat is natuurlijk best wel
0: vies. Kots, niet spuug. Ja. Kots. Ja. En bloed.
2: Nee. Ik zat met de lucht in de traagje, maar hij had dus allemaal longbloedingen. Dat wist ik op dat moment niet. Dus ik heb gewoon echt sputum uit zijn longen en bloed binnengekregen. Dus het was echt verschrikkelijk dieptepunt in mijn leven.
0: Oh my.
2: Dus gespoeld. Weet je, dan heb ik nog liever zo'n hond die je dan die moet leegpompen omdat hij chocola heeft gegeten. Als het daar misgaat, tja, weet je, die chocola.
0: Dan heb je nog wat lekkers in je mond.
2: Gewoon spugen, bloed, zeg maar. Ja, dat is best wel vies.
0: Kots,
2: ja,
0: van dat niet hondje, spuug. Ja. Kots en bloed.
2: Nee. Ik zat met de lucht in de traagje, maar hij had dus allemaal longbloedingen.

0: ergste wat een beest in je mond kan lekken. Hè? Als ze dan toch
1: ja,
0: moet.
1: Ja, echt wel. Maar goed, dus ik denk, nou ja, goed, gewoon verder. Helaas is het is wel dramatisch. Het dierenkind heeft het niet overleefd. En toen legde ik die mevrouw uit wat voor entingen ze moest halen, wat tetanus en zo. En ik zei van, nou ja, weet je, hij is net binnengekomen uit het buitenland, dus rabies heeft hij in ieder geval gehad. En toen kwam de aap uit de mouw. En dit is eigenlijk de grote les, en daar gaat het me eigenlijk om, beste mensen. Als je een dier meeneemt van één land naar het andere land, vraagt een AUB toestemming of aan de veterinaire dienst van het desbetreffende land. En Krimi, alle landen hebben ergens een website of een e-mailadres of een telefoonnummer van de officiële veterinaire dienst van het land waar je heen gaat. En de reden dat ik dat zag, ze hebben gewoon de winkel geloofd. De winkel had gezegd, nee, dat kan wel zo. Of ik weet niet hoe dat gegaan is. Zij dacht dat alleen de geboortedatum veranderd zou zijn. Maar hier is dus gewoon met valse papieren binnengekomen waarop een rabiesenting staat die niet gegeven is.
0: Ja.
1: En een geboortedatum dat je afvraagt van, is dat het een. En mensen begrijpen niet, denken van, oh, even een datum verzetten. Maar dat kan gewoon niet. En de reden dat het niet kan, is dat ik nu de middenweerga, een rabiesenting, die gelukkig,
0: ja, want jij hebt die
1: aanwezig op het eiland.
0: Die fluids, lichaamfluids in je mond gehad.
1: Ja, en die mevrouw is ook nog gebeten, maar ik wist dat voor haar eigenlijk nog vervelender. Maar ik, ja, toen ik net op mijn lip gebeten tijdens een flinke atletiek training. Dus ik, nou, weet je, dus ik heb. Het is tragisch en grappig. Ik heb, weet je, zeg wel eens, moet je bij Limpje bebolken met zeep? Nou, ik heb hippieskrop en zeep en gegorgeld. En mijn hele mond is nog nooit zo zeper geweest.
0: Nee.
1: Maar ik had gelukkig nog Borgo Gold van Tanja's 50e verjaardag in mijn auto liggen. Dus ik heb daarom nog heerlijk gevoel en nog een paar stukken rond achteraan gedaan. En denk, ja, dat toch ergens goed voor zijn.
0: Oh.
1: En, maar het serieuze hierachter is dat mensen alsjeblieft, ik hoop dat die hond het niet heeft. Ik heb hem afgegeven aan de veterinaire dienst en die gaan me verder verschepen naar Nederland.
0: Ja.
1: Om het uit te sluiten dat die hond echt geen rabies had. Want dat is een risico als je ouder bent dan 3 maanden en niet gevaccineerd en je komt uit een land waar dat voorkomt. En het risico is heel laag, want het komt meer bij vleermuizen in de States dan bij wildlife, maar je weet het nu gewoon niet.
0: Nee.
1: En ja, als je maar 1% kans hebt op een ziekte die 100% dodelijk is,
0: oh,
1: is best wel lullig.
0: Maar Odette, ja, sorry, maak je verhaal even af. Sorry, dan stel ik me vraag.
1: Ja, goed. Nee, goed, maar dus ik ben dus bellen overal heen en zo. En tussen alle drukte van de praktijk door. En, maar het is gelukt om in ieder geval een rabiesenting te zetten.
0: Ja, die heb jij gekregen.
1: Het is
0: ja,
1: gewoon
0: precies.
1: Een shit show. En dan moet ik over 2 dagen nog een enting. Maar ik heb ooit rabies geënt gehad. Omdat ik natuurlijk zoveel met vleermuizen werk. Dus wat dat betreft, als die hond wel rabies heeft, dan ben ik wel veilig. Zeg maar, als je een moderne menselijke egoïstisch denkt. Maar in het kader van de volksgezondheid, als dat beest inderdaad positief is voor rabies, dan heb je gewoon echt een probleem. Die heeft in een vliegtuig gezeten, die heeft met kinderen gespeeld.
0: Ja.
1: Die, weet je, en dat is gewoon, mensen vaak niet bij stilstaan. Alsjeblieft, laat mensen geen datums veranderen. Vraag niet aan dierenartsen om dat te doen. Ik krijg best zo vaak die vragen en dan zeg ik nee. En dan denk ik, waarom doen mensen dat nou? Dat is toch helemaal niet handig?
0: Ja.
1: Maar het blijkt maar weer dat het dus blijkbaar af en toe dus wel gebeurt. Want die dierenarts in Amerika heeft het dus wel gedaan. Anders was het
0: ook niet te makkelijk denken.
1: Echt.
0: Dus niet denken van het komt wel goed, het zal wel niet. Je weet het nooit. Nee. En het is echt, dat wil je toch niet op je geweten hebben?
1: Nee, never assume.
0: Nee.
1: Dus here we make an ass out of you and me. Weet je, dus dat was vandaag het belangrijkste les van vandaag.
0: Zo.
1: Zorg dat je alles goed nakijkt. En zorg dat je de data en alles gewoon klopt. Chippen klopt. En de vaccinaties niet fake gegeven zijn, maar ook echt in dat beest zitten.
0: Ja.
1: Want het is een hele shitshow eigenlijk.
0: Ja.
1: En het wordt nog mooier, want de allerliefste assistente van mijn arts die me gevaccineerd heeft, die prikte zichzelf daarna per ongeluk met de naald waarmee ze mij geprikt had.
0: Wat is dit?
1: En dat lieve kind is ook nog zwanger. Dus ik kon vandaag weer bloed gaan prikken om allerlei andere gekke ziektes uit te sluiten voor haar. Weet je, ik denk, nou,
0: het is een soort slapstick geworden, dit.
1: Het is echt een slapstick, dit.
0: Oh my
1: maar
0: goodness.
1: Wel met een serieuze ondertoon. En nou ja, gewoon dat het allemaal losloopt. En dat we allemaal daarna vrolijk aan het eind van het jaar kunnen denken, goh, nou, dat was een jaar.
0: Ja, volgend jaar lach je erom. Maar Odette, in ieder geval inderdaad, hè, waarschijnlijk loopt het allemaal met de sisser af, maar op dit moment is het wel voor jou een hele goede reden om iedereen een beetje te waarschuwen. Dus.
1: Yes.
0: Ja, oké. Okay. Nou, bij deze. Hey, rustig aan. En laat me weten of het allemaal, dat het allemaal goed is gekomen. En wij bellen volgende week weer, goed?
1: Ja, en ik ga lekker even touwtjes

watersportliefhebbers opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Per.

0: een tweede leven. Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja pa un corso más limpio.
1: Wacht even, waar had ik dat huis nou gezien? Op die ene makelaarssite? Of toch op Facebook?
2: Stop met zoeken op 20 plekken tegelijk. Op Casa Search vind je alle huizen van Curaçao bij elkaar. Koop, huur of vakantie. Alles overzichtelijk op één plek. Elke dag komen er nieuwe listings bij. Stel gratis je zoekprofiel in en je krijgt automatisch een e-mail zodra er een match is. Zo mis je nooit meer dat ene droomhuis.
1: Dan ga ik nu naar casasearch.com.
3: Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.
4: Nee.

0: Betonindustrie Brievengat. Always one step ahead.
1: Heb je het al gehoord van Rottum Huis?
2: Ja, natuurlijk. De grote roze olifant voor interieur, toch?
1: Precies. Maar nu heeft hij een zusje gekregen. Rottum Huis Keukens en Sanitair.
2: Oh? Dus nu bieden ze alles. Van wonen, slapen en buitenleven tot exclusieve keukens en sanitair.
1: Ja.
2: Dat klinkt als de meest betrouwbare op Curaçao. Bezoek de showrooms van Rottum Huis en Rottum Huis Keukens en Sanitair. Naast elkaar gelegen. Alles in één keer zien en ervaren.
3: Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete, onderdeel van Betonindustrie Brievengat.
4: Huh? Nu al? Ja, Cariep Intertrans is sneller dan je denkt. Verhuis je volledige inboedel of verzend jouw online bestelling efficiënt en gemakkelijk van Nederland naar Curaçao. Wij helpen bij het inpakken, het regelen van alle documentatie en zorgen ervoor dat alles netjes aankomt op de plaats van bestemming. Cariep Intertrans, jouw specialist in zee- en luchttransport.

0: belooft snellere uitvoering van rechterlijke uitspraken voor ambtenaren. Hey, Vanessa hier met het Paradise FM Nieuws. De overheid moet rechterlijke uitspraken in ambtenarenzaken sneller en beter uitvoeren. Dat meldt het ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening naar aanleiding van een kritisch rapport van de ombudsman. Het ministerie benadrukt dat het naleven van vonnissen een fundament is van de democratische rechtsstaat. Om de achterstanden weg te werken is de overheid met een inventarisatie gestart. Alle ministeries moeten in kaart brengen welke rechterlijke beslissingen over hun personeel nog niet of niet volledig zijn nageleefd. Volgens minister Shelton Hato wordt er al langer gewerkt aan het verbeteren van de interne werkprocessen. En de ophef over de buitenlandse bankrekening van de Curaçaose Gaming Authority, de CGA, blijkt volgens de toezichthouder onterecht. Eerder dreigde minister van Financiën Charles Cooper met aangifte vanwege een rekening in Praag, maar de CGA zegt in het Antilliaans Dagblad dat deze rekening noodzakelijk is om licentiegelden van online gokbedrijven te kunnen innen. Volgens de toezichthouder weigeren lokale banken zaken te doen met online gokbedrijven vanwege het hogere risicoprofiel en de mogelijkheid gevolgen voor hun relaties met Amerikaanse correspondentbanken. Daarom maakt de CGA gebruik van een Tsjechische betaalinstelling. Deze rekening was dan ook niet geheim. De ambtelijke top van het ministerie van Financiën was hiervan op de hoogte. De ontvangen licentiegelden worden volgens de wet automatisch verdeeld tussen de landskas en de CGA voor de uitvoering van haar toezichtstaken. Ook betalingen in de digitale munt USDD zijn toegestaan, maar deze worden direct omgezet in euro's. Dat was het. Wil je nou meer nieuws? Dan open je natuurlijk de Paradise FM-app.
1: Wacht even, waar had ik dat huis nou gezien? Op die ene makelaarssite? Of toch op Facebook?
2: Stop met zoeken op 20 plekken tegelijk. Op Casa Search vind je alle huizen van Curaçao bij elkaar. Koop, huur of vakantie. Alles overzichtelijk op één plek. Elke dag komen er nieuwe listings bij. Stel gratis je zoekprofiel in en je krijgt automatisch een e-mail zodra er een match is. Zo mis je nooit meer dat ene droomhuis.
1: Dan ga ik

0: Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer op bluefincharters.com.
1: De ultieme beachvibe voor jong en oud vind je bij Zest Beach Café. Ongedwongen met de hele familie geniet je dagelijks van de lekkerste grillgerechten op het strand. En naast de wekelijkse live muziekavonden trappen we het weekend traditiegetrouw af tijdens ons populaire Spritz Happy Hour op vrijdag. Bij Zest Beach Café komt alles samen. It all happens at Yountville Beach.

0: top of the world, Imagine Dragons hoorde hier. Het is de hoogste tijd om iemand er blij te maken met een lekker dinertje voor twee.
1: De Paradise FM Muziekquiz. Muziekquiz.
0: En ik hoop dat ik iemand aan de lijn heb, want het lukte me niet zo snel om iemand te pakken te krijgen. Hallo, is daar iemand?
2: Ja, hier is iemand.
0: Oh, wat fijn. En wie is daar?
2: Ja. Dat is Frans.
0: Dag Frans. Hoi, je spreekt met Vanessa, Paradise FM. Ja, normaal bel ik altijd eventjes netjes voordat ik live de uitzending met je inga. Maar het was zo krap tijd. Ik sleep je er gewoon in één keer in. Ik hoop niet dat je het heel erg vindt.
2: Nee. Ik was eigenlijk met de afwas bezig. En ik had de telefoon al een beetje voor de zekerheid klaar liggen. Dus, maar toen zag ik het. Dus ik heb even gauw mijn handen afgedroogd.
0: Daarom duurde het zo lang voordat je opnam. Ik dacht al, het gaat me toch niet gebeuren dat ik weer niemand te pakken krijg.
2: Nee. Deze keer was het gewoon eventjes, wat je zegt, handen afdrogen.
0: Nou, hartstikke goed. Super. Je hebt meegespeeld vandaag met de muziekquiz. En dat betekent dus dat je kans maakt op een lekker diner voor twee bij Restaurant X. Hartstikke fijn.
2: Oh, lekker.
0: Ja, toch? Ja, ben je er wel eens geweest?
2: Ja, dat is misschien alweer een jaar geleden of zo. Dus het was wel bevallen. Dus een herhalingje is wel leuk,
0: Nou, mooi. En herinner je je nog wat je toen hebt besteld?
2: Nee. Eigenlijk, meestal als het een beetje vreemd is, dan ga ik richting de kip, zeg maar. Het is altijd een beetje een veilige haven, als het ware. Dus, maar nu, dus dit zal wel iets van kip zijn geweest, maar nu ga ik toch wel iets leuks proberen.
0: Ja, dus als je vandaag wint, dan ga je volgende keer een beetje wat meer het avontuur opzoeken daar.
2: Ja, zeker weten.
0: Nou, leuk. Ja. Hartstikke goed. Ik ga je de opgave nog één keer laten horen. En dan wil ik graag je antwoord. Komt-ie aan.
1: Wat is hier weggepiept?

0: Ja, extraordinary. Hartstikke goed. Ja, je hebt een lekker dinertje verdiend. Zo makkelijk.
1: Ja, dankjewel. Ja, het gaat inderdaad een appeltje eitje, hè?
0: Ja, toch? Ja, nee, tenminste, als je het nummer goed kent. Ik vind dit zo'n leuk liedje. Hey, en ik zat net wel even te denken. Ik denk, van wie was deze uitvoering ook alweer? Maar ik hoorde het vrij snel. Weet jij het?
1: Nee.
0: Nee? Want het is door heel veel mensen gezongen, dit, hè?
1: Oh, ja.
0: Nee, dat is verder geen quizvraag, hoor. Dus, nee, dit was niet Frank Sinatra. Nee, het is een vrij recente uitvoering. Dit is Gregory Porter, was dit.
1: Oh, nee, zeg me eerder gezegd niet zoveel.
0: Okay. Het
1: liedje natuurlijk wel, dat is gewoon vanuit mijn tijd.
0: Ja.
1: Maar de zanger is eigenlijk, dan had ik het op moeten zoeken.
0: Ja, nou, dat maakt ook helemaal niet uit, want je hebt het dinertje al in de pocket. Dus ik ga je naam noteren.
1: Dank.
0: En dan mag je lekker langskomen hier om je bon op te halen.
1: Doen we.
0: En als je nieuwsgierig bent naar de uitvoering van Gregory Porter, ik ga hem nu draaien.
1: Ja, ik ga meeluisteren. Ja.
0: Oké, okay. Hey, fijne avond, Frans.
1: Yo.
0: Doei. Gregory Porter en L-O-V-E. Paradise FM.

0: heeft deze man, hè? Ongelooflijk, echt. Ik ben zo ontzettend weg van het geluid van Gregory Porter. Wat vind jij ervan, Meindert?
1: Ja, dat deel ik volledig met je.
0: Ja?
1: Wat een vent, wat een fantastische man is dat gewoon.
0: Echt, hè?
1: Twee keer hier gestaan heb, North Sea Jazz.
0: Ja, heb je hem gezien?
1: Ja, laatste keer vooraan. En ja, die man is niet alleen de stem, maar ook de rust die hij zo uitstraalt.
0: Ja.
1: En de vriendelijke glimlach.
0: Ja.
1: Dames en heren, ik doe het wel even voor jullie.
0: Ja.
1: Kan het ook?
0: Geen sterallures of gewoon alleen maar puur muzikaal en karakter.
1: Ja, daarvoor heeft hij ook van die zo'n rare muts op, hè, geloof ik. Dat schijnt ook...
0: Oh, is dat? Want ik weet tot op de dag van vandaag is dat een ding. Ja. Dat ik wil weten, wat zit er onder die... Waarom heeft hij dat?
1: Het schijnt wel dat hij daar ergens een litteken heeft, dat hij niet wil laten zien. Dat heb
0: want dat is een soort hele kap rondom, hè?
1: Zo'n kap met ook over zijn oren nog een vlak erbij.
0: En ook over zijn baard of wat daar dan onder zit.
1: Ja, vrij laag.
0: Ik denk misschien heeft hij psoriasis of zo?
1: Nou, volgens mij schaamt hij... Nee, het is maar een littekentje of zo. Daar heb ik iets van gelezen. Ik weet niet of het waar is. Maar het is ook gewoon een statement of zo. Ik weet niet. Hij moet gewoon dat op hebben, denk ik, om mooi te kunnen zingen.
0: Oh ja?
1: Ja, dat is een soort gebruik, denk ik, van hem. En
0: wat
1: dan doet hij het ook.
0: Ja. Nou ja, goed. Ik ben er nieuwsgierig naar, maar ik storm me er absoluut niet aan. Want ik vind het altijd fijn om naar die man te luisteren.
1: Zeker.
0: Geweldig.
1: Draai alles van Gregory Porter.
0: Ja.
1: Lekker jazzy klonk het met dat trompetje net. Heerlijk.
0: Ja, geweldig. Hey, maar ook geweldig dat je er weer bent, Meindert. Welkom terug.
1: Ik ben weer terug.
0: En jij
1: ook trouwens, hè?
0: Ja.
1: We waren allebei even op vakantie. Ja. Niet naar hetzelfde vlek, geloof ik.
0: Nee. Jij was heel ergens anders.
1: Ja.
0: Nee, maar weet je, dat is ook wel leuk af en toe. Soms moet je eventjes de stekker eruit en dan stop je hem er weer in. En net als met Aqualectra. Zijn we allemaal weer heel dankbaar dat het terug is.
1: Ja,
0: ja toch?
1: Ja, dat is waar. Ja, dankbaar inderdaad. En het laat ook weer helemaal op. Het klopt echt, hoor. Vakantie is echt nodig.
0: Ja, zeker.
1: Daarna zie je ook alles weer positiever in. Dan denk je,
0: heerlijk.
1: Fijn eiland, ook met lieve mensen hier. Dat ga ik dan meteen denken als ik terug van vakantie ben.
0: Ja, is toch goed? Nou ja, beter dan dat je denkt, oh nee.
1: Nee.
0: Was ik maar weer op vakantie.
1: Ik ben blij terug te zijn.
0: Je hebt het thema gelinkt ook hieraan.
1: Ja, daarom. Het thema is terug. Oftewel, back in het Engels. Er zijn zoveel liedjes met back in de titel.
0: Ja.
1: En daar ga ik eens een alfabet van maken, dacht ik. Gewoon, I'm back, dus back, ja, terug. Misschien in het Nederlands ook, liedjes met terug.
0: Oh.
1: Of, nou, misschien wat breder denk ik, even coming back, return, hè? Liedjes met return.
0: Oh ja, return to sender. Ja. En als je zegt terug, dan denk ik aan Maggie McNeil.
1: Terug naar de kust.
0: Terug naar de kust,
1: nou,
0: ja.
1: Dan doen we die bij de M voor jou.
0: Goed. Ik wil terug naar de kust. Het is wel een beetje, het is wel een mooi liedje. Maar het is ook alweer een beetje dramatisch, toch?
1: Ja, maar ik hou van dramatisch.
0: Oké, nou helemaal goed.
1: Je kent me.
0: Nou ja, en verder mag iedereen gewoon. Oh, Joris die bemoeit zich mee. Die stuurt in de app. Had ik die niet gestuurd?
1: Heeft hij
0: Oh nee, goed. Nee, maakt niet uit. Het is iets
1: Joris
0: anders, denk ik.
1: Ik weet niet of personeel mee mag doen, maar eerst de mensen thuis. 6, 7, 5. Oh nee.
0: Het moet via de app.
1: Het is een app. Ja. Ga downloaden op Google Play of de Apple Store.
0: Ja.
1: Tik dan in Paradise FM.
0: Ja.
1: En dan downloaden.
0: Ja.
1: En dan vind je daar de link om met mij in contact te komen.
0: Ja, precies. Precies. Dus dat is heel handig. Het is eigenlijk misschien één keer eventjes een soort nieuw iets wat je moet doen. Maar daarna hoef je alleen maar op het tekstwolkje te klikken en dan ben je al in de app. Super makkelijk.
1: Ja.
0: En ik bedoel, als je gewoon denkt, vind ik nu ingewikkeld en nu mis ik de Alphabet Show. Je kent het nummer vast nog uit je hoofd. Mag je ook gewoon gebruiken.
1: Jawel hoor. Staat misschien nog bij je favorieten.
0: Ja.
1: Dus stuur maar in. Een leuk liedje met back in de titel.
0: Yes, helemaal goed. Nou, Meindert, welkom back en veel plezier.
1: Dank je wel.

0: Maduro en Corielsbank maakt uw leven een stuk gemakkelijker met onze Leo Live Chat Service. Heeft u vragen omtrent uw bankrekening of onze diensten? Met de MCB Leo Chat Service krijgt u heel snel antwoord op uw vragen. Leo is persoonlijk, betrouwbaar. De keuze is aan u om met ons te chatten via onze MCB Curaçao Facebookpagina, vanuit onze website op mcb-bank.com of via WhatsApp op 466-1111. Onze MCB Leo Live Chat Service maakt u het leven makkelijker.
1: Ben je nou weer bij Your Buy Site geweest?
2: Sorry schat, ik kon het niet.

0: 从今做今。
1: Pizza hier, pizza daar, pizza laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
2: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
3: Iets te vieren? Een verjaardag, trouwerij, jubileum of bedrijfsborrel? Geen betere plek voor het vieren van een hoogtepunt dan bij het hoogstgelegen restaurant van Curaçao. Fort Nassau. Lekker genieten van het eten, de service en natuurlijk het uitzicht dat bij een mooie viering past. Het team van Fort Nassau staat graag voor u klaar.

0: 7 uur. Mijn naam is Tjeerd van Dam en dit is het nieuws. De Curaçaose overheid gaat rechterlijke uitspraken over ambtenaren sneller en beter uitvoeren. Ministeries brengen in kaart welke uitspraken uit de periode 2020 tot en met 2025 nog niet volledig zijn nageleefd. Het gaat vaak om achterstallig loon, promoties en toelagen. Bijna 2/3 van de uitspraken werd later dan een jaar uitgevoerd. De ophef over de buitenlandse bankrekening van de Curaçao Gaming Authority blijkt volgens de toezichthouder onterecht. De rekening in Praag is nodig om licentiegelden van online gokbedrijven te innen, omdat lokale banken deze bedrijven weigeren. De rekening was niet geheim. Het ministerie van Financiën en de Raad van Commissarissen waren op de hoogte. Dan internationaal nieuws. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt dat Israël nooit heeft ingestemd met het plan van president Trump voor de ontwapening van Hamas. Volgens dat plan trekt Israël zich uit Gaza terug nadat Hamas zich heeft ontwapend. Hamas zegt bereid te zijn tot ontwapening na een Israëlische terugtrekking. Marokko vervolgt tientallen mensen voor hun betrokkenheid bij de komst van tienduizenden migranten naar de Spaanse exclaves Ceuta en Melilla, melden Spaanse media. In Tetuan gaat het om 25 vervolgingen. In Nador worden 52 mensen vervolgd voor pogingen om Melilla binnen te dringen. Alle verdachten zitten in voorarrest. De Duitse politie bevestigt dat een gevonden drone op de luchthaven van Leipzig was voorzien van een explosief. Een robot onderzocht het toestel en de explosieve opruimingsdienst verwijderde de ontsteker. De drone werd gezien bij een landingsbaan met een Oekraïns goederenvliegtuig. De herkomst van de drone is onbekend. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Het is 7 uur geweest op woensdagavond. Buiten staat een zwoel briesje. Een kanon is af te vuren op de wegen van Willemstad. En op tv is geen drol te zien. Ga er dus maar lekker voor zitten. Tot 9 uur, een muzikale reis door het alfabet. Een waar genot voor het gehoor. Een opfrisbeurt voor het geheugen. En een streling van de zintuigen. Hier is uw gastheer, Meindert Manshande.
1: Ja, en hij is weer terug. Hier is uw gastheer terug. En dit is weer een lekkere, fijne alfabetshow. Terug van weg geweest. Ik was even op vakantie. Even 3 weken weg. 3 weken geen alfabetshow op de woensdagavond. Maar de komende weken wel weer, hoor. Elke woensdagavond gaan we 26 nummers van A tot Z zoeken op Paradise FM. En we, dat betekent Meindert en Friends. En vanavond zijn jullie mijn friends, want ik heb geen sidekick. Bert kon niet, Detti was weg. En ik was ook pas net terug, hoor. Ik kom net terug uit Nederland. Ik moest nog even wat vrienden zoeken. Dus raak je dan ook weer even kwijt, hè? Vrienden uit Nederland heb je dan wel, maar vrienden op Curaçao was, die moet ik weer even opsprokkelen. Ik ga ze weer appen voor de volgende weken. Ik vind het wel leuk om het ook samen met een sidekick te doen. Maar vanavond ben jij mijn sidekick. Ken je liedjes met terug in de titel? Want ik ben weer terug. Liedjes met back. Er zijn heel veel liedjes met back in de titel. Stuur maar in, hè, via de bekende Paradise FM app. Je kan hem nu downloaden. Doe dat maar even bij het volgende liedje. Want het volgende liedje is eigenlijk al een verzoekje.
0: De A van...
1: van Amy Winehouse natuurlijk. Er zijn 2 liedjes gemaakt met back en black. We gaan ze allebei achter elkaar draaien. Deze is van Amy Winehouse van haar 2e album. Dat ook zo heette. En een verzoekje van Daan Haag. Dankjewel.

vertellen van A tot Z. De Alphabet Show op Paradise FM. De B van Back in Black.

knallende gitaren bij letter B in Alphabet Show. Dat is even lekker wakker worden. Op de woensdagavond bij de letter B, Back in Black. En daarvoor Back to Black van Amy Winehouse. Ja, de titels die lijken best wel op elkaar, maar de nummers zijn toch wel heel verschillend. Als je van lekkere hardrock houdt, dan, ja, dan hou je wel van Back to Black. En dat was natuurlijk AC/DC in 1980. En met dat nummer eigenlijk werd Bon Scott vervangen door Brian Johnson. Hè. Bon Scott die overleed op 33-jarige leeftijd in 1980. Het was even een paar maanden stil. De band dacht, wat moeten we doen? We kunnen niet zonder de zanger. Maar dat schreeuwende zanggeluid van Brian Johnson was een goede vervanger. En is het nog steeds eigenlijk bij letter B. En ik ben dus weer terug bij de Alphabet Show. En daarom niet in het zwart trouwens, maar gewoon groen polootje, geloof ik. Ja, even kijken. Ja. Ik ben niet terug in het zwart, dat hoeft ook niet. Maar ik ben wel terug en daarom vanavond liedjes met back in de titel. Die zijn er wel. Of je mag breder denken. Zoiets van coming back of return of coming around. Again, bijvoorbeeld. Zoiets zou dat kunnen. Weet je een liedje? Stuur maar in via de Paradise FM app, via de WhatsApp. Misschien heb je nog in je favorieten staan. Je weet het nog, hè? 675-1031. Dat is het nummer waarop je een verzoekje in kan dienen. En wat ik ga dan doen, mocht je voor het eerst luisteren, ik zet ze op alfabetische volgorde. En dat kan de titel of de artiest zijn, zoals we net hebben gezien. Eerst had je de A van Amy Winehouse en daarna gewoon de titel Back to Black. Want ja, de A van AC/DC, die was alweer geweest. Nou, vanavond de vaste items. Dat doe ik even alleen, niet met een gast. Dat betekent dat ik een gedicht moet gaan verzinnen. Zo rond 19:15 gaan we luisteren naar mijn nerds mooie mededeling. Dan heb ik na 20:00 de Hemelse Helden. Dan herdenken we even de personen, de artiesten die ons ontvallen zijn afgelopen maand, de afgelopen weken dat ik weg ben geweest. Om 20:30 heb ik een moppetrommel voor je, mijn smelige moppetrommel. En de Alphabattle, ja, dat is dan gewoon een keuze tussen twee nummers. En die mag jij ook kiezen. Want de X, dat is een moeilijke letter. Ik weet geen nummer met een X en dan ook nog back in de titel. Xanadu heeft geen back in de titel. Dus jij mag het zeggen. En het grappige is, ik heb twee nummers gevonden. Die heten hetzelfde. Die heten allebei Baby Come Back. Ja, deze ken je wel. Het is niet UB40, zou je misschien denken. Ja, je hoort wel Ellie en Robin Campbell. Dat zijn de zanger, de artiesten uit UB40. Maar de zanger is Pato Branton, de Engelse zanger. Hij zingt Baby Come Back. Dat is keuze 1. Maar dit is keuze 2.

0: soft rock, yacht rock uit 1977. Dit is Player, Baby Come Back. Amerikaanse band en het bekendste nummer is Baby Come Back. Twee soorten Baby Come Back. Wat zal ik draaien? Ik ga hem bij de letter X voor je draaien. Jij mag het zeggen. Keuze 1, keuze 2. Of Pato Branten of Player met Baby Come Back.
1: De C van...
0: En nu Carly Simon met...

0: Ik vind het eigenlijk een fijner nummer dan Wonderwall, weet je dat? Misschien wel omdat we het ietsje minder vaak horen dan Wonderwall. Ach ja, het komt allebei van dezelfde album, hè. What's the Story, Morning Glory. Van de jaren 90, hun beste album misschien wel, denk ik. Het meest beroemde, meest bekende. Oasis, met letter D, met Don't Look Back in Anger. Ja, en dat was dan, dat zijn de broertjes, hè. De broertjes Gallagher. Waarvan nu, je hoort het, Noel, dat is een zanger nu. Terwijl Liam Wonderwall zingt. Ze hadden al ruzie over wie mag wat zingen. Eigenlijk wou Noel Wonderwall zingen. Dus aan Liam, nee, ik doe het. Nee. Nou, dan wil ik Don't Look Back in Anger zingen. Nou ja, zo begon het al. Vervelend, die jongetjes. Ja, er werd daarna natuurlijk niks meer tussen die twee. Hoewel, volgens mij hebben ze weer vriendschap gesloten. Maar een steengoed nummer ook. Dat wel achtergelaten. En daarvoor Carly Simon. Ze leeft nog. Ze is 83 jaar. En een mooie nummer uit 1986, Coming Around Again. Heel, heel lief. Trouwens, Simon Webb heeft ook Coming Around Again geschreven. Had ik ook kunnen doen. Want Coming Around Again, dat vond ik ook een beetje lijken op. Ik kom weer terug. Ik ben er weer. Ik ben terug. En dat is dus het thema van de Alphabet Show. Back. Er zijn heel veel liedjes met back in de titel. Als ik toch een beetje zoekt en googelt, dan kom je wel op nummers. En ja, dan moet ik toch wel iets zoeken. Wat doe ik dan bij de E en bij de R en bij de S? Maar gelukkig, jullie helpen mee. Ik krijg wat verzoekjes binnen. Net al bij de A een verzoekje. We krijgen straks een verzoekje bij de... Wat was het ook alweer? Even kijken. De Rijer had je ook weer. De T. En de O is ook een verzoekje. En nou, nog meer. Je kan het insturen via de Paradise FM app. Je kan hem downloaden via de Google Play Store of de Apple. Hoe heet zoiets tegenwoordig? Je kan ook gewoon appen. Je hebt natuurlijk gewoon bij WhatsApp nog staan. Stuur maar een liedje in. En de voorwaarde vandaag is dat het met back te maken moet hebben. Of terug dus, hè. Ik ben terug. Dus je mag ook Nederlandstalige liedjes doen. Terug. Of andere talen nog. Retour. Wat is het in het Frans? Wat is het in het Duits? Ik ben zurück. Nee, daar ken ik geen liedjes van. Ik denk dat de meeste toch uit het Engels komen. Maar ken je een Nederlandstalig liedje met terug? Mag je het ook insturen? Gaan we die ook doen ergens? Ja. Er zijn ook zelfs artiesten met back in de titel. Tenminste, nou ja, ik ken er eigenlijk maar één.
1: De E van...
0: Van de Backstreet Boys. Nee, de E is van de titel.
1: De E

0: Ja, je denkt, dat is toch niet het origineel? Dit is zeker het origineel. Dit was nou het origineel. Je kent hem misschien van de Spinners uit 1980. Maar dit komt uit 1966, dat hoor je ook wel. Dat was Frankie Valli. Oftewel de Four Seasons. Frankie Valli en de Four Seasons heette die ook later. Met zijn bandje. En Frankie Valli leeft ook nog. We hadden net over Carly Simon, die 83 is. Maar Frankie Valli, weet je hoe oud hij is? 92. En hij treedt nog op. Tenminste, ik zag dat hij 2 jaar geleden nog optrad met de Four Seasons. Toen was hij dan 90. Dus, mooi als dat kan. Ja. Working My Way Back to You, back in de titel. En dat doen we vanavond in de Alphabet Show, liedjes met back. En daarvoor had je een band met back in de titel. Ja, dat zijn de Backstreet Boys natuurlijk. Dat is de enige artiest volgens mij die ik ken met back. Dat is natuurlijk ook een heel bekend nummer, Everybody. En ze hebben veel meer enorme hits gemaakt. Het is de best verkochte boyband ooit. Dat was dus de Backstreet Boys. Ja, niet Take That of iets anders. Nou, er wordt driftig ingestuurd. Fijn dat jullie er allemaal weer zijn. Jullie zijn ook allemaal terug. Leuk. En daarom ook jullie liedjes met terug, of back in de titel. En die kan je insturen nog steeds op de bekende app manier. Straks ga ik een gedicht doen. Ja, Bert kon vandaag niet komen, dus, en Dettie ook niet. Dus ik moet zelf even een gedicht in elkaar flansen. Laat ik iets bij de I verzinnen. Dus dan hebben we nog 2 nummers, de G en de H. En dan krijg je mooie mededeling. Ja, nou, dit is het nummer waar ik eigenlijk het eerst aan moest denken. Toen ik dacht, liedjes met back. En het is ook een verzoekje.
1: De G van
0: Golden Earring natuurlijk, voor Roberts.

0: dansen tot een tententoonstelling. Elke woensdag van 7 tot 9 op Paradise FM. De Alphabet Show. De H van
1: Holding Back the Years.

iets, een beetje iets tegen de stemmen van Simply Red heb. Maar ik vind het wel goede muziek, hoor. Het is, vooral de uptempo nummers van hem. Het is wel lekker, oh ja, mooie, goede soul. En hij heeft ook wel een goede soulstem. Dat is ook wel zo, maar ik weet niet. Ja, nee, ja goed. Ik heb geen cd's van hem. Maar het is wel een liedje met back in de titel. En Holding Back the Years met de letter H dus in de alfabet show. En daarvoor het heerlijke Back Home van de Golden Earring uit 1970. Nog voor Ray the Love was dat. En dat was voor de groep echt wel een kentering. Van meer de psychedelische kant in de jaren 60 ging ze naar de 70s. Naar de keiharde rock. En dat scoorde. En helaas niet meer nu, maar het heeft heerlijke nummers gegeven. Back home, dat ben ik dus ook weer. Terug op het eiland en ik voel me daar heel fijn bij. En ik ben ook weer terug in de Paradise FM studio. Ook weer terug bij de Alphabet Show, samen met jullie thuis. Dus leuk dat jullie weer wat insturen. Fijn dat jullie er ook weer bij gevonden hebben. En zo gaan we dus samen een lijstje verzinnen. En het is ook 7:15. En normaal geef ik mijn gast dan altijd alle ruimte. De vrije expressie. Kom maar op, doe maar een mooi gedicht. Maar nu moet ik het dus zelf doen. Hier is Meindert Smelige... Nee, mededeling.

0: Ik geef niet op. Nee, ik geef niet op. Je kunt me voor de poorten van de hel zetten, maar ik geef niet op. Nee, ik blijf staan. Ik laat me niet omdraaien. En ik zal voorkomen dat deze wereld me naar beneden trekt. Ik blijf staan. En ik geef niet op. Nou, ik weet wat goed is. Ik heb maar één leven. In een wereld die me steeds maar weer heen en weer duwt. Maar ik blijf standvastig. En ik geef niet op. Nee hoor. Hé, schat, er is geen makkelijke uitweg. Ik geef niet op. Hé, ik blijf standvastig. Oh, ik geef niet op. En ik geef niet op.
1: De I van
0: I Won't Back Down.

0: hij wilde haar alweer terug op zijn elfde.
1: De Alpha Battle.
0: Michael Jackson was 11 jaar toen hij dit zong. En dat was eigenlijk de eerste ja, echte Motown-hit van de Jacksons. Met de letter J in de Alphabet Show. I Want You Back. Vanavond in Alphabet Show liedjes met back in de titel. Nou ja, deze kan niet ontbreken. Dat wilden ook Jan en Patrick. En ze komen, hè, de Jacksons. Ja, Michael dan niet natuurlijk. Maar wel zijn broers. Zijn oudere broers zelfs nog. Ik geloof dat er nog twee originele broers bij zitten bij de Jacksons. En ze staan hier gewoon aanstaande vrijdag 4 september op het podium van Noordzee Jazz om 21:30 in de Celia-tent. We kunnen ze zien. Tenminste, dan moet je wel een kaartje betalen. Nee, natuurlijk, voor Noordzee Jazz. Maar de Jacksons komen naar Curaçao. Yay! Hoe gaan ze het oplossen met dat stemmetje dan van Michael Jackson? Wie gaat dit zingen? Dat kan Marlon toch niet, zo hoog zingen? Ik ben wel benieuwd. Ik wil wel dat ze I Want You Back gaan doen. En ook ABC, dat kwam daarna een beetje in de begintijd van de Jacksons, Jacksons 5 en dat soort dingen. Ja. Daarvoor Tom Petty van zijn debuutalbum, het liedje I Won't Back Down. Zijn debuutalbum waar ook Free Falling op staat. En I Won't Back Down is ook gecoverd door Johnny Cash. Ja. Dit is het geluid van trouwens de Alpha Battle. En die ga ik vandaag niet met een gast spelen, maar met jou thuis. Jij mag kiezen. Vandaag in de Alphabet Show zoek ik liedjes met back in de titel. En toevallig zijn er twee liedjes, ja misschien wel meer, maar twee bekende liedjes die hetzelfde heten.

Baby Comeback is hier gezongen door Pater Banton met Ali en Robin Campbell. Je weet al van UB40, hè? Het is niet UB40 compleet, maar het is een leuke samenwerking uit 1994. En het is trouwens niet het origineel. Het origineel is van Eddy Grant. Tenminste, van The Equals. The Equals. En daar zong Eddy Grant in. Dat is al de jaren 60, 70 nummer. Maar dit komt uit 1994. Baby Comeback. Wil je deze helemaal horen? Of wordt het toch het andere nummer, keuze 2?

0: lekker zwijmelen met Player uit de jaren 70. Baby Comeback. Twee liedjes die zo hetzelfde heten. Doe maar keuze 1 of 2. Welke wil je horen bij de letter X? Oh, dit is ook een leuk nummer. Dit is ook back in de titel.
1: De K van
0: King B. Nederlandse groep. Ja, ze komt uit Nederland. Uit 1990. Een soort wereldhit.

0: stonden gewoon in het voorprogramma van Madonna. Ja, in 1990. Terwijl ze helemaal niet zoveel hits hebben gemaakt. Van King B was dat, met de letter K. In de alfabet show, liedjes met back in de titel. En ik had bij de L, ja, vond ik een moeilijke letter. Ik had iets van Lenny Kravitz gevonden, met back in Vietnam. Niet zo bekend. Maar toen kwam ineens Jan weer, met een leuk idee. Deze.
1: De L van...
0: Van Loser, maar de artiest, die heet ook back. Haha, toch nog een artiest met back. En dan schrijf je natuurlijk met B-E-C-K. Loser, met de letter L. We gaan zo naar het tweede uur met de hemelse hel.

0: Iedere woensdagavond op Paradise FM nemen Meindert en Friends je mee op een muzikale reis door het alfabet. Elke week met een ander thema. App je wekelijkse suggestie naar 675-1031. En reis gezellig met ze mee. Woensdagavond van 7 tot 9. Meindert en Friends met de Alfabet Show. De M van
1: Maggie McDeal voor Gerrit.